0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op 2 oeren.
1: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel.
3: Door brandstichting bij een spoorbrug in Delfthaven rijden tot minstens vanavond 11 uur geen treinen tussen Rotterdam en Delft. Mogelijk gaan treinen pas maandagochtend weer rijden. Bij de brand raakten 35 kabels beschadigd, waar 15 volledig doorgebrand zijn. Na vervanging volgen controles van 8 uur. Er is nog niemand aangehouden. Bij een droneaanval op een vluchtelingenkamp in het zuidoosten van Soedan, vlakbij de grens met Ethiopië, zijn zeker 40 mensen gedood, voornamelijk vrouwen en kinderen. De paramilitaire Rapid Support Forces worden verantwoordelijk gehouden. De burgeroorlog tussen RSF en het regeringsleger duurt al ruim 3 jaar en geldt als de grootste humanitaire crisis ter wereld. In Londen, Berlijn en Dublin vonden pro-Palestijnse demonstraties plaats. In Berlijn namen ongeveer 3500 mensen deel aan de mars van United for Palestine. De protesten markeerden 3 jaar aanhoudende Israëlische aanval op Gaza, die begonnen na de Hamas-aanval op 7 oktober. Volgens het Palestijnse ministerie van Gezondheid zijn daarbij meer dan 74.000 mensen gedood. En de orkaan Isaias kwam in de nacht van vrijdag op zaterdag aan land in de Verenigde Staten en eiste 2 levens door omvallende bomen in Alabama en Florida. Ongeveer 800.000 inwoners van Florida, Alabama en Georgia zaten zonder stroom. Alle wegen in Houston County werden afgesloten vanwege gevaarlijke omstandigheden, waaronder kapotte elektriciteitskabels. Het weer dan. Vannacht vallen in het noorden nog stevige buien met onweer, korrelhagel en zware windstoten. Lokaal veel neerslag. Het zuiden ontspringt grotendeels de buiendans met minimumtemperatuur 7 tot 11 graden.
2: En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op truien oeren.
1: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel.
3: Door brandstichting bij een spoorbrug in Delfthaven rijden tot minstens vanavond 11 uur geen treinen tussen Rotterdam en Delft. Mogelijk gaan treinen pas maandagochtend weer rijden. Bij de brand raakten 35 kabels beschadigd, waar 15 volledig doorgebrand zijn. Na vervanging volgen controles van 8 uur. Er is nog niemand aangehouden. Bij een droneaanval op een vluchtelingenkamp in het zuidoosten van Soedan, vlakbij de grens met Ethiopië, zijn zeker 40 mensen gedood, voornamelijk vrouwen en kinderen. De paramilitaire Rapid Support Forces worden verantwoordelijk gehouden. De burgeroorlog tussen RSF en het regeringsleger duurt al ruim 3 jaar en geldt als de grootste humanitaire crisis ter wereld. In Londen, Berlijn en Dublin vonden pro-Palestijnse demonstraties plaats. In Berlijn namen ongeveer 3500 mensen deel aan de mars van United for Palestine. De protesten markeerden 3 jaar aanhoudende Israëlische aanval op Gaza, die begonnen na de Hamas-aanval op 7 oktober. Volgens het Palestijnse ministerie van Gezondheid zijn daarbij meer dan 74.000 mensen gedood. En de orkaan Isaias kwam in de nacht van vrijdag op zaterdag aan land in de Verenigde Staten en eiste 2 levens door omvallende bomen in Alabama en Florida. Ongeveer 800.000 inwoners van Florida, Alabama en Georgia zaten zonder stroom. Alle wegen in Houston County werden afgesloten vanwege gevaarlijke omstandigheden, waaronder kapotte elektriciteitskabels. Het weer dan. Vannacht vallen in het noorden nog stevige buien met onweer, korrelhagel en zware windstoten. Lokaal veel neerslag. Het zuiden ontspringt grotendeels de buiendans met minimumtemperatuur 7 tot 11 graden.
2: En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Fjouwer Oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel.
3: Door brandstichting bij een spoorbrug in Delfthaven rijden tot minstens vanavond 11:00 geen treinen tussen Rotterdam en Delft. Mogelijk gaan treinen pas maandagochtend weer rijden. Bij de brand raakten 35 kabels beschadigd, waar 15 volledig doorgebrand zijn. Na vervanging volgen controles van 8:00. Er is nog niemand aangehouden. Bij een droneaanval op een vluchtelingenkamp in het zuidoosten van Soedan, vlakbij de grens met Ethiopië, zijn zeker 40 mensen gedood, voornamelijk vrouwen en kinderen. De paramilitaire Rapid Support Forces worden verantwoordelijk gehouden. De burgeroorlog tussen RSF en het regeringsleger duurt al ruim 3 jaar en geldt als de grootste humanitaire crisis ter wereld. In Londen, Berlijn en Dublin vonden pro-Palestijnse demonstraties plaats. In Berlijn namen ongeveer 3500 mensen deel aan de mars van United for Palestine. De protesten markeerden 3 jaar aanhoudende Israëlische aanval op Gaza, die begonnen na de Hamas-aanval op 7 oktober. Volgens het Palestijnse ministerie van Gezondheid zijn daarbij meer dan 74.000 mensen gedood. En de orkaan Isaias kwam in de nacht van vrijdag op zaterdag aan land in de Verenigde Staten en eiste 2 levens door omvallende bomen in Alabama en Florida. Ongeveer 800.000 inwoners van Florida, Alabama en Georgia zaten zonder stroom. Alle wegen in Houston County werden afgesloten vanwege gevaarlijke omstandigheden, waaronder kapotte elektriciteitskabels. Het weer dan. Vannacht vallen in het noorden nog stevige buien met onweer, korrelhagel en zware windstoten. Lokaal veel neerslag. Het zuiden ontspringt grotendeels de buiendans met minimumtemperatuur 7 tot 11 graden.
2: En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op 5 oeren.
1: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel.
3: Door brandstichting bij een spoorbrug in Delfthaven rijden tot minstens vanavond 11 uur geen treinen tussen Rotterdam en Delft. Mogelijk gaan treinen pas maandagochtend weer rijden. Bij de brand raakten 35 kabels beschadigd, waar 15 volledig doorgebrand zijn. Na vervanging volgen controles van 8 uur. Er is nog niemand aangehouden. Bij een droneaanval op een vluchtelingenkamp in het zuidoosten van Soedan, vlakbij de grens met Ethiopië, zijn zeker 40 mensen gedood, voornamelijk vrouwen en kinderen. De paramilitaire Rapid Support Forces worden verantwoordelijk gehouden. De burgeroorlog tussen RSF en het regeringsleger duurt al ruim 3 jaar en geldt als de grootste humanitaire crisis ter wereld. In Londen, Berlijn en Dublin vonden pro-Palestijnse demonstraties plaats. In Berlijn namen ongeveer 3500 mensen deel aan de mars van United for Palestine. De protesten markeerden 3 jaar aanhoudende Israëlische aanval op Gaza, die begonnen na de Hamas-aanval op 7 oktober. Volgens het Palestijnse ministerie van Gezondheid zijn daarbij meer dan 74.000 mensen gedood. En de orkaan Isaias kwam in de nacht van vrijdag op zaterdag aan land in de Verenigde Staten en eiste 2 levens door omvallende bomen in Alabama en Florida. Ongeveer 800.000 inwoners van Florida, Alabama en Georgia zaten zonder stroom. Alle wegen in Houston County werden afgesloten vanwege gevaarlijke omstandigheden, waaronder kapotte elektriciteitskabels. Het weer dan. Vannacht vallen in het noorden nog stevige buien met onweer, korrelhagel en zware windstoten. Lokaal veel neerslag. Het zuiden ontspringt grotendeels de buiendans met minimumtemperatuur 7 tot 11 graden.
2: En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op Seis Oeren.
1: RTV NOF. Mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Door brandstichting bij een spoorbrug in Delfthaven rijden tot minstens vanavond 11 uur geen treinen tussen Rotterdam en Delft. Mogelijk gaan treinen pas maandagochtend weer rijden. Bij de brand raakten 35 kabels beschadigd, waar 15 volledig doorgebrand zijn. Na vervanging volgen controles van 8 uur. Er is nog niemand aangehouden. Bij een droneaanval op een vluchtelingenkamp in het zuidoosten van Soedan, vlakbij de grens met Ethiopië, zijn zeker 40 mensen gedood, voornamelijk vrouwen en kinderen. De paramilitaire Rapid Support Forces worden verantwoordelijk gehouden. De burgeroorlog tussen RSF en het regeringsleger duurt al ruim 3 jaar en geldt als de grootste humanitaire crisis ter wereld. In Londen, Berlijn en Dublin vonden pro-Palestijnse demonstraties plaats. In Berlijn namen ongeveer 3500 mensen deel aan de mars van United for Palestine. De protesten markeerden 3 jaar aanhoudende Israëlische aanval op Gaza, die begonnen na de Hamas-aanval op 7 oktober. Volgens het Palestijnse ministerie van Gezondheid zijn daarbij meer dan 74.000 mensen gedood. En de orkaan Isaias kwam in de nacht van vrijdag op zaterdag aan land in de Verenigde Staten en eiste 2 levens door omvallende bomen in Alabama en Florida. Ongeveer 800.000 inwoners van Florida, Alabama en Georgia zaten zonder stroom. Alle wegen in Houston County werden afgesloten vanwege gevaarlijke omstandigheden, waaronder kapotte elektriciteitskabels. En dan het weer. Vanochtend laten in het uiterste oost- en zuidoosten eerst nog even regen zien, voordat deze naar Duitsland vertrekt. Elders vallen buien met af en toe zonneschijn. De noordwestenwind is matig en de temperatuur bereikt rond het middaguur 14 graden. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op zo'n oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Door brandstichting bij een spoorbrug in Delfthaven rijden tot minstens vanavond 11 uur geen treinen tussen Rotterdam en Delft. Mogelijk gaan treinen pas maandagochtend weer rijden. Bij de brand raakten 35 kabels beschadigd, waar 15 volledig doorgebrand zijn. Na vervanging volgen controles van 8 uur. Er is nog niemand aangehouden. Bij een droneaanval op een vluchtelingenkamp in het zuidoosten van Soedan, vlakbij de grens met Ethiopië, zijn zeker 40 mensen gedood, voornamelijk vrouwen en kinderen. De paramilitaire Rapid Support Forces worden verantwoordelijk gehouden. De burgeroorlog tussen RSF en het regeringsleger duurt al ruim 3 jaar en geldt als de grootste humanitaire crisis ter wereld. In Londen, Berlijn en Dublin vonden pro-Palestijnse demonstraties plaats. In Berlijn namen ongeveer 3500 mensen deel aan de mars van United for Palestine. De protesten markeerden 3 jaar aanhoudende Israëlische aanval op Gaza, die begonnen na de Hamas-aanval op 7 oktober. Volgens het Palestijnse ministerie van Gezondheid zijn daarbij meer dan 74.000 mensen gedood. En de orkaan Isaias kwam in de nacht van vrijdag op zaterdag aan land in de Verenigde Staten en eiste 2 levens door omvallende bomen in Alabama en Florida. Ongeveer 800.000 inwoners van Florida, Alabama en Georgia zaten zonder stroom. Alle wegen in Houston County werden afgesloten vanwege gevaarlijke omstandigheden, waaronder kapotte elektriciteitskabels. En dan het weer. Vanochtend laten in het uiterste oost- en zuidoosten eerst nog even regen zien, voordat deze naar Duitsland vertrekt. Elders vallen buien met af en toe zonneschijn. De noordwestenwind is matig en de temperatuur bereikt rond het middaguur 14 graden. En tot zover het nieuws.

0: RTV NOF, het Nijs in het kwart.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Storm Isaias heeft in het zuidoosten van de Verenigde Staten zeker 4 doden veroorzaakt. Door Saoedi-Arabië gesteunde regeringstroepen in Jemen hebben ballistische raketten onderschept en vernietigd die door pro-Iraanse Houthis werd afgevuurd. Door brandstichting bij een spoorbrug in Delfthaven rijden er tot minstens vanavond 11 uur geen treinen tussen Rotterdam en Delft. Bij een droneaanval op een vluchtelingenkamp in het zuidoosten van Soedan, vlakbij de grens met Ethiopië, zijn zeker 40 mensen gedood. En dan het weer. Vanochtend laten in het uiterste oost en zuidoosten eerst nog even regen zien, voordat deze naar Duitsland vertrekt. Elders vallen buien met af en toe zonneschijn. De noordwestenwind is matig. En de temperatuur bereikt rond het middaguur 14 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Van het actuele Nijs uit Noordoost-Friesland, download de RTV NOF app. Of joch op RTV NOF.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Fjouwer Oeren.
1: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Storm Isaias heeft in het zuidoosten van de Verenigde Staten zeker 4 doden veroorzaakt. Bijna 900 huishoudens kwamen zonder stroom te zitten, voornamelijk in Florida en Alabama. De noodtoestand werd uitgeroepen voor Georgia, Florida en Alabama. Meteorologen waarschuwen nog steeds voor zware regenval en mogelijk overstromingen. Door Saoedi-Arabië gesteunde regeringstroepen in Jemen hebben een ballistische raket onderschept en vernietigd die door pro-Iraanse Houthis werden afgevuurd. Het gebied ten zuidoosten van Riyadh huisvest luchtmachtbasis Prins Sultan. De onderschepping volgde enkele uren na een dodelijke aanval op de internationale luchthaven King Khalid in Riyadh. Door brandstichting bij een spoorbrug in Delfthaven rijden tot minstens vanavond 11:00 geen treinen tussen Rotterdam en Delft. Mogelijk gaan treinen pas maandagochtend weer rijden. Bij de brand raakten 35 kabels beschadigd, waar 15 volledig doorgebrand zijn. Na vervanging volgen controles van 8:00. Er is nog niemand aangehouden. Bij een droneaanval op een vluchtelingenkamp in het zuidoosten van Soedan, vlakbij de grens met Ethiopië, zijn zeker 40 mensen gedood, voornamelijk vrouwen en kinderen. De paramilitaire Rapid Support Forces worden verantwoordelijk gehouden. De burgeroorlog tussen RSF en het regeringsleger duurt al ruim 3 jaar en geldt als de grootste humanitaire crisis ter wereld. En dan het weer. Vanochtend laten in het uiterste oost- en zuidoosten eerst nog even regen zien, voordat deze naar Duitsland vertrekt. Elders vallen buien met af en toe zonneschijn. De noordwestenwind is matig en de temperatuur bereikt rond het middaguur 14 graden. En tot zover het nieuws.

0: Pessina.
1: Heb je al een liedje voor goed gestemd?
2: Ja, ik wel. En jij ook?
1: Ja, maar die hoor je straks pas.
2: Die van mij ook.

elke dag de Heere prijs je, grut meidje. De Heer vertellen hoe geweldig als het hem vindt. En dat het van hem haast. Elke dag. Dus, ek als die belabberd vielst. Als het bang bist. Als het goelemaast. Als het lolk bist. De Heer is dan nog steeds geweldig. Dus vertel hem dat dan ek. En wist wat het mooie is? Doe wist er zelf ek weer blijder van.

0: Klasina, wat fijn dat je erbij bent.
1: Ja.
0: En ja, wil je dan even vertellen hoe oud je bent?
1: Jawel, ik ben 11 jaar en ik weet niet wat was.
0: En? Cheyenne, is je rekbaar?
2: Ja.
0: En oud bist je?
2: Ik ben 11 jaar.
0: En waar wennen je?
2: In Oudwoude.
0: Dus je bent net verhuizen ondertussen?
2: Nee.
0: Steeds in Oudwoude. Nou, wat leuk dat je met mij binnen.
1: Ja.
0: En je hebt versjes gehad?
1: Ja. Ja.
0: En nou, dat wil je hem nou nog net vertellen, denk
1: ik? Nee.
0: Nee, aan het eind. Dus waar dat weten wil die maar gewoon zitten blauwen, hè? Dat komt vanzelf. Maar hij stelt een vraag uit, zacht Klasina.
1: Ja. Stel je voor, je krijgt 100.000 euro. Wat ga je daarmee doen?
0: Nou, wat doe je daarmee?
1: Ik zoek naar je oor Londen gaan. En daar zou ik een squallen gaan bouwen en ziekenhuis en zo in Eerland. En dan zoek ik daar mensen mee helpen.
0: Wat mooi.
1: En zo.
0: Dus een gist naar je land werd ze nog net een squallen en ziekenhuis ha.
1: Ja.
0: Dat is mooi. Ja. En wat zou je dan met waar, Cheyenne? Met 100.000 euro?
2: Ik zou arme mensen helpen. En ja, ik zou ervoor zorgen dat er genoeg ziekenhuizen zijn in bepaalde landen. Of in een bepaald land een ziekenhuis laten neerzetten.
0: Dus dat wil je hem allebei. Dan kun je mooi tegelijk doen.
1: Ja.
0: Dat is ook wel leuk. Ja, nou, dat is wel heel mooi. Dus je hem kan oren helpen.
1: Ja.
2: Ja.
0: En wat voor vraag had Cheyenne?
2: Ik heb wat chilievlingseten.
0: Wat is dat?
2: Ik vind het altijd heel erg lekker als we Chinees eten.
0: Chinees. En welke soort Chinees? Er zijn zoveel soorten, hè?
2: Ja, ik vind bami heel erg lekker. En ja, ik vind eigenlijk alles wel lekker.
0: Dus doe je haast wel van Chinees?
2: Ja.
0: Heerlijk. En Klasina, wat vind je lekker eten?
1: Mijn lievelingseten is lasagne. Dat vind ik heel lekker.
0: Dat is ook heel lekker. Ja, heerlijk.
1: Ja.
0: En dit is echt een hele vraag. Stel, wie willen de Heere Jezus blijd meidje? Hoe kennen we dat doen? Hoe zou je hem dat doen? Je denkt, ik wil de Heere Jezus blijd meidje.
1: Door aardig te mijn kot te doen en Jeruzie meidje.
0: En hoe zou Cheyenne dat doen?
2: Ja, ik zou als iemand huisje heeft, zou ik helpen dat het stopt en ook aardig doen en mensen helpen die in de problemen zitten en zo.
0: Dus eigenlijk wil je hem oren dan leven uiteindelijk?
1: Ja.
0: Nou, dat is ook iets wat de Heer Jezus echt heel graag wil, dat we oren leven.
1: Ja.
0: Dan wordt hij wel blij van.
1: Ja.

0: De tekst
1: van deze week.
2: Jozua 24 vers 15b. Maar ik en mijn huis, wij zullen de Heere dienen.

0: Wat leidt hier? Heen die de delen?
1: Nee. Tik obbelen.
0: Je meen haar. Ik ben er toch twaar. Ja?
1: Ja, maar misschien dat obbelen zit er ik wil van zo snel in.
0: Dat weet ik niet, maar je hebt nou, maar op, toch? Je welke nou? Ik wil op. Ik wil toch wachten. Oeh, naar de wc.
1: Dankjewel.
0: Dan word ik mijn fiesta aan. Wist net?
1: De man, hè?
0: Ja. Een lang werk.
1: Dit is wel lekker.
0: Dit is wel lekker? Wat is dat eigenlijk?
1: Ik speel ben in een plot met een kinderreepje of zo.
0: Oh, is een kinderreepje.
1: Het is van Mr. Shock.
0: Nou, als je zich beter voorlust in lijn, hè? Die hebben ze opeten. Ja, ik weet ook net wat de bedoeling is, hè? Die lijn er niet is nou net, toch? Nee. Dat is wel lekker. Ik hoef net, ik door een lijn. Ja, wel lief van die. Hé, dat worden we lang, obbelen.
2: Ja.
0: Was er langs?
2: Zo. Ik heb toch honger.
0: Oké.
2: Nou. Hé, ik hier twee chocolaatjes door. En daarbij ben ik niet blauw. Hij hem die opeten. Jongen, dat vind ik net leuk. Dan heb ik wat oors mij. Waar had het zijn dat die opeten mochten? Waar had het zijn? Het zie je dat zijn?
0: Ja.
2: Oké. Okay.
0: Jolijn, het was chocolaatjes. Ik zei die mij wel opeten.
2: Nou, ik ben je net meenjes. Ik vind dat net leuk.
0: Oh, in de lok? Ja, van joh. Je zit wel lok, hè? Vind je me net? Oh, obbelen. Sorry, was toen je wel verjaan dat ik zo'n hun jong ha?
2: Nee.
0: Nee?
2: Nee, en die horen twaai ik net. Want die zit wel nou lekker te smekkelen.
0: Ja, maar ik ga zo'n hun jong, daar kan er niks aan dwan eigenlijk, hè?
2: Nee. Ik ben er nou net om te.
0: Oh, nou ja, is schande. Ja, nou ja, jammer. Nou, was dan wel techniek, hè?
2: Ja, bij het programma maar trok je.
0: Oké. Ja, dat vind ik wel mooi van die.
2: Ja.
0: Maar was het echt net voor jou?
2: Nee.
0: Dan is het weer clear, dan heb je wat een betere goed gestemd, Jood.
2: Nee.
0: Oh, nou is echt leuk, jongens.
1: Wat heb je van je obbelen de chocolaatste nodig?
2: Zeg ik net.
1: Maar het toch in de buik.
0: Nou, oh, wat heel leuk is, jongen, wil ik niks meer zeggen. Ja, het kind beter, maar... Nee. Ik weet niet hoe dit goed krijgt, maar oké. Okay. Wie moet er maar gewoon beginnen met goed gestemd? Ja? Zullen we maar gewoon weer verder gaan?
1: Ja.

Poeh, wat is het warm. Het is ook wel een eindrinje, vooral met zijn zware vracht. Op de wei rennen vier man. Ze tellen iets tussen hen in. Doe ik eens zien dat het heel zwaar is. De zweetdruppels rennen hun oude hollen. En hun rug is ook al heel en wiert van het zweet. Wat hebben ze daar toch tussen hen in? O, sje, nu zeg ik het. Ze tellen een matras. En op die matras leidt een man. Waarom rent die man zelf net? Ach ja, natuurlijk. Hij kent dat net. Hij is verlamd. Maar waar gaan ze dan bij hem naartoe? O, sje, daar in de vierte, daar bij dat huis. Wat zien daar een protte meisken? Ze staan er nog boeten, sje dat? Waarom binnen al die meisken daar? Het liek het wel dat die vier meisken ek naar het huis te gaan. Ja, ze rennen naar de deur. Tenminste, ze proberen bij de deur te komen. Maar sje, er staan er zoveel meisken. Ze kennen er heel dan net langs. En er gaat net één aan de kant. Wat schande, nu kennen ze net naar binnen. En er is ook net één die ze een beetje helpt. Ik zou wel weten willen waarom al die meisken daar staan. Ze harkje, dat kist wel sjen. En ze willen echt alles jaren. Dat kist echt goed sjen.

0: Wollen de meisken de verlamde man en zijn fjouwer vreun wel helpen?
1: Nee.
0: Nee?
1: Lijkt het niet echt op.
0: Nee, hoe zou het?
1: Ze gaan niet aan de kant en zo.
0: Nee. Ze kunnen helemaal niet aan de kant, hè?
1: Nee.
0: Maar waarom gaan ze niet aan de kant?
1: Omdat ze nieuwsgierig binnen.
0: Ja? Ja, zie, wat doen ze daar eigenlijk?
1: Ze zijn aan het luisteren.
0: Ja, ze jaren naar iets. En dat was een sagra jaren. Dat ze die eren mijn mannen het eerst langs laten wollen. Nou, wat vind je hem daarvan?
1: Omdat ze wel leuk. Niet erg aardig.
0: Want om wat denken ze nou het meest?
1: Om degene die wordt verteld.
0: Ja, die was een graag jaren, hè? Nee, en waar denken ze nog meer, Helbot?
1: Aan zichzelf.
0: Ja, ik woon haarzelf, hè?
1: Ja.
0: Zie je wel het graag jaren en die oren, dat kunnen net zo volle skillen.
1: Nee.
0: Nee, dat is net echt leuk, nee.

Hey, wat doet die fjouwe man nou? Ze rennen naar de zijkant van het huis. Er is toch geen door? Hey, ze gaan naar de trap. Ze gaan op het dak. Waarom doen ze dat? Ze lezen de matras met de man op het dak. En ook hier ze op hun knebels zitten. Met één eer harkje ze. Kennen ze zeggen wat er zijn wordt? Maar wat doen ze nou? Zie toch eens. Ze halen het streeën en de steen van het dakfjord. Ze maait je dak stukken. Zie je dat? Het wordt een heel groot gat. Een van de man pakt een touw en bindt dat aan de fjouwe punten van het matras. Oh, en zie, ze letten de mannen op het matras naar beneden zakje. Ik zal gauw zien wat er binnen gebeurt. Zie die man wel, die daar in het midden steekt? Alle mensen harken naar hem. Ik weet waar dat is.

0: Weet je hem ook waar die man is?
1: Ja.
0: Ja? Waar ja. Was ze dat wijzen?
1: Jezus.
2: Ja.
0: Ja, dat is de Heer Jezus.
1: Ja.
0: En waarom wollen de man dat ze graag naar Jezus ta?
1: Omdat Jezus hem kan helpen.
0: Ja, waar kan er helpen?
2: Die man op het matras.
0: Maar wat kan hij voor die man doen dan?
2: Hem beter maken.
0: Kan de Heer Jezus dat?
1: Ja.
2: Ja.
0: Wauw. En begreep je hem dat? Dat ze dit zou proberen?
1: Ja.
2: Ja.
0: Ze wil die man echt bij de Heer Jezus brengen.
1: Ja.
0: Zou je hem dat echt wel willen?
1: Ja.
2: Ja.
0: Dat is wel het allerbeste, hè?
1: Ja.
0: Ja. Nou, ik ben benieuwd hoe dit verder.

Dat is de Heere Jezus. Hij is zo lief. Hij houdt echt van alle mensen, dat weet ik zeker. Sjö, de man op het matras leidt vlak via zijn voeten. Hij schiet naar de Heere Jezus. De Heere Jezus schiet ook naar hem. Hij schiet dat die man spijt had van de verkeerde dingen die de dingen had. Oh, en harkjes. Wist wat de Heere Jezus zei? Hij zei, al die verkeerde dingen heb ik voor jou. Sjöges, sjöst hoe blij die man is? Als hij dansje koe, dan zullen dat nooit doen. Alles wat hij verkeerd in had, is voor jou. Wat is dat mooi. Dat is het allermooiste wat de Heere Jezus hem jan kan. Sjöst de meisken wil sjön. Ze kunnen net sjön dat de verkeerde dingen van deze man voor jou binnen. Sommigen, die sjöges zelfs lok, sjöst dat? Hark, de Heere Jezus zei het nog meer. Om jem sjön te letten hoe sterk God is en hoe volle God van ons houdt, sinds ik zie deze man, geen steen en neem die matras op en ren. Oh, sjöst dat? Hij kan steen, hij kan rennen, hij kan dansje. Oh, wat is er blijd. Harkjes hoe hij de Heere God bedankt. En sjöst dat? Hij vertelt aan iedereen wat de Heere Jezus dien had via hem. En alle orenmeisken die worden er echt blijd van. Alle mensen die het jaren bedanken de Heere God. Dat is mooi.

0: dan komen nou de verzoekjes.
1: Sianne, welk verske haast door mijn naam, Joert?
2: You Will Never Run van Rent Collective.
1: En dat is een Engels verske zeker?
2: Ja.
1: En ja, weet je dat hoor?
2: Ik weet niet precies waar het over gaat, maar ik vind het een heel mooi liedje.
1: Ja, waarom?
2: Er zit hele leuke muziek bij en ja, het is ook een leuke muziekgroep.
1: Oh, wat voor groep is dat?
2: Het is, het is een groep in, volgens mij ergens in Engeland of zo, of in Ierland. En die maken allemaal muziek en zo en dan zit er ook een leuke videoclip bij meestal.
1: En met het man of vrouwen of van beide?
2: Er zitten een paar mannen in en één vrouw.
1: Aha. Nou, dan mag je daar maar even naar jaren. En dan mijn stoom onkondig.
2: Dan gaan we nu luisteren naar You Will Never Run van Rent Collective. Yeah.

0: Klasina, toen is ik een feske jij gekregen.
1: Ja.
0: Welke is dat?
1: Cheerleader van Pentatonix.
0: En weet je dat hoor?
1: Nou ja. Ik denk voor een cheerleader. En ja, vierde week het net precies, maar...
0: Maar waarom haast muts zacht? Waarom vind je die mooi?
1: Ik vind het een heel vrolijk muziekje. En ik vind het eigenlijk wel een hele mooie band.
0: Dat is mooi. Dus stel het meestal nog net zo vrolijk binnen, dan wil ze misschien wel wat vrolijker als ze dit jaren.
1: Ja.
0: Nou, dan mogen we dat gaan jaren.
1: Ja.
0: En doe mij eens het mooi aankondigen.
1: Hier komt cheerleader van Pentatonix.

0: Nou, hoe vond je hem dit verhaal wat we hier had?
1: Wel mooi, ja.
0: En wat werd nou de grootste wonder eigenlijk in het verhaal?
1: Dat de Heer Jezus die man weer beter maken.
0: Maar dan weet ik nog iets, dat weer nog een groter wonder eigenlijk.
2: Dat hij zijn zonde vergaf?
0: Ja, dat hij dat verjoeg. Ja. Hoe vond je het verhaal, Obbelen?
3: Ja, ik vond het ook wel mooi.
0: Jawel?
3: Jawel.
0: Het was wel mooi.
3: Jawel.
0: Ik vond het echt wel mooi hè, dat die zonde voor jong binnen.
3: Ja. Ja, eigenlijk ben ik dan ik wel een beetje verkeerd bezig. Hè?
0: Ja, ik probeer het nou eens. Want wie krijgt nou wel steeds leuk. Maar je ziet er een beetje minder leuk uit, zeker. Vind je het net?
1: Ja. Ja.
0: Zal ik het nog eens proberen?
1: Ja.
0: Obbelen?
3: Ja.
0: Hoe is het toen mee voor jou dat ik din chocolaatjes aan Klasina en Cheyenne jong ha?
3: Jawel.
0: Dat ben je net goed van mij. Klasina zei ik nog van, kind dat woont hij bij van Obbelen. Obbelen had misschien wel een bedoeling aan mij. Dat zei ze ik nog, ja?
3: Ja?
0: Dat zei ze echt.
1: Okay. Ja.
2: Ja.
0: Ja. Dus eigenlijk toen zei ik, oké wel. Ik zei, oké wel, dat is het waar. Eet maar lekker op, zei ik.
3: Oké. Okay.
0: Nou, dus ik fout van mij.
3: Ik wil je hem wel voor jou. Nee, ik wil je hem voor jou dat je hem zo opeten, hè? Vind je wel lekker?
1: Heerlijk.
2: Ja.
0: Oh, wat ben ik blij dat je voor jou hebt, Obbelen.
3: Nou... Ja, ik wel. Ik wel. En wordt u mee over Jan dat ik wat kappig weer?
0: Tuurlijk, ja. Dat, ik snap dat ik wel. Dat je dat net leuk vond. Mm. En dat voor jou ook die natuurlijk. En ik ben snap dat je mee voor Jan haast. Hé, man.
3: En wil je mee ik wel Jan dat ik een beetje kappig weer?
1: Ja.
2: Ja.
0: Okay. Oh, joepie. Alles is weer goed. Oh, wauw. Ik ben snap dat.
3: Wie is wat?
0: Wat?
3: Let op.
0: Let op. Wat komt er nou?
3: Let op,
0: oeh,
3: waar heeft er nog zin in een chocolaatje?
1: Ikke.
0: Oh, dank je wel.
3: Alsjeblieft. Alsjeblieft. En alsjeblieft.
1: Dank je
3: wel. En net met je volle moeder praten.
0: En doe zelf een keer op.
3: Straks.
0: Straks. Oh, lekker. Heerlijk.

0: Het zit er echt weer op een goed gestemd. Dit weer voor je een tweede keer, hè?
1: Ja.
0: Ik ben blij dat het is een goed gestemd, toch goed gestemd Arend.
1: Ja.
0: Ben de chocolaatjes lekker?
2: Ja.
0: Mooi. Oh, wat ben ik blij dat alles weer goed is. En ik hoop dat het bij hem tussen al je goed is en dat je hem genoten heeft van u ze goed gestemd. En Klasina en Sjajana, super bedankt dat je hem is geholpen. Ja. Heel gezellig.
1: Ja.
0: En ik hoop alle keer tot de volgende keer. Doei!

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Njoggen Oeren.
1: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het Amerikaanse ministerie van Justitie onderzoekt of tv-netwerken ABC, CBS, CNN, NBC en Fox News antitrustwetgeving overtraden toen ze tijdelijk stopten met beelden maken van president Trump. Functionarissen eisten vrijdag materiaal en communicatie over de tv-pool van het Witte Huis op. Deze pool houdt in dat de 5 zenders verantwoordelijk zijn voor het filmen van presidentiële bezigheden. Storm Isaias heeft in het zuidoosten van de Verenigde Staten zeker 4 doden veroorzaakt. Bijna 900 huishoudens kwamen zonder stroom te zitten, voornamelijk in Florida en Alabama. De noodtoestand werd uitgeroepen voor Georgia, Florida en Alabama. Meteorologen waarschuwen nog steeds voor zware regenval en mogelijke overstromingen. Door Saoedi-Arabië gesteunde regeringstroepen in Jemen hebben een ballistische raket onderschept en vernietigd die door pro-Iraanse Houthis werden afgevuurd. Het gebied ten zuidoosten van Riyadh huisvest luchtmachtbasis Prins Sultan. De onderschepping volgde enkele uren na een dodelijke aanval op de internationale luchthaven King Khalid in Riyadh. Door brandstichting bij een spoorbrug in Delfthaven rijden tot minstens vanavond 11 uur geen treinen tussen Rotterdam en Delft. Mogelijk gaan treinen pas maandagochtend weer rijden. Bij de brand raakten 35 kabels beschadigd, waar 15 volledig doorgebrand zijn. Na vervanging volgen controles van 8 uur. Er is nog niemand aangehouden. En dan het weer. Vanochtend laten in het uiterste oost en zuidoosten eerst nog even regen zien, voordat deze naar Duitsland vertrekt. Elders vallen buien met af en toe zonneschijn. De noordwestenwind is matig. En de temperatuur bereikt rond het middaguur 14 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is RTV NOF.
3: Mijn naam is Tjerketjeest.

Goedemorgen luisteraars, fijn dat u weer bent afgestemd op RTV NOF. Op deze zondag mag ik de uitzending beginnen met God is mijn herder, opwekking 790. Een prachtig mooi lied. Vanmorgen zullen we een kerkdienst ten gehoor brengen en deze komt vandaag vanuit de Nederlands gereformeerde kerk, de Paardwieser, te Blijen. Daarin gaat de dominee Kruizinga voor. De dienst begint straks om 9:30. Presentatie en techniek van dit programma is in handen van Jack Huismier. En we gaan nu verder met een aantal prachtige mooie lofliederen, waarbij we mogen gedenken dat Gods Koninkrijk troont op de lofliederen die ter ere van hem ter gehoor gebracht worden. We gaan verder met het lied Glory van de band Mission.

0: Vanmorgen zenden we een kerkdienst uit die komt live vanuit de Nederlands Gereformeerde Kerk, de Paardwieser in Blijen. De heer Dominee Kruisga gaat hier naar voren. We schakelen nu over naar de kerkdienst.
1: Ik ben Anne Kruisinga. Ik ben met pensioen, met een meritaat, zoals dat heet, ik ben 74. Ik ben emeritus predikant van de Nederlands Gereformeerde Kerk van Amersfoort Zuid, maar ik woon al samen met mijn vrouw een jaar of acht in Steenwijk. Het gaat vanmorgen over meeleven. Hoe leef je mee als broers en zusters in de gemeente en ook met elkaar verder in het dorp en zo. En ons eerste lied gaat over dat de kerk een herberg is. Het Gereformeerde Kerkboek 163. Dat is hetzelfde als uit de bundel Zingende Gezegend 213. En de melodie is van Psalm 84. We willen nu eerst in de kerk onze afhankelijkheid beleiden van de Heer door te gaan staan en dan het votum te zingen.

Genade, barmhartigheid en vrede voor u van God onze Vader en van Christus Jezus onze Heer.

We mogen nu luisteren naar de geboden van God. En die lees ik vanmorgen voor uit Leviticus 19. Ongeveer dezelfde 10 geboden als de bekende 10 geboden, maar in een andere volgorde en ook hier en daar een andere reden die erbij genoemd wordt en wat uitbreiding ook. En daarna zingen wij uit het liedboek Psalm 139, vers 1 en 14. 139, 1 en 14, liedboekberijming. Ik lees 3 korte stukjes. Het laatste stukje, daar kom ik in de preek dan ook op terug. Eerst vers 1 tot 4. De Heer zei tegen Mozes, zeg tegen de gemeenschap van Israël, wees heilig, want ik, de Heer, jullie God, ben heilig. Toon ontzag voor je moeder en je vader en neem steeds mijn Sabbat in acht. Ik ben de Heer, jullie God. Laat je niet immer afgoden en maak geen godenbeelden. Ik ben de Heer, jullie God. Dan vanaf vers 11. Steel niet, lieg niet en bedrieg je naaste niet. Leg geen valse eed af als je bij mijn naam zweert, want daarmee ontwijd je de naam van je God. Ik ben de Heer. Beroof niemand en pers een ander niet af. Betaal een dagloner zijn loon nog op dezelfde dag uit. Spreek geen vloek uit over een dove en plaats geen obstakel voor de voeten van een blinde. Toon ontzag voor je God. Ik ben de Heer. Wees niet partijdig wanneer je recht spreekt. Trek onaanzienlijke niet voor en zie machthebbers niet naar de ogen. Spreek rechtvaardig recht over je naasten. Breng het leven van een ander niet in gevaar door lasterpraat over hem rond te strooien. Ik ben de Heer. Wees niet haatdragend. Als je iemand iets te verwijten hebt, roep hem dan ter verantwoording en laat niet omwille van een ander schuld op je. Blijf geen wraakzucht of wrok koesteren, maar heb je naaste lief als jezelf. Ik ben de Heer. Laatste stukje vanaf vers 32. Sta op voor oude mensen en betoon hun respect. Toon ontzag voor je God. Ik ben de Heer. Iemand die als vreemdeling in jullie land verblijft, mag je niet onderdrukken. Behandel vreemdelingen die bij jullie wonen als geboren Israëlieten. Heb hen lief als jezelf. Want jullie zijn zelf vreemdelingen geweest in Egypte. Ik ben de Heer, jullie God. Tot zover hier.

Laten we nu samen bidden. Heere God in de hemel, onze trouwe en liefdevolle Vader. Wij prijzen uw grote naam, want u bent de machtige schepper, u de grote koning. En u hebt ons lief, want u hebt uw Zoon Jezus Christus gegeven als onze redder. En hij brengt ons bij u. Wij bidden u, zie ons aan in hem. Vergeeft u om hem alles wat bij ons niet goed is, wat we verkeerd deden, verkeerde dingen die we zeiden of verkeerde gedachten die we hadden. We danken u voor alles wat wel goed mocht zijn en mag zijn in ons leven. Dankzij uw genade en door de kracht van uw geest. En Heere Jezus, Zoon van God, u bent gekomen om ons te bevrijden uit vreselijke machten. Macht van de duivel, macht van de zonde, zelfs de macht van de dood. En door u is er vergeving en ook nieuw leven voor u en voor de Vader. En dan mogen we de kerk elke zondag weer horen en ervan zingen. Ja, hier is het elke zondag Pasen, zoals we zongen. Want we leven als kinderen van de Vader die door u tot nieuw leven zijn gewekt door de kracht van uw opstanding uit de dood. En dan houdt het ook nooit meer op. Want u hebt uw gemeente gekocht met uw eigen bloed, ook uw gemeente hier in Blijen. We danken u dat we van u mogen zijn, Heer Jezus, en dat u voor ons zorgt. We zien dat in heel veel dingen. Dank u wel. En u, Heilige Geest van God, u brengt ons bij elkaar om met elkaar naar uw stem te luisteren. We bidden u, opent u onze harten voor het evangelie. De blijde boodschap. Ook wanneer we thuis meeluisteren via internet of via de radio hier in Noordoost-Friesland. U ziet ons en u kent ons allemaal. Dank u dat we daarvoor mochten zingen. En ook dat het heel persoonlijk is. U die mij ziet zoals ik ben. Dieper dan ik mijzelf ooit ken. U weet hoe we thuis zitten. En u weet hoe we hier zitten. Wilt u in ons werken. In onze harten. Dat ons geloof mag groeien. En ook dat we mogen zien. Hoe belangrijk het is dat we als christenen verbonden zijn aan Jezus Christus. En zo met elkaar willen meeleven. En ook helemaal. In alle facetten van het leven voor u willen leven. Zodat ons leven steeds mooier wordt voor u, Heere God. Sterkt u ons bij alles. Wees met de kinderen. In de Bijbelklas. Helpt u bij alle taken die we hebben te doen. En geef dat we alles zo mogen doen dat we eredienst mogen hebben tot uw eer. Dat bidden wij in Jezus' naam. Amen. We lezen nu twee gedeelten uit de Bijbel. De tekst voor de preek komt uit Spreuken 14, maar dat zijn allemaal losse spreuken. Die lees ik straks wel. We lezen nu eerst een gedeelte uit Spreuken 3, vers 1 tot 8. En ook een gedeelte uit het Nieuwe Testament, Romeinen 12, vers 9 tot 21. In het laatste stuk lezen we ook de oproep om met alle mensen in vrede te leven. En daar past het lied bij, na de Bijbellezing, liedboek 1010, vers 3 en 4. De bede ook om vredestichters te mogen zijn. Oude liedboek is dat 285, 3 en 4. Geef vrede, Heer, geef vrede. Spreuken 3.

Heb ontzag voor de Heer. Mijn zoon, vergeet mijn lessen niet. Houd in je hart mijn richtlijnen vast. Ze vermeerderen de dagen van je leven. Geven je vele jaren van geluk. Mogen liefde en trouw je nooit verlaten. Wind ze om je hals. Schrijf ze in je hart. God en de mensen zullen je genegen zijn. En je zult waardering ondervinden. Vertrouw op de Heer met heel je hart. Steun niet op eigen inzicht. Denk aan Hem bij alles wat je doet. Dan baant Hij voor jou de weg. Wees niet eigenzinnig, maar heb ontzag voor de Heer en ga het kwaad uit de weg. Hij zal je sterken als een medicijn. Het verkwikt je lichaam.

Laat uw liefde oprecht zijn. Verafschuw het kwaad en wees het goede toegedaan. Heb elkaar lief met de innige liefde van broeders en zusters en acht de ander hoger dan uzelf. Laat uw enthousiasme niet bekoelen, maar laat u aanvuren door de geest en dien de Heere. Wees verheugd door de hoop die u hebt. Wees standvastig wanneer u tegenspoed ondervindt en bid onophoudelijk. Bekommer u om de noden van de heiligen en wees gastvrij. Zegen uw vervolgers, zegen hen, vervloek hen niet. Wees blij met wie zich verblijdt, heb verdriet met wie verdriet heeft. Wees eensgezind, wees niet hoogmoedig, maar zet uzelf aan tot nederigheid. Ga niet af van op eigen inzicht. Vergeld geen kwaad met kwaad, maar probeer voor alle mensen het goede te doen. Stel, voor zover het in uw macht ligt, alles in het werk om met alle mensen in vrede te leven. Neem geen wraak, geliefde broeders en zusters, maar laat God uw wreker zijn. Want er staat geschreven dat de Heer zegt, het is aan mij om wraak te nemen. Ik zal vergelden. En ergens anders staat, als uw vijand honger heeft, geef hem dan te eten. Als hij dorst heeft, geef hem dan te drinken. Dan stapelt u gloeiende kolen op zijn hoofd. Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.

Na de preek zingen wij de bundel Opwekking, nummer 378. Ik wil jou van harte dienen en als Christus voor je zijn. Het laatste betekent dat je zoals Christus wilt zijn. Hè? De Heer Jezus heeft gezegd, onder andere na de voetwassing van zijn discipelen: ik heb jullie een voorbeeld gegeven en wat ik gedaan heb, dat moeten jullie ook doen. En zo kun je zingen: ik wil dan zoals Christus voor jou zijn. Uitgangspunt voor de preek is Spreuken 14. Het staat al op het scherm hier in de kerk. Alleen je eigen hart kent je diepste verdriet, en jouw vreugde kan een ander niet delen.

Doe Christus geliefde gemeente, broeders en zusters, jong en oud. En als u thuis meeluistert, ook voor de radio. Ben jij blij als een ander blij is? En als je zelf blij bent, ervaar je dan ook dat mensen om je heen samen met jou blij zijn? Ik denk dat dat haast vanzelf gaat, hè? Bijvoorbeeld op je trouwdag, bij de geboorte van een kindje. Je bent geslaagd voor je examen, bij een jubileum of gewoon ook bij je verjaardag. Noem maar op. Dat gaat toch eigenlijk vanzelf, hè? Blij zijn met een ander en dat zelf ook zo ervaren. Ook bij verdriet en ziekte en zorgen maak je dat mee. Dat mensen meeleven. Net als jij probeert je in te leven bij de gevoelens van een ander. Nou, die oproep lazen wij in Romeinen 12. Wees blij met wie zich verblijdt en heb verdriet met wie verdriet heeft. Dat lijkt toch niet zo moeilijk, hè? Zoals die hier staat. Maar als je die andere tekst ernaast ziet en thuis hoort, een tekst uit Spreuken, alleen je eigen hart kent je diepste verdriet en je vreugde kan een ander niet delen. Hoe breng je dat nou goed bij elkaar? Daar gaat de preek over, die beide teksten eigenlijk naast elkaar gezien. En als je dat zo bekijkt, dan zeg je nou, dat lijkt toch wel een beetje negatief, hè, die tekst uit Spreuken. Het lijkt wel alsof een mens ten diepste eenzaam is. Je kunt toch niet bij een ander komen. Hier zie je een eenzaam meisje voor de luisteraars thuis, die in elkaar gedoken zit. En ja, daar zit je dan in je eenzaamheid. Hoe voelt dat? Misschien herkent u dat ook wel, dat je je wel zo kunt voelen. Dan denk ik, nou, ik zit hier alleen en een ander die kan zich toch niet in mijn gevoelens verplaatsen. Hoe zit dat? Nou, deze spreuk die staat in een Bijbelboek vol wijsheid. En dat is wijsheid van God. In hoofdstuk 1 van Spreuken staat: het begin van kennis en van wijsheid is ontzag voor de Heer. Oude vertaling, vrees voor de Heer. Dat ligt als een basis onder alle wijsheidslessen van dit Bijbelboek. En er zijn verschillende soorten van lessen. Oproepen kom je veel tegen, zoals we laatst in hoofdstuk 3. Vertrouw op de Heer met heel je hart. Het gaat veel over het hart in Spreuken. En bewaak je hart, maar ook vertrouw op de Heer met heel je hart. Waarschuwingen kom je ook tegen. En de spreuk van vanmorgen is meer een constatering, zo'n waarneming. Alleen je eigen hart kent je diepste verdriet en blijdschap. Dat is meer een feit, hè? Een feit, zo zitten wij mensen in elkaar. En zo'n nuchter feit is in het kader van dit Bijbelboek dan ook weer een les. Een les van Gods wijsheid. En daarvan zeg ik allereerst, deze spreuk zet geen domper op dat meeleven. Zo van, het lukt toch nooit om met een ander mee te leven, een ander goed aan te voelen. Dat is niet de bedoeling. En ook niet bedoeld om je af te sluiten, kom nou niet te dicht bij me, want ja, ik ben alleen met mijn eigen gevoelens. En meeleven, dat kan echt. Want God die ons gemaakt heeft, die weet precies hoe wij in elkaar zitten en heeft ons gemaakt met mensen die kunnen meeleven, die inlevingsvermogen hebben, invoelvermogen, empathie. Daarvan een voorbeeld. We lazen in Leviticus de opdracht, met het laatste stukje was dat: heb de vreemdeling lief als jezelf. Als je daar goed over nadenkt, dan is dat nogal wat. Er stond ook iets eerder: heb je naaste lief als jezelf. Dat komen we ook in het Nieuwe Testament tegen, maar dus ook al in het Oude Testament heb je naaste lief als jezelf. Maar heb de vreemdeling lief als jezelf, dat gaat nog wel even verder.
Kunnen wij dat? Hoe kun je nou inleven in de gevoelens van een asielzoeker? En hoe kun je die lief hebben? Of was dat voor de Israëlieten toen gemakkelijker? Ik denk het wel. Want er staat ook bij, jullie zijn zelf vreemdelingen geweest in het land Egypte. In Exodus 23, zie je hier ook bij staan, daar staat het zo, jullie weten hoe het voelt om vreemdeling te zijn. In de oude vertaling had het zo, jullie kennen de, dat is een mooi woord toch, hè? Jullie kennen de gemoedsgesteldheid van een vreemdeling. Ik wou maar zeggen, zo werkt het dus ook. Als je zelf iets hebt meegemaakt, dan kun je een ander die hetzelfde of ongeveer hetzelfde meemaakt, des te beter aanvoelen. Zeker is dat zo. Maar ook dan ligt er ergens een grens. En om die grens gaat het nu in deze spreuk. Spreuk wil zeggen, je kunt je nooit helemaal inleven in de gevoelens van de ander. Er is altijd iets wat je van een ander niet kent en ook niet kunt kennen. Zelfs niet van je eigen man of vrouw, van je eigen kinderen, je vriend of vriendin, je ouders, in de gemeente, je broeders en zusters. En ja, dat is ook wel heel belangrijk. Wie kent nou zichzelf helemaal? Kun je wel denken, maar misschien denk je er ook wel eens, ja, hoe zit ik toch eigenlijk in elkaar? Je gevoelens en gedachten die kunnen soms zo wisselend zijn, of heel ingewikkeld, verstrengeld liggen, dat je zelf maar moeilijk de weg vindt in die wirwar van gevoelens en die kluwen van gedachten. En zo gezien is deze spreuk realistisch. Alleen je eigen hart staat er. Je hart, dat is je binnenste waar je gevoelens opslaan en verwerkt. En je eigen hart kent je diepste verdriet en ook je blijdschap. Het is mooi dat het zo gezegd wordt, want zo helpt deze spreuk ons bij het meeleven met elkaar. Door te proberen niet al te opdringerig te zijn, te bemoeizuchtig. Je hoeft een ander niet voor te schrijven hoe hij of zij moet rouwen, of hoe die ander zijn of haar blijdschap moet uiten. Misschien zijn we ook wel eerder, ik ken u natuurlijk niet, misschien zijn we soms ook wel te terughoudend om naar elkaar toe te gaan, elkaar aan te spreken. Nou, dan is het weer goed om die oproep van Paulus ter harte te nemen. Leef met elkaar mee. En denk ook niet te snel dat je het verdriet van een ander meteen aanvoelt. Dat je zegt van, nou, ik begrijp goed wat jij doormaakt hoor. Maar die ander denkt, nou, dat zegt hij nou wel. Maar hij begrijpt me niet echt. Omdat je zegt, maar dat heb ik ook meegemaakt. Dat kan best wel helpen, soms. Maar het kan ook soms zomaar niet goed zijn om dat te zeggen. Niet wijs. Wat wel wijs is om te beseffen, ook als je de dingen herkent, dan toch te beseffen, de pijn van de ander is niet dezelfde pijn als die van jou. Ook niet als je hetzelfde of bijna hetzelfde hebt meegemaakt. Een echtpaar vertelde eens in een vraaggesprek in de krant dat ze elkaar soms heel goed aanvoelden na het verlies van hun jong gestorven zoontje, maar soms ook niet. En voel jij dan niet wat ik voel? Nee, niet precies. Dat komt in de beste huwelijken voor. Dat je elkaar toch niet aanvoelt. Want je bent verschillend als mens, ook in het rouwen. Ik heb nog een ander voorbeeld. Het gaat over een Zuid-Afrikaanse dichter. Ik heb een tijdje in Zuid-Afrika gewoond, in Johannesburg. En daar zongen wij de psalmberijming van Totius. Dat is een beetje Latijnse naam, heette Litoi, maar die stond bekend als Totius.
En die had verdrietige dingen meegemaakt in zijn leven. En die schreef daarover een aantal gedichten. Wat was er gebeurd? Zijn zoontje van een jaar oud, die was overleden aan hersenvliesontsteking. En 7 weken later werd zijn oudste dochter, een dochter van 13 jaar, dodelijk getroffen door de bliksem. In huis, toen ze een gordijn dicht trok. En hij schreef onder andere dit, het eerste couplet komt dan hier in de kerk even in beeld. Uit de bundel passieblommen. Het is Afrikaans, je kunt het wel volgen als je het leest. Het klinkt wel even anders, die pijngedachte. Hoe je die pijngedachte mijn kind is dood. En dit brandt zoals een pijl in mij. En die mensen zien daar niks niet van. Alleen die Heere weet wat ik lij. En ongetwijfeld hebben zijn vrouw en hij veel meeleven ondervonden in dat grote verdriet. Het was een bekende man, zei ik. Maar toch veel later, pas 10 jaar later heeft hij dit gepubliceerd. Wou hij toch met de mensen delen. De mensen zien niet wat ik lijd. Alleen je eigen hart kent je diepste verdriet. En zo is lijden en lijden niet 2, zei iemand, maar 1000. Het is elke keer weer verschillend. Ieder mens beleeft het op zijn of haar eigen manier. Iemand zegt bijvoorbeeld, het is toch al 5 jaar geleden. Goed bedoeld natuurlijk, het is goed bedoeld, ja. Maar de weduwe zelf denkt, het is nog maar 5 jaar geleden dat mijn man overleed. Trouwens, de weduwe bestaat niet. En de weduwnaar kom je niet tegen in de gemeente of in het dorp. En elke ziekte beleeft zijn of haar ziekte weer op zijn eigen manier. Net als elke persoonlijke teleurstelling of moeite of zorg. En deze spreuk helpt ook om niet al te gemakkelijk je oordeel klaar te hebben. Dat is ook voor jullie jongeren hier in de kerk. Je kunt ook te gauw denken, ik weet wel hoe die jongen of dat meisje is. Maar je kunt er intussen helemaal naast zitten. Maar die ander kan iets hebben wat jij niet snapt of helemaal niet weet. Maar die ander heeft er wel degelijk last van. Het is er wel. Je mag er natuurlijk wel naar vragen. Hè? Wat is het dan met jou? Wil je het vertellen? En wij volwassenen, we kunnen ook te gemakkelijk oordelen. Die is zo, die kan er moeilijk mee omgaan, die is psychisch niet zo sterk. Of juist wel, die is heel sterk, of dat is een harde. Dat lijkt dan zo, maar je weet het niet echt en je weet het nooit helemaal. Het is wijs om dat te erkennen. En dat werkt in de gemeente naar 2 kanten toe. Eerst ook de geefkant, als je aandacht en meeleven en liefde geeft. Dan hoef je geen overspannen idealen te hebben over het meeleven met elkaar. Natuurlijk is het goed en mooi om idealen te hebben voor de gemeente. Want wie droomt er niet van om lid te mogen zijn van een pastorale gemeente. Ik hoop dat jullie dat zijn. Dat je dat thuis ook meemaakt als je bij een kerk hoort. Of dat je dat ook wel in andere contacten beleeft. In het licht van deze spreuk mag je denken dat het mag er toch ook ontspannend toegaan. Hè? Dat geeft ontspanning. Als je een brief stuurt of een bezoek brengt of een kaartje stuurt of dat je wil opbellen. Bedenk dan luchtig, ik wil meeleven. Wil meeleven, dat vraagt God van me. Maar ik kan de ander nooit helemaal aanvoelen of begrijpen. Dat is de ontspanning van deze spreuk. En de andere kant is de ontvangkant. Als je meeleven krijgt, dan hoef je ook geen overspannen verwachtingen te hebben. Zo van, iedereen moet mij troosten. Of in de gemeente moet je een open boek voor elkaar zijn. Dat kan niet. Daarom hoef je ook niet teleurgesteld terug te trekken.
Er is toch niemand die mij aanvoelt? Nou, als je geen meeleven krijgt, dan is het natuurlijk reden om te klagen. Maar als je het wel krijgt, dan mag je heel veel verwachten in de gemeente. Maar niet alles. Want ons kennen van elkaar is immers begrensd. Wij geloven er is één voor wie er geen grens is. En wij zongen daarvan met die mooie liedboekberijming. Heer die mij ziet zoals ik ben, dieper dan ik mijzelf ooit ken. En dat kom je ook tegen in het boek Spreuken. Hoofdstuk 15, bijvoorbeeld 15 vers 11. Daar staat daar de Heer doorgrondt de afgrond van het dodenrijk. Ja, zo, daar kan toch geen mens in kijken. En dan staat er hoeveel te meer het hart, of eigenlijk de harten van de mensen. Dus van elk mens. Uw hart, jouw hart, mijn hart, als u thuis meeluistert, ook jouw hart. God kent het. Ligt open voor God. Dat kan beklemmend voelen. Zo van God doorziet mij. En wat doe ik allemaal verkeerd? God is een soort alziend oog, hè, die alles maar volgt en registreert. Maar dat is helemaal niet de sfeer van Psalm 139. Als je God kent, dan is dat juist een heel bemoedigend en troostvol. Geweldige troost. God kent mij, dat is anders dan... Hij weet alles van me. Hij kent mij in liefde. Hij kent mijn verdriet nog beter dan ikzelf. En in mijn blijdschap kan een ander zich nooit helemaal inleven. Maar God weet wel hoe blij ik ben. Hoe blij ik ben dat ik een kind van hem mag zijn. En hij weet bijvoorbeeld hoe blij ik ben dat mijn broer, mijn zus weer terug is bij hem. En hij weet hoe dankbaar ik ben voor heel veel dingen die ik krijg. Hoe troostvol en bemoedigend dat ook is, dat God ons kent in liefde. Het is wel goed om nu nog een paar stappen extra te zetten. Maar anders zou het toch nog te oppervlakkig kunnen blijven. Hè? Je zou het immers kunnen denken, als je daar een beetje over nadenkt, wat is er eigenlijk zo bijzonder aan die beide teksten, leef met elkaar mee. En ook... Je helemaal inleven in de gevoelens van de ander, dat kan niet. Het staat in de Bijbel, maar iemand met een menselijk inzicht of een psychologisch inzicht, die kan ook nog zoiets zeggen. En er wordt ook wel gezegd en gedaan, je ongelovige collega op het werk, die kan ook heel hartelijk met je meeleven. Hoef je geen christen voor te zijn. En je moslimbuurvrouw, als je die hebt, die kan dat ook. Net als je niet-christelijke vrienden op sport bijvoorbeeld. Maar als je daar nog wat dieper over nadenkt, dan zie je toch wel een verschil. Want die collega en die buurvrouw, en die jongen van voetbal, en jouw vriendin van je opleiding, hoe hartelijk en meelevend zou kunnen zijn. Als jij helemaal vastloopt en dan wijs je niet op God, dat is het verschil. Maar ook als alles prima gaat, dan kun je niet met hen hebben over wat je ten diepste bezielt. En wat nou echt het belangrijkste is in je leven. En dan kun je wel met elkaar als gelovigen, kun je toch met elkaar over hebben. Waar ben je nou het meeste blij om, bijvoorbeeld? Wat is nou je diepste blijdschap? Dat gaat verder dan alleen maar hoe is het met je. Laten we nog een andere stap zetten. Want het is zeker zo dat er gewone menselijke kanten zitten aan meeleven en je grenzen kennen. Gewone menselijke kanten. Maar die menselijke kanten die zijn ook van God. Ja? Ook mensenkennis en hartelijkheid. In de Bijbel kom je dat ook tegen. Bijvoorbeeld in het laatste hoofdstuk van Handelingen bij die schipbreuk.
Worden die mensen opgevangen, Paulus is daarbij. En die zijn totaal verpleumd en de mensen van Malta die vangen ze op en die maken een vuurtje. En dan staat er, dus buitengewone menslievendheid, buitengewone vriendelijkheid, filantropie staat er. Buitengewoon van die heidense mensen. Maar toch, omdat deze oproepen nu in de Bijbel staan, gaat het toch dieper dan gewoon menselijk meeleven. Want kunnen wij bijvoorbeeld altijd vanzelf wel blij zijn met mensen die iets moois meemaken? Gaat dat echt zo vanzelf? Hè? Dat zei ik in het begin. Gaat dat echt zo vanzelf? Nou, niet altijd. Soms is dat niet gemakkelijk. Bijvoorbeeld je collega krijgt promotie, maar jij niet. En je krijgt dan weer een geboortekaartje, maar jullie hebben geen kinderen. En je vriend of vriendin gaan trouwen, maar jij hebt geen relatie. En ook bij verdriet, echt meeleven, is niet altijd heel gemakkelijk. En soms wil je misschien liever uit de weg gaan. Moet ik alweer daarheen of is allemaal zo erg, daar ga ik niet naartoe. En goed luisteren, nou, soms wil je dat misschien liever niet. En dan is het goed om hierbij, als meeleven lastig is, maar ook net zo goed als het wel lukt, diep te beseffen hoe bijzonder christelijk meeleven is. Christelijk meeleven, daar gaat het over. En dan weet je, wij kunnen uit onszelf nooit onvoorwaardelijke liefde en meeleven geven. En daarvoor moeten we naar de bron. Moeten we naar de gever van zulke liefde. En dan besef je ook, het gaat om, ik noem het christelijk meeleven, het gaat om sterke liefde. Hè? Niet een beetje lief zijn voor elkaar, dat is natuurlijk ook wel mooi, maar daar gaat het niet om. Het gaat om sterke liefde. Wat we lazen, heb je naaste lief als jezelf en heb zelf de vreemdeling lief als jezelf. En daarvoor moeten we ook naar de kleedkamer van de Heilige Geest. En daarvoor kijken we tenslotte nog naar een andere Bijbelse oproep over meeleven. Colossenzen 3, vers 12. Gaat ook over meeleven. Je moet zich kleden in innig meeleven. In goedheid, nederigheid, zachtmoedigheid en geduld. Ik ga er nu aan het eind van de preek niet veel meer over zeggen. Maar het is wel even belangrijk, want besef, dit zijn geen mooie karaktertrekken of zo. Het zijn helemaal geen karaktertrekken. Dit is wat je aantrekt. Je moet je daarin kleden. Hangt er ook in jouw kledingkast. Dit. Kleedkamer van de Heilige Geest. Het zijn mooie dingen die God geeft, die Jezus heeft aangemaakt en die Hij door zijn Geest aan ons uitdeelt. Ook dat meeleven. Dat is dus niet zomaar meeleven. Er staat hier innig meeleven. Ik heb dat nagezocht. Ik wist er ook niet precies wat dat nou betekent. Maar dat is hier toch een bijzonder woord. Eigenlijk staat er innerlijke ontferming. En dat betekent in de Bijbel wat je heel diep raakt tot in je buik, je ingewanden. Hetzelfde wordt van Jezus gezegd. Als hij diep geraakt werd door mensen in nood. Door een grote groep mensen en scharen die ronddolen als schapen die geen herder hebben. Werd hij heel diep door geraakt, met ontferming bewogen. En ook door personen die iets ergs hadden meegemaakt. Gehandicapten, maar ook die weduwe in Nain, die haar enige zoon moest begraven. En dan houdt hij stil en dan raakt hij die baar aan. En dan staat er ook, het raakte hem tot in zijn ingewanden. En wat hij toen deed, hè, dat weten we. Het raakte hem. Nou, om zo te leren meeleven,
Dat is in de Bijbel nooit zomaar een losse oproep. Dit kan alleen als je Jezus Christus kent. Als je gelooft hoe diep zijn ontferming gaat voor ons, voor jou en mij. En zo wijst Jezus ons de weg naar elkaar. Die leert hij ons door zijn geest om elkaar te zoeken, elkaars hart te zoeken. En daarin zijn ontferming voor ons aan elkaar te laten zien. Hoezeer natuurlijk de grenzen in dit leven blijven. En die zullen altijd blijven in dit leven. Dan durven we toch te zingen, ik wil blij zijn als jij blij bent. En ik wil met jou meeleven in verdriet. Ik wil met jou delen in verdriet. En ik wil jou van harte dienen. Alles dankzij Jezus Christus, onze Heer en Verlosser. Amen.

Zullen we nu met elkaar bidden en danken? Vader in de hemel, we danken u voor de unieke banden die u legt. Allereerst de band met u, Vader, door Christus en de Geest. En we danken u dat we, zoals uw kinderen, als christenen, met elkaar mogen meeleven. Die andere band, met elkaar. En ook dat u ons oproept om dat te doen. Ook als we beseffen, geleerd door uw woord vanmorgen, dat ieders eigen hart zijn verdriet en blijdschap kent. Wilt u ons dan wijsheid geven in het omgaan met elkaar? Wanneer wij verdriet en zorg delen. En net zo goed wanneer we blijde dingen en dankbaarheid met elkaar delen. Dat we een luisterend oor voor elkaar hebben, ja, een luisterend hart. Hoe verschillend onze omstandigheden ook zijn, zoals we hier in de kerk zitten of thuis aan de radio of voor internet, u kent ons, u ziet ons en u weet wat ons bezighoudt. We bidden u voor alle zieken, hen die langdurig ziek zijn, of die beperkingen ondervinden, al soms al een hele tijd, of die afhankelijk zijn van medicijnen, geef dat ze mogen werken, en doe ons bij alles op u vertrouwen. Ook als we alleen zijn en dat zwaar vinden. Als we getrouwd zijn, geef ons dan liefde en trouw en openheid zoveel als mogelijk is. Ook ruimte voor elkaar als de beleving van wat we meemaken heel verschillend is. Wilt u in alle pijn en teleurstelling bij ons zijn en ons moed geven en hoop, vaste hoop voor de toekomst. Hoe het ook gaat, want de toekomst is immers open voor ons als we Jezus Christus willen volgen. En dat we op die weg ook de mooie dingen, de blijde dingen met elkaar delen en er ook met u erbij betrekken. We bidden voor de kinderen, voor de kleintjes thuis, voor de kinderen op school. Voor de jongeren bij hun opleiding of werk. Geef ook in onze gemeente ruimte mag zijn voor onze eigenheid, van jong en oud. En dat de gemeente ook een veilige plek mag zijn voor iedereen. En ook als we thuis of op een andere plek meeluisteren, of misschien niet bij een kerk horen, dat we toch mensen mogen ontmoeten die met ons meeleven. En dat de christenen onder hen ons ook mogen vertellen van u. Van uw nabijheid en de hoop voor de toekomst ook. Heere God, we bidden u ook voor deze wereld, waar veel mensen in nood verkeren. In geweld en oorlog zoveel in onze tijd, we horen er elke dag weer van. Slachtoffers die vallen in Oekraïne, maar ook onder de Russen, maar ook, Heere, geef toch dat het een keer ophoudt. Dat mensen die het geweld lief hebben, dat die zich bekeren. Mensenlevens zijn toch kostbaar in uw ogen. En er zijn nog zoveel andere gebieden, ook in Soedan, waar we lang niet zoveel van horen, maar wat toch ook verschrikkelijk is. Heer, ontferm. We bidden hier voor ons land en onze regering en alles wat nu aan de orde is, wat verder besproken moet worden, waar veel wijsheid voor nodig is. We bidden u om die wijsheid, ook voor de christenen, onder de politici en die verantwoordelijkheid dragen om die wijsheid van u te verwachten en van u te vragen.
We bidden u voor de schepping, die ook in nood is in veel gebieden in deze wereld. De mensen zich zorgen maken of die eronder lijden, onder rampen ook, natuurrampen. Heer, doe ons geloven dat alle dingen van de schepping eenmaal helemaal nieuw zullen zijn. Dat we daarin onderweg zijn, onderweg naar uw toekomst. We bidden u, gaat u mee onderweg daarheen. En hoe zal het dan zijn als we u nog veel beter kennen in de toekomst en u, Heer Jezus. En ook dat we dan elkaar nog veel beter mogen kennen, zoals we hier elkaar niet kunnen kennen.

Hoe zullen wij dan met elkaar u mogen dienen als u alles nieuw hebt gemaakt? Door Jezus, uw Zoon, die ons heeft leren bidden. Onze Vader die in de hemel is. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, zo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. Vergeef u ons onze schulden, zoals ook wij vergeven onze schuldenaren. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Mogen de Heere dienen in onze gaven in de collecte, mogen Hij onze gaven zegenen. En dan komen de kinderen zometeen terug. Een slotzang is Psalm 133 uit de nieuwe psalmberijming. Wat goed is het om eensgezind te leven, om liefde te ontvangen en te geven.

0: Nou, we hebben het eigenlijk weer voor het eerst binnen tjerken gewoon. Dat wie een tiertje lien, maar we zijn weer los. En we zijn eigenlijk voort maar begonnen met een opwarmer voor eigenlijk de advent. Dus tijdens de advent, nou, die maar een beetje combineren. Want we gaan net alle weken binnen tjerken. Dus we zijn langzaam begonnen. En weet je nog over welke koning het we nou gewoon hebben? Wil je nou wat zeggen? Welke koning?
1: Koning David.
0: Goed zo. En nou ja, eigenlijk hebben we het wat over koning David gewoon. En weet je wat we nog meer dingen hebben? Oh, nou weet je hem niks meer. Amrens? Ik niks meer. Nou, dan vertel ik het. We hadden nog even horen over wat een koning al je doet. En nou ja, dat er eerst het er wie en ik wie de koning. En de komende weken dan geven we eigenlijk vanuit verschillende perspectieven zien, nou ja, dat we naar de verwachte koning eigenlijk uitzien maaien. Ja? Mijn wil we zitten hier.

Mogen de zegen van de Heer ontvangen, ontvang die in geloof. Mogen de Heer u zegenen en beschermen. Mogen de Heer het licht van zijn gezicht over u doen schijnen en u genadig zijn. Mogen de Heer u zijn aangezicht toewenden en mogen hij u zijn vrede geven.

De kerkdienst vanuit de Nederlands Gereformeerde Kerk, de Paardwieser te Blije, is nu afgelopen. Dominee Kruizinga heeft de dienst net afgesloten met de zegen. We gaan nu tot de klok van 11 uur verder met mooie liederen.

0: the blood from his hands. It came down from his side, it came down from the feet, it came down and ran to the ground.
1: Beste mensen, het was weer een eer om dit programma voor u te mogen presenteren. Met de fijne kerkdienst vanuit de Nederlands gereformeerde kerk, de Paardwieser in Blije. Dominee Kruisiga ging voor. Mocht u enthousiast geworden zijn door deze dienst, dan kunt u komende zondag wederom luisteren naar een nieuwe uitzending van dit programma. Maar u kunt natuurlijk ook een kerk in uw eigen omgeving bezoeken. Daarvoor gaan we ook naar de kerk. Samenkomen in zijn huis. Lofliederen zingen voor God met een krachtig geluid. En samen bidden waarmee je een krachtig gebed kunt laten horen. Ook kunt u bemoedigd worden door gesprekken met andere kerkgangers. En misschien zelfs een kopje koffie drinken na de dienst. Mocht u dit programma nog een keer willen beluisteren, dan kan het via de website van RTV NOF. Maar u kunt natuurlijk ook via YouTube de kerkdienst zelf weer opzoeken. Mocht u vragen hebben over dit programma, dan kunt u een mail sturen naar jack.kazimier@rtvnof.nl. Bedankt voor het luisteren en ik wens u verder een gezegende dag.
2: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warm. Zet het tiert op Olve Oeren.
3: RTV NOF, mijn Noordwijs, Binnen- en Boedeloon.
4: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws.
5: Capriccio.
4: Westerse inlichtingendiensten gebaseerd op bronnen bij 5 Europese diensten. Waarschuwen leidinggevende van de Europese defensiesector voor toenemende Russische liquidatiepogingen. Rusland werkt hier steeds vaker samen met criminele organisaties. Al in 2024 werd een moordplan op Rheinmetall-topman Armin Papperger ontdekt die nu permanent bewaakt wordt. Duitsland lijkt een stikstofgrens te hanteren die 4200 keer ruimer is dan de Nederlandse grens van 0,005 mol stikstof op beschermde natuur. Nederland verleent nauwelijks natuurvergunningen vanwege te veel stikstof op de natuur, dat is het Nederlandse stikstofslot. Toch kan Nederland de Duitse regels niet zomaar overnemen en kant ook Duitsland met te veel stikstof. Het Amerikaanse ministerie van Justitie onderzoekt of tv-netwerken ABC, CBS, CNN, NBC en Fox News antitrustwetgeving overtraden toen ze tijdelijk stopten met beelden maken van president Trump. Functionarissen eisten vrijdag materiaal en communicatie over de tv-boef in het Witte Huis. Zeker 4 doden veroorzaakt. Bij de 900 huishoudens kwamen zo'n storm te zitten van Florida en Alabama. De noodtoestand werd uitgeroepen voor Georgia, Florida en Alabama. Meteorologen waarschuwen steeds voor zware regenval en mogelijke overstromingen. En dan het weer. Vanochtend laat in het uiterste oost- en zuidoost eerst nog even regen zien voordat deze naar het plaatsen vertrekt. Ouders vallen wel af en toe zonneschijn. De noordwestenwind is matig. De temperatuur bereikt tot de middaguur 14 graden. En tot zover het nieuws. Oh, neon étincelant. Il lance dans la vie leur postillon de pluie. Je crie en rigolant. Je te vois sur les trottoirs, les grands boulevards. Moi, je m'en fiche, j'ai ma mie.

0: tourner en rond.
1: Vijf van Spekzeven
0: die aux gentils s'en rien et aux gentils s'en rond.
1: Moi,
2: je crie à plein poumon.
3: Y'a plein d'espoir sur le trottoir avec mon boulevard. Et j'en suis riche, j'ai ma mie.
2: Auprès de moi,
3: y'a plein d'espoir sur le trottoir avec mon boulevard. Et j'en suis riche comme ma mie.
2: C'est toi,
0: c'est toi.
1: Grote Breedstraat maken we graag een afspraak met u voor een gratis oortest.
4: Antonio Vivaldi schreef.
5: Goed voorbereid aan het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
6: Wij hebben haal- en brengservice.
4: Natuurlijk hoor je dat heel goed, zowel in het orkest als in de vioolsolo.
7: Ja, Minco Bouwmaterialen.
8: Met Minco

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Warm de winter in? Minkobouwmaterialen. Marconi staat rijen in Boetenpost. Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
2: Zo, dat ziet er gaaf uit.
1: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzernol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
3: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
1: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
3: Max voordeel in het winkelcentrum in Dokkum. Van kruiden tot gereedschap.
4: En van speelgoed tot feestartikelen.
3: 6 dagen in de week open en parkeren voor de deur. Zoek je betaalbare huishoudelijke spullen.
4: Max Voordeel in de Bad.
5: Dit is RTV NOF.

In zijn zesde symfonie, bijgenaamd de Pastorale, schildert Ludwig van Beethoven het gezellige samenzijn van mensen op het platteland. En bij zo'n samenzijn wordt gedanst, feest gemaakt, maar op een bepaald moment wreed onderbroken door onweer en storm. En als van Beethoven dat op papier zet en op muziek zet, dan weet je dat je alles erop en eraan krijgt. Ein lustiges Zusammensein met daarna Gewitter und Sturm.

Toen Frédéric Chopin wat moest herstellen van zijn longaandoening, trok hij zich een aantal maanden terug op het eiland Mallorca samen met zijn vriendin Georges Sand. Hij kon het niet laten om daar stil te zitten en daarom moest er ook een piano overkomen. En in die tijd op Mallorca componeerde hij 28 preludes. De 15e daarvan die staat bekend als de regendruppelprelude, omdat je het hele stuk door eenzelfde toon steeds hoort herhalen. Ik weet niet of het ingegeven is door de slechte relatie of door het slechte klimaat, maar we hebben er wel een prachtig stuk muziek aan overgehouden. De regendruppelprelude.

De pianist Ivo Pogorelitsch hoorde u in deze prelude van Chopin. De dichter Friedrich Rückert heeft 2 kinderen op jonge leeftijd verloren als gevolg van een roodvonkepidemie. En om de rouw te verwerken heeft hij over die gebeurtenis talloze gedichten geschreven. En 5 van die gedichten zijn later door Gustav Mahler op muziek gezet voor zangstem en orkest. De cyclus noemde hij de Kindertotenlieder. Het laatste uit die cyclus is getiteld In diesem Wetter, in diesem Braus. De dichter schetst daarin slecht weer, waarin je een kind eigenlijk nooit naar buiten zou laten gaan, omdat het gevaarlijk is en ze ziek kunnen worden. Maar in zijn situatie was het geen probleem, want ze waren overleden en hadden er geen last meer van. Het is een lied als een wanhoopskreet. En het wordt ook prachtig gezongen door Thomas Hampson, de bariton, begeleid door Wolfram Rieger op de piano.

Enkele jaren na het voltooien van deze compositie werd Mahler zelf getroffen door het overlijden van zijn oudste dochter. En dat heeft zoveel verdriet ook bij hem bezorgd, dat hij besloten heeft die kindertotenlieder nooit meer op zijn programma te zetten. De herfst is ook de periode dat het jachtseizoen wordt geopend. En dat deed me denken aan het strijkkwartet van Mozart, bijgenaamd De Jacht. Ik weet niet zo goed waarom het die titel heeft. Er zitten geen horens in of zo. Maar kennelijk doen de melodieën herinneren aan de jachtscène. Het laatste deel laat ik u graag horen uit dit strijkkwartet van Mozart.

De vocale muziek van Johann Sebastian Bach is vaak geïnspireerd door het geloof. Maar heeft ook enkele wereldlijke cantates gecomponeerd, waarvan één de strijd uitbeeldt tussen twee muzikale goden. Namelijk Phoebus Apollo, die prachtig op de lier kan spelen, en Pan, die natuurlijk bekend is van zijn bekende fluit. Het openingskoor is Geschwinde, geschwinde, ihr wirbelnden winde, oftewel een beetje opschieten, jullie wervelwinden. Het is een thema dat natuurlijk prima past in dit herfstprogramma.

Bij elke storm en elk onweer weet je één ding zeker. Het gaat altijd een keer over. En dan hoop je dat de schade beperkt is en dat alles in en rond je huis nog een beetje op zijn plek staat. Crosby, Stills & Nash, After the Storm.

0: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Sruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Sruisterveen. Daar wil je zijn.
1: It's getting hot in here.
2: Wat een stoel, jong.
1: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van af.
2: Oh?
1: Ja, van het gas.
3: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
4: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman heeft er een gekocht. Fortibox.
1: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
3: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
5: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden.
6: Wij onderhouden en verkopen alle merken en zijn specialist in Ford en Opel.
5: Ervaren en betrouwbaar. Bij alle reparaties krijgt u eerst een prijsopgave. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
7: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerijn. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus, kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerijn. Hoensien.
5: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
8: in Ford en Opel.
9: Mij toeken camerabewaking, het oerzicht horen in en rondom jouw bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
10: Wat een mooie keuken. En wat een bijkeukenkast.
11: Ja, echt maatwerk.
12: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
13: SGmaatwerk.nl.
14: Bakken? Zullen we even op een stoel?
15: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxhotel.
14: Baasmazitcomfort.nl.
13: SGmaatwerk.nl. Uit Westergeest.
12: Keukens en kasten op maat.
16: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
17: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
18: Hé, wat een fietstocht. Ik heb echt zin in iets lekkers.
19: Dan is misschien tijd voor een pitstop, pleertstop bedoel ik, bij de Pleert in Burgum. Voor een lekkere lunch of diner op een fiets. Wees op zoek naar een mooi plakje om lekker te eten in de buurt van Burgum. Kom dan gezellig naar de Pleert. www.depleert.nl.
20: Nou, verhalen, ben je klaar voor?
21: Ik vind het zo spannend.
22: Ik ga eens Turbo M.
21: Ik is toch Turbo M net?
20: Nou, even serieus. Alle Jericho.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op tolve oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Vandaag wappert de regenboogvlag op diverse plekken vanwege Coming Out Day. Een dag voor extra aandacht voor het uit de kast komen van LHBTQ'ers. Bij politiebureaus wordt de vlag gehezen en vanavond wordt in elke provincie één bureau in regenboogkleuren verlicht. Ook provincies en gemeenten zoals Noord-Holland, Zevenaar en Heumen hijsen de vlag om steun uit te spreken. Westerse inlichtingendiensten, gebaseerd op bronnen bij 5 Europese diensten, waarschuwen leidinggevenden van de Europese defensiesector voor toenemende Russische liquidatiepogingen. Rusland werkt hier steeds vaker samen met criminele organisaties. Al in 2024 werd een moordplan op Rheinmetall-topman Armin Papperger ontdekt, die nu permanent bewaakt wordt. Duitsland lijkt een stikstofgrens te hanteren die 4200 keer ruimer is dan de Nederlandse grens van 0,005 mol stikstof op beschermde natuur. Nederland verleent nauwelijks natuurvergunningen vanwege te veel stikstof op de natuur. Dat is het Nederlandse stikstofslot. Toch kan Nederland de Duitse regels niet zomaar overnemen en kampt ook Duitsland met te veel stikstof. Het Amerikaanse ministerie van Justitie onderzoekt of tv-netwerken ABC, CBS, CNN, NBC en Fox News antitrustwetgeving overtraden toen ze tijdelijk stopten met beelden maken van president Trump. Functionarissen eisten vrijdag materiaal en communicatie over de tv-pool van het Witte Huis op. En dan het weer. Vanochtend laten in het uiterste oost- en zuidoosten eerst nog even regen zien voordat deze naar Duitsland vertrekt. Elders vallen buien met af en toe zonneschijn. De noordwestenwind is matig en de temperatuur bereikt rond het middaguur 14 graden. En tot zover het nieuws.
3: Relax, just do it. Koop nu een nieuwe Renault met het Relax-plan van ABD. Vanaf €280 per maand bent u straks de trotse eigenaar van een gloednieuwe Clio. Met volledige garantie en, alvast voor later, een gegarandeerde inruilprijs. Kijk relaxed, maar wel een beetje snel op abd.nl. Liever een andere Renault kopen voor een vast bedrag per maand? Het kan allemaal met het Relax-plan van ABD. Kijk relaxed, maar wel een beetje snel op abd.nl.
4: Oh, 11:30.
5: Hocus pocus. Time for focus.
6: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
7: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus. Met de 4 in het midden.
8: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele oogzorg voor iedereen.
9: En dat maken ze waar. Het viel mij op dat ik niet alles meer scherp zag. Daarom heb ik mijn ogen laten meten bij de gediplomeerde opticiëns van Specsavers. Ik kreeg een helder advies over bril of lenzen. Nu heb ik elke nieuwe dag een scherpe blik voor een scherpe prijs.
8: Weten hoe het met uw ogen is? Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat zien we u graag voor een gratis oogtest.
7: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met de 4 in het midden.
10: Goeie, Reitje hier. Ik zeg ze altijd, lekker eten is een vorm van geluk. Een topgerucht begint met de beste ingrediënten. En die droomkeuken, ja, die begint bij Marines Keukens in Burgum. Kom eens deel bij Marines Keukens. Daar wordt alles creëers van A tot Z voor die regelen.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Marinus Keukens in Burgen, een zaak van vertrouwen. Zoek maar op marinuskeukens.nl.
2: Het is hier eens het koud in je huis.
3: Jaha, Minco Bouwmaterialen.
4: Met Minco Bouwmaterialen gaat u warm de winter in. Wij hebben goed isolatiemateriaal, juiste dakbedekking en ideale kit, purw of schuim.
5: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
6: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
7: De Friese Motorfiets!
6: Zoekt u een nieuwe motor of heeft u uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
8: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op defriesemotorfiets.nl.
5: Warm de winter in? Minco Bouwmaterialen. Marconistraat Reijen in Boetenpost.

0: voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
1: Wij hebben haal- en brengservice.
2: Herberg Voestrum. Herberg Voestrum Westergeest. Zaalverhuur, voor bruiloft, vergadering of wat dan ook.
3: Herbergvoestrum.nl.
4: Bij u is in Den Woord, kies bij fitnesscentrum Way of Life vanaf 24,50 per maand sporten. Kom zo'n dagen per week los. Wil je extra starten met 50% korting? Ga naar fitnesswayoflife.nl/radio. Fitness Way of Life, waar sporten en gezelligheid samenkomt. Kom gerust los voor een gratis proefles.

luisteraars. Fijn dat u heeft afgestemd op het blaasmuziekprogramma waarbij de muziek regelrecht uit het hart is gegrepen. Blaasmuziek in Herzen. De komende 2 uur kunt u luisteren naar een afwisseling van Ekelende blaasmuziek met Beumische en Merische polka's en walsen. En we waren ook begonnen met een mooie, ja, ik kan wel zeggen melodieuze Ekelende polka van Ernst Mosch und zijn originaal Ekelende muzikanten. Hierin kwam het thema heimwee en verlangen heel mooi tot uitdrukking. De titel was dan ook Sternen der Heimat. En deze van oorsprong Beumische muziek wordt langzaam en gemoedelijk gespeeld, waardoor de zangteksten ook goed tot hun recht komen. Dat hebben we kunnen beluisteren, hè? Maar toch zijn er in dit genre ook vlotte polka's gecomponeerd. Luister maar eens naar de feestelijke polka, vertolkt door de muzikanten van Ernst Mosch met de titel Ein Festival der Blaasmuziek.

Een festival der blaasmuziek was de titel. En die hebben we ook niet voor niks eventjes aan het begin van oktober in het programma gezet. Want waarom? Eind oktober, om precies te zijn op zaterdag 31 oktober dit jaar. Dan vindt in het Rabotheater de Meente de 11e editie van het Fest der Blaasmuziek plaats. Er zijn 14 blaaskapellen, maar die zijn dit jaar gevraagd door de organisatie. Dus we hoefden onszelf niet op te geven. Vanaf 12 uur treden dan die kapellen op 3 podia op. Hè? Allemaal in het Rabotheater de Meente in Steenwijk. En dan speelt elke kapel, die brengt een programma van 60 minuten. En als u na een kwartiertje denkt, nou deze heb ik wel beluisterd, ik ga eens eventjes kijken en luisteren bij een andere kapel. Dan kan dat gewoon, u kunt in en uit en voorbij lopen. Het is gewoon informeel en heel toegankelijk. En dat is ook precies de sfeer die we met Blaasmuziek in Herzen graag willen treffen. En dat wil dat Fest der Blaasmuziek ook zo brengen. Nieuw dit jaar is dat alle kapellen door de organisatie zijn uitgenodigd. Dus dat brengt namelijk het programma met een brede en kwalitatief sterke selectie van bekende en vernieuwende blaaskapellen. Nou, dat vind ik nou heel leuk om met u te delen. Want wij als Fino Cianca, wij zijn ook uitgenodigd om te komen. Daar hebben we natuurlijk met alle liefde ja op gezegd. En vanaf 12 uur zei ik al, treden de kapellen op. Nou, wij mogen als eerste hoor, in de foyer. Dus ja, als echte liefhebber kunt u dat natuurlijk niet missen. Zorg dat u erbij bent. Net stinnen, maar erhinnen, zeggen ze dan. Hè? Nou, dat vind ik dus ook. En dus om 12 uur. En dan vanaf 6 uur wordt in de foyer een koud en warm buffet aangeboden. Moet wel eventjes vooraf reserveren bij info@demeente.nl. En dan komt er ook nog een avondprogramma. Die start om 7 uur in de evenementenhal. Brothers in Brass komt dan. Een jonge en talentvolle kapel die Beumische blaasmuziek op eigentijdse wijze brengt. Nou, daar verheug ik me op. En dan om 8:30 volgt een optreden van een nieuwe kapel, bestaande uit Nederlandse topmuzikanten. Nou, het is geweldig. Misschien dat ik een volgende keer nog eventjes onder de aandacht breng, het Fest der Blaasmuziek op 31 oktober in de Meente in Steenwijk. Wij gaan verder met een mooie titel. Zaal Schrutse van de muzikanten van de Zuidema-kapel. MUZIEK

Ja, en we hadden het zojuist eventjes over een festival. Nou, we kunnen ons geen festival meer bedenken. Of de volgende polka wordt daar gespeeld. En het publiek reageert daar heel enthousiast op. Het origineel, en die gaan wij beluisteren in Blaasmuziek im Herzen, die is van de Weinviertlermeerische muzikanten. En de titel is de Spritzregenpolka. En in de opname speelt Radek Rutschitska, dat is de componist van deze zeg maar spetterende polka, daar speelt hij de accordeon, waarmee hij prominent in het midden tussen de andere 6 muzikanten van de Weinviertlermeerische muzikanten plaatsneemt. En dan, als we het eerste thema gehad hebben, dan volgt het tweede thema, zeg maar. En hier zingt het publiek vaak luidkeels mee. Hè? De melodie is niet zo moeilijk en de tekst al helemaal niet, want het is eigenlijk la, la, la, la. En dan 3 keer hetzelfde en daarna ditzelfde thema in hetzelfde ritme, maar in een andere toonzetting. Alles heel herkenbaar. Ga genieten en zing vooral mee met de Spritzregenpolka. MUZIEK

de uitvoering van de Wijnveertlemerische muzikanten, hè, van deze spritrekenpolka, die doet denken aan de oude kiertaak-traditie. Dat is eigenlijk een kermis, hè, het kiertaak van het Oostenrijkse Wijnviertel en de nabijheid van het naburige Zuid-Moravië. Ja, en dat konden we ook echt horen in de muzikale interpretatie. En dan gaan we verder met de Böhmerwaldkapel uit het Limburgse Schinnen, met hun allerbekendste hit Böhmische Liebe.

Du weißt, ich liebe dich. Ja hoor. Nou, naast polka's en walsen en marsen kennen we ook de Sosetska. En Tsjechische muzikanten spelen graag een Sosetska, want in deze langzame walsvorm kunnen zij veel expressie kwijt. En niet alleen door het wat tragere tempo, maar ook vanwege de duur, de lengte van de wals. Want een Sosetska duurt meestal langer. En nou is dit Sosetska doodlep. En doodlep betekent dubbel. Dus misschien duurt deze Sosetska wel dubbel zo lang als een wals. We gaan het beleven in de uitvoering van Blaaskapel Gloria, de Sosetska doodlep.

Nou, dames en heren, het was een hele verrassing dat wij dus een mailtje ontvingen uit Bayern. En dat mailtje dat kwam van Herman Huber. En Herman Huber, dat is een componist van Slovenische muziek. Nou, en hij vroeg aan ons van, nou, ik heb een heel mooi liedje geschreven, mijn eerste. En zouden jullie dat willen uitzenden? Nou, het is natuurlijk al prachtig dat ons muziekprogramma, Blasmuziek im Herzen, dus in Bayern wordt ontvangen en beluisterd. Dat is toch prachtig. Nou, en dus hij stuurde dus een opname van zijn eigen compositie. En dat is dan, dat is Slovenische Träume. En dat wordt gespeeld door Igor und seine Oberkleinen. Nou, dat is natuurlijk prachtig. En we hebben toegezegd, gaan we dat doen. Hè, dat is prachtig, want er komt ook nog bij dat zijn vrouw, dus de vrouw van de componist, Eva Maria Swap, en die zingt met Jelke Hafner, zingen ze samen dit liedje. Nou, het is, wij vinden het fantastisch dat helemaal uit Bayern ons een mailtje wordt gestuurd om dit stukje muziek te draaien. En dat doen we van ganser harte. En daar komt hij dan. Slovenische Träume.

Ja, het hoofdthema wordt ook steeds herhaald. Een leuke compositie, want dan kan je het op het laatst gewoon allemaal meezingen. Heerlijk, Slovenische träumen. Het zangerspaar van de Tsjechische blaaskapel Mala Musica vertolkt een mooi lied met de titel Groene Oevers. Hè? Dat is de vertaling van Zelene Haaien. En we stellen ons voor dat ze hiermee de groene oevers van de rivier de Moldau bedoelen. Hè? Die Moldau is ontstaan uit een aantal bergstroompjes in het Böhmischer Wald, Bohemenwoud. En met 440 kilometer is dit de langste rivier van Tsjechië. En als een zilverkleurig lint slingert deze veelbezongen rivier zich door het landschap en bieden de groene oevers beschutting aan liefdespaartjes. Zo klinkt het door in de polka Zelene Haaien.

Nou, op zondagmiddag 11 oktober gaat er in Diever iets heel bijzonders gebeuren. Want ik noem het een e-kalender treffen. Een treffen van drie e-kalender blaaskapellen. Nederlandse e-kalender blaaskapellen. Het zijn de Reurkapel, de Postjagers en de Dorfplatsmuzikanten. En deze drie kapellen gezamenlijk, die gaan voor het eerst een middagvullend programma samenbrengen. En dat doen ze dus op zondagmiddag 11 oktober om 13:30 begint het. De toegangsprijs is €15 en de locatie is Dorpshuis Hart van Diever. Het ligt in Drenthe, hè. Dus, en het zou mij niet verbazen als de volgende vrolijke polka die in Blaasmuziek in Herzen door die Siliane Weitze wordt gespeeld ook op hun programma staat. Want we gaan luisteren naar Auf der Vogelwiese.

Na deze opzwepende klanken over vrolijke Frans, die na een slokje te veel op uiteindelijk onder de tafel belandde, doen we het toch iets rustiger aan in Blaasmuziek in Herzen. Met de klanken van de Siljana Bijts gaan we luisteren naar de wals Blauer Walzer.

Tja, bij het beluisteren van zo'n mooi gespeelde wals kan het haast niet anders dan dat je als blaasmuziekliefhebber verliefd wordt op deze muziek. Dat werden namelijk ook de muzikanten die in Duitsland rondom kapelmeester Wilfried Rosch hun blaaskapel vormden. Een blaaskapel die zich specialiseert in Böhmische muziek. We gaan luisteren naar Wilfried Rosch und seine Böhmische Freunde. De polka draagt de titel Verliebt in blaasmuziek.

Ja, beste luisteraars, ik ben ook verliefd in blaasmuziek, maar toch moet ik eventjes tussen beiden komen in deze prachtige polka. Want wij naderen het einde van ons eerste uur blaasmuziek in Hetzen. We gaan zo meteen even luisteren naar het nieuws, maar daarna zijn we natuurlijk graag weer bij u terug met nog een mooi uur blaasmuziek in Hetzen. Dus blijf luisteren. MUZIEK.

0: in here.
1: Wat is zo, jong?
0: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van aan.
1: Oh?
0: Ja, van het gas.
2: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
3: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
0: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
2: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
4: Vakgarage van der Horst. Bedrijfswagens, personenauto's, occasions en nieuwe voertuigen. Wij verkopen en onderhouden alle merken en zijn specialist in Ford
5: en Opel.
6: Financieren en diverse leasevormen zijn mogelijk.
4: Ervaren en betrouwbaar. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
7: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werkje. Oeral.
8: Een telefoon met een knelsnoer. Ja, die gaan weg.
7: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
4: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
5: in Ford en Opel.
9: De pannenkoektrein.
10: Stap in op het leukste station van Friesland. En maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
9: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
11: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd verneten je litten. Al haast 30 jaar, product.frl, Drachten. Binnen 24 uren alle gevoelige informatie voor goed wij.
12: Trommeester mij in beheining.
13: Maar gewoon CA Plus een certificering.
11: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
14: Peppe, Mike, ik bij Bep op de stoel.
15: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxpartij.
14: baarsmazitcomfort.nl.
16: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
17: Nou, verhaal je, ben je klaar voor?
18: Ik vind het zo spannend.
19: Ik ga eens turbo hebben.
18: Ik is toch turbo hebben, net?
17: Nou, even serieus. Alle hier

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op in je oren.
1: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De Spaanse autoriteiten hebben het laatste grote migrantenkamp in Ceuta ontruimd. 2 dagen voor het bezoek van koning Felipe en koning Letizia. Eind juli arriveerden ruim 70.000 mensen vanuit Marokko. Duizenden bleven achter op straten en stranden. Het koningspaar bezoekt ook Melilla voor het eerst sinds 2007. Op coming-out-dag wappert voor het eerst een regenboogvlag bij de Tweede Kamer, nadat de motie donderdagavond met een hoofdelijke stemming werd aangenomen. In Oldebroek, waar de gemeente het LHBTI-beleid schapte, hingen inwoners uit protest vlag op. Bij de Kruiskerk werd een vlag gehezen, maar zaterdagavond bleken meerdere vlaggen gestolen en vlaggenmasten vernield. Westerse inlichtingendiensten, gebaseerd op bronnen bij 5 Europese diensten, waarschuwen leidinggevenden van de Europese defensiesector voor toenemende Russische liquidatiepogingen. Rusland werkt hier steeds vaker samen met criminele organisaties. Al in 2024 werd een moordplan op Rheinmetall-topman Armin Papperger ontdekt, die nu permanent bewaakt wordt. Duitsland lijkt een stikstofgrens te hanteren die 4200 keer ruimer is dan de Nederlandse grens van 0,005 mol stikstof op beschermde natuur. Nederland verleent nauwelijks natuurvergunningen vanwege te veel stikstof op de natuur. Dat is het Nederlandse stikstofslot. Toch kan Nederland de Duitse regels niet zomaar overnemen en kampt ook Duitsland met te veel stikstof. Het weer tot slot. Vanmiddag wisselen zon, wolken en enkele buien elkaar af, waarna het noorden geleidelijk opknapt en de zon er vaker bij komt. De noordwestenwind is vrij krachtig en de temperatuur ligt op zo'n 14 tot misschien wel 17 graden. En tot zover het nieuws.
3: Auto's keer en bepaalt dienstverzekering West Hinnemast, maar wist dat ik zelf kiezen meist? Als het om die auto gaat, was dat de keer goed hersteld wordt. Bij autoschade den hartog, inserus te veen, stiet kwaliteit voorop. Auto's keer, zoek snel op autoschadedenhartog.nl.
4: Rijt hier, hè? Bij Marines Keukens in Burgum witten ze het hek. Lekker eten is een vorm van geluk. Bij Marines Keukens wordt alles van A tot Z kreis voor jou regelen. Dus, wil je lekker eten in je droomkeuken? Mijn advies, zoek maar eens op marineskeukens.nl.
5: De salderingsregeling stopt in 2027. Bent u er klaar voor? Met een slimme thuisbatterij of laadpaal haalt u meer uit uw eigen zonnestroom. Bij BVR Techniek kijken we naar uw situatie en adviseren we een oplossing die echt bij u past. Maak vandaag nog een vrijblijvende afspraak via bvrtechniek.nl.
4: Marines Keukens in Burgen. Een zaak van vertrouwen. Zoek maar op marineskeukens.nl.
6: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Zeruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Zeruisterveen. Daar wil je zijn.
7: Oh, 11:30.
8: Focus. Time for focus.
9: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
10: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus met de 4 in het midden.
11: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele hoorzorg voor iedereen.
12: Ik twijfelde over mijn gehoor. Maar gelukkig kon ik snel terecht voor een gratis hoortest. De gediplomeerde audiciëns van Specsavers hadden dit zo gepiept. Mijn gehoor bleek inderdaad niet zo goed en de audiciën kwam met een prima hooroplossing. Daar had ik wel oren naar.
11: Weten hoe het met uw gehoor is? Laat even wat van u horen. Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat maken we graag een afspraak met u voor een gratis hoortest.
10: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met de 4 in het midden.
13: Sporters uit Noordoost-Friesland scoren de beste deals in sport en lifestyle bij Plutosport.nl.
14: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
15: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. kwaliteitsverf en professioneel advies.
16: Zo, dat ziet er gaaf uit.
15: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
17: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
15: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.

Ja, beste luisteraars, welkom terug bij nog een sfeervol uur blaasmuziek in Hetzen met polka's en walsen die regelrecht uit het hart zijn begrepen. We zijn begonnen met een mooie polka getiteld de Teplitska Polka in de uitvoering van blaaskapel Gromban Blaas. En we vervolgen met een mooie wals van Ernst Morsund, zijn originaal Ekelende Muzikanten, met de titel Tanz diesen Walzer mit mir.

Ja, en dan laat u nog een opname horen van Verzelka, dus een Beumische blaaskapel. En hun optredens zijn heel onderhoudend. De mooie, charmante verschijning van de drie zangeressen zou hieraan best eens ten grondslag kunnen liggen. Bovendien wordt er prachtig gemusiceerd, zoals we kunnen horen in een potpourri van bekende Tsjechische polka's, getiteld Smash Znamir Český Polek.

Nou, het zou u niet verbazen dat liefde en romantiek in de Tsjechische volksmuziek geliefde onderwerpen zijn. En zo ook natuurlijk in ons programma Blaasmuziek in Herzen. We maken het eventjes romantisch op de klanken van de wals van Ernst Mosse und seine Orgnau Egel en de muzikanten met de titel Schöne Stunden für Verliebte.

Ja, en romantiek hoort ook bij de levensliederen van het Smartlappenkoor. En ik moet u toch nog eventjes weer vertellen dat het Smartlappenkoor uit Hurlekeriep, de Tussenwal en Schip, verzorgt een eigen concert met levensliederen, met een lach en een traan, op zondagmiddag 11 oktober. Het begint om 2:30 het concert, maar de deur is al om 2:00 open en dan bent u van harte welkom allemaal voor een lekker kopje thee of koffie met wat lekkers. En dat is gratis en de entree is gratis. Dus ja, wat belet u om te komen? Kom lekker genieten van mooie, ook romantische koorklanken bij het Smartlappenkoor in Hurlekeriep. 11 oktober, aanvang 14:30. Dan gaan we gauw door met een leuke mars. Wordt het meeslepend, heb ik er zelfs bij gezegd. De titel is Rucksack und Musik.

Nou, rugzak und muziek. Dat doet me een beetje aan Zwiebertje denken eigenlijk. Hè? Het was ook een vrolijke klank. En in het kader van wat dan nu gevierd wordt, 75 jaar bestaan van de televisie. Is geloof ik Zwiebertje een van de meest bekeken of geliefde televisieprogramma's. Nou, als kind keek ik er ook altijd graag naar met Sarah en de burgemeester. En natuurlijk Bromsnor, hè, niet te vergeten. We gaan gauw verder, want over Zwiebertje gesproken. Deze wals die handelt over een ronddwalende jonge man. Tenminste, dat is de vertaling van de titel Tulal Sa Shohai. En we gaan hem beluisteren in de uitvoering van die Boerkalender.

dan gaan we nu ook nog even luisteren naar Vlado Kumpan, Un zijn de muzikanten. Deze polka is gecomponeerd door Paolo Smolar, klarinetist in het orkest van Vlado. En dus is hij met zijn sprankelende klarinetfiguraties ook duidelijk hoorbaar in deze polka, getiteld Für Emil. MUZIEK

dat ze in Tirol ook weten hoe Oberkleine muziek gespeeld moet worden. Dat laat de Oberkleine groep Originaal Almrausklang laat dat ook even horen. En dat nummer dat heet dus van In der Raffau. En de Raffau, dat is een heel bosrijk wandelgebied in Tirol. Nou, en die jongens die dachten van, hey, dat is leuk. Wij maken een muzieknummer en dat noemen we dus In der Raffau.

met de klanken van de volgende wals in de vertolking van de Moravische blaaskapel Mistrinjanka wensen wij u een goede avond. De letterlijke vertaling van de titel is Goede avond, lieveling. Dobri večer, Frajarecka.

bij muziek hoef je eigenlijk nooit druk te maken over of iedereen het wel goed verstaat. Hè? Want als het goed wordt vertolkt, nou ja, dan begrijpt gewoon iedereen het. Er is in ieder geval geen taalbarrière. En dat maakt muziek toegankelijk voor iedereen, waar ook ter wereld. En dat vertolken de muzikanten van Blaaskapel Freesia uit Schaik met de mars Muziek kent keine Grenzen.

Nou, als tegenhanger van deze pittige klanken van de Marsmuziek en Keine Grenzen gaan we nu genieten van een prachtige wals van Alena Ajindra. De titel betekent Mijn Jongetje. We gaan genieten Shohayitsku Mui.

Nou, min of meer onbewust leggen we tijdens ons hele leven contacten. Sommige blijven en sommige gaan voorbij. En als het tussen personen goed klikt, dan spreken we in het Duits van nette Bekanntschaft. En daarover heeft Ernst Mosch met zijn Orknaal Ekel en de Muzikanten een polka opgenomen onder de gelijknamige titel Nette Bekanntschaft Polka.

De Zuid-Boheemse blaaskapel Boudwarka ontstond in 1941 als brouwerijkapelle des Boudwijse brouwerij Boudwar. En deze blaaskapel is in Tsjechië heel bekend van radio en televisie. En het zal u ook niet verbazen dat bij de optredens de kapel niet alleen de vertolker is van mooie blaasmuziek, maar daarbij ook veel reclame maakt voor het bier, hè? De Boudwijse Boudwar. Nou, in Blaasmuziek in Herzen leggen we de klemtoon op de blaasmuziek. En we gaan genieten van de wals Mali Hosik.

Tja, beste luisteraars, we zijn alweer langzaam aanbeland bij het slot van onze uitzending Blaasmuziek in Herzen. En dan hopen we dat u weer heeft genoten van deze uitzending. Volgende week maar weer. Maar voor nu nemen we afscheid en zeggen op zijn Tsjechisch gedag naar Schledero op de klanken van de, even kijken wat het is, een polka zur

0: relax, just do it. Koop nu een nieuwe Renault met het relaxplan van ABD. Vanaf €280 per maand bent u straks de trotse eigenaar van een gloednieuwe Clio. Met volledige garantie en, alvast voor later, een gegarandeerde inruilprijs. Kijk relaxed, maar wel een beetje snel op abd.nl. Liever een andere Renault kopen voor een vast bedrag per maand? Het kan allemaal met het relaxplan van ABD. Kijk relaxed, maar wel een beetje snel op abd.nl.
1: It's getting hot in here.
2: Wat een sto, jong.
1: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van aan.
2: Oh?
1: Ja, van het gas.
3: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
4: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman heeft er een gekocht. Fortibox.
1: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
3: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
5: Jan Cooks for You, met Janzelf.
6: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten. En van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
5: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
2: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerheen. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerheen. Onsien.
3: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
4: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
5: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
6: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
7: Nou, verhalen, ben je er klaar voor?
8: Ik vind het zo spannend.
9: En hij is turbo en
8: ik is toch turbo en net?
7: Nou, even serieus.

0: in Waterswaard.
1: Max Voordeel in het winkelcentrum in Den Bosch. Van kruiden tot gereedschap.
2: En van speelgoed tot feestartikelen.
1: 6 dagen in de week open en parkeren voor de deur. Zoek je betaalbare huishoudelijke spullen.
2: Max Voordeel in Den Bosch.
3: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op 2 uren.
4: RTV NOF. Mijn Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
5: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Hoge brandstofprijzen en een dreigend dieseltekort zorgen voor een heroverweging van de toekomst van olieraffinaderijen in Rotterdam en Vlissingen. De Europese Commissie wil minder afhankelijk zijn van buitenlandse import. Klimaatminister Stientje van Veldhoven presenteert komende week plannen voor de Nederlandse raffinage-industrie. Terwijl bedrijven zoals Shell en Neste investeren in groene waterstof en biobrandstoffen. Het onderzoek naar de brandstichting langs het spoor bij Rotterdam kost tijd, meldt de politie vandaag. In de nacht van vrijdag op zaterdag sticht de onbekende brand bij een spoorbrug vlakbij station Schiedam Centrum door een toegangsdeur naar een technische ruimte open te slijpen. Treinen tussen Rotterdam en Delft konden tot zondagavond niet rijden. ProRail bevestigt de opzet. Politie houdt rekening met sabotage of kattenkwaad. De Spaanse autoriteiten hebben het laatste grote migrantenkamp in Ceuta ontruimd, 2 dagen voor het bezoek van koning Felipe en koning Letizia. Eind juli arriveerden ruim 70.000 mensen vanuit Marokko. Duizenden bleven achter op straten en stranden. Het koningspaar bezoekt ook Melilla voor het eerst sinds 2007. Op coming-out-dag wappert voor het eerst een regenboogvlag bij de Tweede Kamer, nadat de motie donderdagavond met een hoofdelijke stemming werd aangenomen. In Oldebroek, waar de gemeente het LHBTI-beleid schrapte, hingen inwoners uit protest vlag op. Bij de Kruiskerk werd een vlag gehezen, maar zaterdagavond bleken meerdere vlaggen gestolen en vlaggenmasten vernield. Het weer nog tot slot. Vanmiddag verloopt in het hele land aanzienlijk rustiger en droger. Met name het noorden houdt nog kans op een plaatselijke bui, maar op de meeste plaatsen schijnt geregeld de zon. De westenwind neemt af en het wordt 13 tot 15 graden. Iets koeler dan normaal. En tot zover het nieuws.
6: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden.
7: Wij onderhouden
8: en verkopen
7: alle merken en zijn specialist in Ford en Opel.
6: Ervaren en betrouwbaar. Bij alle reparaties krijgt u eerst een prijsopgave. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
9: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele oogzorg voor iedereen.
10: En dat maken ze waar. Het viel mij op dat ik niet alles meer scherp zag. Daarom heb ik mijn ogen laten meten bij de gediplomeerde opticiëns van Specsavers. Ik kreeg een helder advies over bril of lenzen. Nu heb ik elke nieuwe dag een scherpe blik voor een scherpe prijs.
9: Weten hoe het met uw ogen is? Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat zien we u graag voor een gratis oogtest.
6: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
8: in Ford
7: en Opel.
11: Sporters uit Noordoost-Friesland scoren de beste deals in sport en lifestyle bij Plutosport.nl.
12: Wat een mooie keuken! En wat een bijkeukenkast!
13: Ja, echt maatwerk!
14: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
7: SGmaatwerk.nl.
15: Mijn Toeken Camerabewaking, het oerzicht horen in en rondom jouw bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
7: SGmaatwerk.nl. Uit Westergeest.
14: Keukens en kasten op maat.
16: Nou, sugar is meesken. Lekker eten. In een keuken van Marinus Keukens. Daar is het lekker
17: in. Marinus Keukens?
16: Een topkeuken van Marinus Keukens. Sterke merken en ze regelen je daar alles voor die. Zoek maar eens een keer op marinuskeukens.nl.
18: Bakken? Zullen we even op een stoel?
19: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxfauteuil.
18: Baasmazitcomfort.nl.
16: Marinus Keukens in Burgen. Een zaak van vertrouwen. Zoek maar op marinuskeukens.nl.
20: Wat een fietstocht. Ik ga echt zin in iets lekkers.
21: Dan is misschien tijd voor een pitstop. Pleertstop bedoel ik. Bij de Pleert in Burgen. Voor een lekkere lunch of diner op een fiets. Wees op zoek naar een mooi plakje om lekker te eten in de buurt van Burgen. Kom dan gezellig naar de Pleert. www.depleert.nl.
22: Autoskeer?
0: en bepaalt dien verzekering west hinnemast, maar wist dat ik zelf kiezen meist? Als het om die auto gaat, was dat eens keer goed hersteld wordt. Bij Autoschade Den Hartog, in Rustenveen, staat kwaliteit voorop. Autoskeer, zoek snel op autoschadedenhartog.nl.
8: Snieën, sageerfetsend, mooi, noffelijk winterwaar, komt van een noord.
17: TD Noord uit Jesternijkerk. Heggerskieren, kettingzegen, pletblazers, houtklauwers, veegmachines en al het orenwinterzark. Wij hebben het. En voor het onderhoud zitten jou ook goed buis. TD Noord. Service mooi het hert. Vakburg. Zo altijd jet.
22: Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Autobedrijf van der Ploeg in Kollumerswaag.
4: Dit is RTV NOF.
23: My No Gospel Time.
24: Ja, goeiemiddag. Doe jij snij Gospel Time, een programma boren voor gospelmuziek, actuele informatie en een bemoedigende boodschap. En mijn naam is Tjerkje Broersma. Ik ben alle snijtemiddags van 2 tot 4 uur live van uw studio hier in de Westerijn op RTV NOF. Ja, en wat ken ik van een beetje van? Nou, tussen 4 en 5. Dan zeg ik wat er in agenda zit. Ik heb nice orders vervolgd, de broers en zussen. En ik werd een psalm erin. En natuurlijk een soort muziek. In de tweede oren tussen treien en fjouwer. Dan heb ik weer een verhaal. Mijn naam uit het lippen van Spurgeon. Doet er nog heel jong weer. Wat er al hier belibben had. En dit eerste oren. Kan ik weer verder met het verhaal. Hoe het oorint. Hoe het vierde keert. Met het volk. Wat bevrijd is uit Egypte. De nightarm van Abraham, Isaac en Jacob. En ja, daar ben ik ook een meisje mee gegaan. En wat ze al hier beleefden. Vorige keer hadden we het over Biliam. Die het vregen wie om het volk te vervloeken. Of van een beetje geen vierde jaar. Hoe het vierde oud rent. En een zulke soort muziek. En dan is ik weer een psalm. Ik begin met de bijbijtrein van Sozo.

Psalm 23, een psalm van David. De Heere is mijn herder, dus ik heb alles wat ik nodig heb. Hij laat mij uitrusten in een groene weide en wijst mij de weg langs kabbelende beekjes. Hij verfrist mijn innerlijk en leidt mij op de weg waar zijn recht geldt, tot eer van zijn naam. Zelfs als ik door een donker dal moet lopen, ben ik niet bang, want u bent dicht bij mij. U bewaakt mij en gaat de hele weg met mij mee. U bereidt heerlijk eten voor mij waar mijn vijanden bij zijn. U behandelt mij als een persoonlijke gast. U zegent mij overvloedig. Uw goedheid, liefde en trouw mag ik mijn hele leven ervaren. En daarna mag ik voor eeuwig bij u wonen, in uw huis.

Ja, dat wie Gospel Choir Joy for People uit Dokkum. Maar het nummer I Shall Not Want. Ja, we kunnen verder. Maar ja, over het volk Israël, het verhaal. Ja, uit het boek De Heilige Historie verteld voor het Friese volk. Kan Nieskes al even kwart iets verteld. De vorige keer ging het over Biliam. Want het volk is op reis en komt langs het land van de Ammonieten. Maar ja, die ben bang voor hen. De koning die wil het volk vervloeken. En daarvoor vreegt er Biliam, een profeet. Maar die, ja, nachts dan krijgt er antwoord van God. Dat er net mij, dus ik het net mij. De woorden van de koning gingen weer om. Maar de koning stuurt nog hegere meisjes. En dan uiteindelijk gaat Biliam wel mij. Maar hij moet zeggen wat God hem zeggen zal. Die woorden moet er over het volk uitspreken. Ja, en dan gaat mij en dan onderwijs. Dan zit er een engel voor hem, maar het zwart rucht op zijn hart. Zijn ezel shot het, Biliam zelf shot het net. En zijn ezel die beschermt hem, ontrij ik hier daar. En dan spreekt God aan hem en dan shot Biliam het ek. En dan komt er uiteindelijk te plakken waar de reizen met. Ja, en God had hem dus opdracht doen om de woorden te zeggen die hij hem in het hart houdt. Ja, en nou gaat het verder. En het laatste werd we vorige keer eindig binnen. Ja, Biliam die woe wel graag dat er eigenlijk weigeren hier om het volk te vervlokken. Maar in elk geval, hij weer geen slaaf van Balak, maar profeet van een vreemd en machtige God. Want Biliam die koor die God net. Ja, nou gaan we verder. Doet Balak jedde. Dat de profeet uit Petor onderwijs wie ging er hem te meten om de grens van Silonta. Hij deed het net om Biliam te eren, maar alleen omdat er haast bij wie. De wie ook genoeg kwam dat het tijd verdienen, maar dat de reiziger geen heen werd. En doet ja ook wel moeten, net vier van het kamp van het volk Israël, van Jasjarel, en ook wel grote heen, kon het net leren te sissen. Toch niet nog misschien dat Balak, de koning van Moab, geen schatten genoeg hier om jou te eren? Waarom ben jou dan de eerste keer net komen, doet ik vregen? Biliam bleef hem het antwoord net schuldig. Sjoch, ik ben in Tayo komen, maar het is de vraag nog of ik wat zissen kan. Het woord dat God mij in de moeder zal lezen zal, dat alleen zal ik spreken. Hij moest net menen dat die grutske koning dat er hem alles samen sissen liet. Hij, Biliam, hier die God op bewijs neersjoen, maar zijn blinkend zwet en het hier niet scheelt of hij weer er het leven bij kwijtrekken. Dan kon men net meer harken naar praatjes van een koning. Balak, wie hier ek niet meer te sissen. Hij moest die profeet nou eerst broeken. En hij dwast hem net lelijk te meidschen. Balak nam Biliam mij naar Kirjat Huzot, nog dichterbij Jasjarel, en er werd een groot offerfeest houden om de goden gunstig te stemmen. Geen kai en skiep waren te sparen en een lange regen, vorsten en artsen zitten mij de koning en de profeet onder het offermeel. De oremjaars betiert gingen ze naar de Baalzichten, een heilige heuvel, vlak bij de grens in een teken gaadelijk plak. Men koe in de vierte het hele tintenkamp lezen zien, van het begin om de uiterste eind. Hier koe die profeet zijn vervlokkingen maar uitslingeren, over het hatelijk volk van Israël, van Jasjarel. Hier zoenen ze haar treffen, nog voort ja er zelfs erg in hierne. Vanzelfs koe het nou ook net zonder afgeen, Biliam moest me zissen, hoe volle en wat soorten. Zulks dingen wie een profeet nou eer is beter als een koning. Biliam joeg bevel om zo'n alters te bouwen en liet voor elk alter een intervallen slachtje en een vette raam. Doet alle offers rekken hier te de koning om de wacht te houden. En zelfs ging Biliam er een eind voort om toch allerhande tjoendes kunsten openbaring van de goden te krijgen. Lang
wachtte Balak bij de zoon alters. Hij hoopte maar dat Biliam nou komen zou. En slinger is zijn spruiken over het lege kamp der in de vierte. Zoon alters en vierten offers. Hij deed net voor een beetje, die Arameer. Maar als het hoop, dan koor alles krijgen wat zijn hart begeerde. En daarmee zag er hem omkomen. Zijn eermen zwaaiden wild in zijn eigen vlammen. Het wie al een groot profeet dat er nou voort alweer een godswoord hier. Stil stier Balak te harken. Die spreuken die er nou zei, daar hong de takkomst van Moab aan. Daar ontkamen geen woord. Uit Aram had Balak maar roepen. De koning van Moab uit de eerste bergen. Kom, vervlok maar Jacob. Kom, verwens je Israël, het volk Jasjarel. Maar hoe zal ik vlokken die het God net vlokt? Hoe zal ik verwens je die God net verwenskes? Waar zal het stof van Jacob tellen en waar rekent Jasjarels miljarden uit? En nog meer, zei Balaam, zei Biliam. Maar er zijn alle jaren zegeningen. En als Balak het oond was hier, dan hier aan mij geweld het zwaaien op lijn. Hoe koer die man nou zulke dingen zeggen? Hier hem daarvoor hel je litten, maar zo volle drok ten koste nu te vreemd vier loon. Leuk ging er op Biliam ta, en volk riemen spreker. Wat hebben jou mij dien? Ik ga jou nomen om je vijanden te vlokken, maar jou hebben zien pleert zegenen. Zegenen zeker weer. Biliam zeg hem leuk oon. Hij weer net bang voor die verkrieme koning. Hij hier hem roppen om het godswoord havoe. Hij hier hem roppen om ter een godswoord havoe en een godswoord hier hoorn. Als het hem net niet zin weer, dan zei er het maar en dan gingen wij voort. Wat had wat de Heere zijn had, zei er. Zou ik me daar net aan horen en dat alleen eens spreken? Balak was er net niet zin in te lissen. Misschien koe die profeet het net helpen en hier de een al voor God hem vier die spreuken in de moelenlijn. Of wie deze hechte, toch zit goede plak net en wie hem de macht van dat volk en het tal van zijn tent naar de holle slijn? Hij zou het nog een keer besieken. Misschien dat het dan beter woe. Doe bracht er Biliam naar het Sjennesveld, eer op de berg Pisga, een plak dat tegen gaatelijk voor profitering weer en dat er maar een beetje zijn koe van het tentenkamp. In ver waren zo'n ballen en zo'n rammen slachten en ver wachtte de koning op Biliam bij de rekende alters. Hij hier vol hoop dat het nou beter ging zoen. Noot er net meer dat machtig volk zou verergen hier. Maar ik deze tweede keer voelde spreukendichter oors net als woorden van zegen voor dat hatelijk volk. Balak hoort haast net onjerre, zo vreselijk voelde het. God is geen man dat de leeg niet zoe, en geen meisje meer dat het hem rouwen zoe. Zoe het zis en het dan net waan, zoe spreken en er net voor steen. Sjok, ik kreeg opdracht om te zegenen. Dat zegenen zil ik en ik neem het net weer om. Men zocht geen onheil in Jacob. Men verneemt net van rampen in Jasjarel. De Heere, zijn God, is mij hem. En de jubel van een koning is oer hem. En zo ging het maar terug, een stream van zegeningen. En Balak besouwde hem. Als het dan net vlokken koe, wat zijn werk weer, die profeet? Waarom houdt er hem dan tenminste net stil? Hij voelde wel dat er hem nooit roppen hier. Maar nou hij er hier is weer, wordt het toch nog een keer besiekje. Profeten en zo'n volk, daar kreeg men toch nooit hechten van. En voor de derde keer, waar een zoon alters bouwt en viertje een besten slachten. Maar deze keer ging de profeet net meer het veld in. Deze keer bezocht er net weer om mij zijn tjoenderijen God te dwingen. De Heere moest het me sissen. Als het net oors koe, dan wordt dat volk weer zegenen. Biliam bleef bij de alter steen en weer zag er uit oer de steppen naar de donkere tinten op het griene loon.
Toen viel er dat ik eerst oor hem kwam, dat er nou spreken moest, dat er nou ien kwartskoft profeet van de Heere wie. Hij vergeet alles om hem heen, de rikkende alters, de wachtsende koning, de vorsten van Moab, die hem de wudden uit de moele heinden. En hij spreekt, zat er nog nooit in zijn leven sprutsen hier. Wat binnen mijn tinten sierlijk, o Jacob, die wenten, o Jasjarel, als dellingen wrijt je haar uit, als haven onder rivier, als aloe bemen, bij hem die de Heere planten had, als ceders onder het wetter. Wetter vloeit uit zijn amers, en ze ziet wennet om vier de wetters, en heger is Agag is zijn koning, en verhegen wordt zijn koninkrijk, waar hij, o Jasjarel, zegen het, zal zegenen wezen, en waar die vervlokt, zal vervlokt wezen. Doet Biliam, onder Einwie, lagen de kriem van de koning op een ei weer op, wild en verheftig. Ik haf die robben om in vijanden te vlokken, maar doe haar ze allemaal zegenen. Ik hier van doorwijst om die schatten te jaan, van jild en ere, maar de Heere zelfs had hij die ontkeerd, en nou, jou die af, in geen uit Milan. Maar de profeet van Petor liet hem zo net voor het joren. Jitteren zei dat er het vooruit zijn hier, dat er alleen de woorden van God spreken zou, en dat het net eerlijk weer dat Balak hem de schuld joeg. En eerder ging, nou de eerst nog op hem weer, zo Balak eerst nog jaren wat de letterbare zoe mij dit volk, dat er haatte en mij zijn eigen loon. En ik deze keer, was Balak hem net het zwaaien op te lissen. Het weer of daar harkje moest, naar elk wut dat deze profeten sissen hier. Ik zal hem zien, maar nou nog net. Ik zal hem onskogje, maar net van dichterbij. Een ster komt tevoren uit Jacob. Een scepter komt op uit Israël, uit Jasjarel. Die slacht Moab de sliepen in. En te plettert de plassen van alle oproerige been. Doet Biliam alle zijn hier het oordeel oer Moab en oer Edom en oer nog meer volken, gingen zijn wegen. Balak zeg hem nij. De haat in zijn hart en dacht bang voor hem. Dus één keer zou er een grote koning in het Jasjarel opsteen en die zou Moab de ondergang dwaan. En om zulks te jaren hier de twaar is de boorde dien naar een vierloon. In plaats dat het volk, dat het macht van het volk brutsen weer en de zegenen van die God veroren in een vlok, zou het nijs van Biliam profetie door alle landen vliegen en alle volken in het westen zou de moord ontzinken. O, als ze maar wat wist om dat volk uit de woestijn te verslaan. Maar die profeet wie vjot. En waar zou hem nou

Ja, hij mocht wollen dat er dadelijk voortging wie, William, de zoon van Beor, naar zijn stad en zijn volk. Maar hij koerde net daar komen. Die schatten van goud en zilver, die er nog misroen wie en die de zakraag houden, wie er nog net los van. Dat hij bleef nog een skof bij de grenzen van Moab en kreeg een kunde onder stam Midianieten, die het Moab helpen. Sa kwamen dochs weer bij Balak. Vanzelfs was er het net om, om Jasjarel dochs te vlokken. Maar hij joeg de koning een plan, onderhoorn, om haar in het ongeluk te storten. Maar de wapens wierden er niet zien haar te beginnen. Maar als Jaha verlokje kon om de goden van Moab te zien, zo dan de griem van die grote god net oplaagje en zo haar dan net zelfs verdwaan? Als ja, nou dus vreugdskips leerde maar Jozua in zijn leger en ja maken een groot offerfeest ter ere van de oorwinning op Sion en Och. Dan zo dat volk de baal als tjenje en de vlok van haar god oor haar helje. Het slimme plan van Biliam likte de koning Goetha. En het zou ook al heel slag wezen als de Heer het net verhoorde hier. Het jongvolk van Jasjarel net went onder wilde feesten met offervlees en offerwien, waard al heel oerstjoer. Ja, offeren de goden en joegen haar oer om allerhande onzijdigheid. Een zware plaag breekt zijn haar los. Maar wat Balak zou graag wou, dat de hele volk onderging, nee, dat baarde net. Het wie oors vol slim en doet de plaag op het heegst wie en de meisje jammeren om geneden wie er toch nog een hege Jasjeraliet uit de stam van Simeon die in Midianitische vrouw mijn naam. En als haar

zeg het. En in hele gegrim deden ze beiden, de heidense vrouw en de Simeoniet. Doe, maakte de Heer een eind aan de plaag, omdat Pinhas zo van zijn ere opkomen wie. En Mozes mocht hem oorzissen dat er naar het priesterschap van Aaron bleeuwen zou in zijn familie. Hij joeg ook opdracht om de Midjanieten, die zijn volk omtrent de ondergang die en heen, om te vallen en te verdeeljen. Bij de volle strijd die doelvolgen, kregen ze ook Biliam, de zoon van Beor, in hand en deren hem. Ja, wisten vanzelfs wel dat er goede dingen over het volk zijn hier en dat er een dag in zijn leven al eerst profeet van de Heere wist hier. Maar ja, wisten ook wat rier om koning Balak joon hier en dat troch zijn schuld die zware plaag over Gods volk komen weer. Dat hij hier de deur vertiende. En deze keer koor zelfs de trouwe ezel hem net meer redden van het wreekje wut. Vier van zijn volk en loon stoor in een vrede deer en het weer zijn eigen schuld. Hij hier maar de Heere sprutsen op een wei. Gods geest weer oor hem west, doet de profiteren op de bergen. En als ze zijn grutsk het om Heere oorjoon hier, dan zou die hem wis zegen hebben. Maar nou, hier het goud en het zilver van Balak leveren hoorn, als de genade van de Heere. En daarom voerde de dier. Maar zijn reis hier liek wel net om een nacht west, want er is niet om een nacht dat de Heere docht. En alles dat er zegen dat er zijn hier, zijn spreuken oor het volk en de orenvolken en zijn vreemde reis doet de ezel spreek en God zelfs het wutje in hem uitloek. Het werd bekend. En door alle heidenen in Kanaan voelen een deerlijke schrik. En Jozua en Simonnen kregen daar toch weer nieuwe moed. Want Safir, het verhaal uit oer het volk en de profeet Biliam. En ja, ik is nu jaren naar Christian Vervoerd, de titelsong van zijn CD, Mijn Zekerheid.

Ja, dus je dan moet maar noem maar God will make a way. En kies nou jaren naar je. Gerard Troost, het is jongte duet, jaren mij meer aan de vlieger. God van genade.

Dat waren Gerard Troost en Miranda de Vlieger, maar ik noem maar God van Genade. En Paul Beloche en met Redden en Sjongeno, I cling to the cross.

Het nummer I Cling to the Glass. Paul Baloche met Matt Redman, wie inderdaad. Ja, de eerste uren van Gospel Time. Op deze 9/11 oktober zit er al bijna weer op. Na je reclame is journaal, dan ben ik er nog weer. Mijn hele oren vol muziek. Ik haf een verhaal uit het leven van Spurgeon. Mijn naam doet er nog heel jong weer. En weer een stukje uit een dagboekje. En natuurlijk ook weer een psalm en een soort muziek. Ik zou zeggen, ik hoop dat ze er naast me bij wist. Ik sluit dit oor, oude mijn gospelkoor, oude choice, uit Lauwersoogse jongen. Heer, machtige God, ik loof u. Zo zeggen ze, graag ont strakjes.

0: Tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
1: Herberg Voestrum.
2: Herberg Voestrum Westergeest. Ook eens een eigen biertje brouwen met mij?
3: Herbergvoestrum.nl.
4: Oh, 11:30.
5: Hocus pocus. Time for focus.
6: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
7: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus. Met de 4 in het midden.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met de vier in het midden.
2: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
3: De Friese Motorfiets.
2: Zoekt u een nieuwe motor of heeft u uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
4: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op defriesemotorfiets.nl. Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
2: Wij hebben haal- en brengservice.
5: De pannenkoektrein!
6: Stap in op het leukste station van Friesland. En maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist. Of zelf braseren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
5: Interesse? depannenkoektrein.nl.
7: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd vernietigen. Al haast 30 jaar, product.frl, Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij.
8: Tromeesje maar in beheining.
9: Maar gewoon CA Plus, een certificering.
7: Digitaal en papier van bedrijf, de zorg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
10: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
11: Freek, help! Het dekkleed moet voor de regen op het dak!
12: Ja, ja, maar safety first. Eerst de stijger maar even blad vrijmaken. Raasma levert echt alles om het najaar goed door te komen. Bladblazers, panhaken, dekkleden, werkkleding, maar ook helmen en verbanddozen.
11: Oef,
12: je rijk. Volgende keer wel even het valharnas omdoen.
11: Natuurlijk, ook verkrijgbaar bij Raasma.
12: IJzerhandel Raasma. IJzersterk sinds 1836.
13: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op, traaien oeren.
14: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaan.
15: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Vannacht hebben geen mensen buiten het aanmeldcentrum in Ter Apel geslapen. Het Rode Kruis bracht 150 asielzoekers over naar de noodopvang in Zuidwolde en Warffum. De organisatie heeft besloten voortaan alleen mensen uit de dagopvang over te brengen naar spanningen en onveilige situaties doordat mensen van buiten zich ermee mengden. Minister Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken is kritisch op de deal van president Trump met Rusland over levering van miljoenen tonnen diesel. Het geld gaat rechtstreeks naar de oorlogskas van Poetin, terwijl Europa economische druk wil opvoeren. Trump wil met de deal de dieselprijzen drukken voor de Amerikaanse verkiezingen volgende maand. Hoge brandstofprijzen en een dreigend dieseltekort zorgen voor een heroverweging van de toekomst van olieraffinaderijen in Rotterdam en Vlissingen. De Europese Commissie wil minder afhankelijk zijn van buitenlandse import. Klimaatminister Stientje van Veldhoven presenteert komende week plannen voor de Nederlandse raffinage-industrie. Terwijl bedrijven zoals Shell en Neste investeren in groene waterstof en biobrandstoffen. Het onderzoek naar de brandstichting langs het spoor bij Rotterdam kost tijd, meldt de politie vandaag. In de nacht van vrijdag op zaterdag sticht de onbekende brand bij een spoorbrug vlakbij station Schiedam Centrum door een toegangsdeur naar een technische ruimte open te slijpen. Treinen tussen Rotterdam en Delft konden tot zondagavond niet rijden. ProRail bevestigt de opzet. Politie houdt rekening met sabotage of kattenkwaad. Het weer nog tot slot. Vanmiddag verloopt in het hele land aanzienlijk rustiger en droger. Met name het noorden houdt nog kans op een plaatselijke bui, maar op de meeste plaatsen schijnt geregeld de zon. De westenwind neemt af en het wordt 13 tot 15 graden. Iets koeler dan normaal. En tot zover het nieuws.
16: It's getting hot in here.
17: Wat een stoo, jong.
16: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van aan.
17: Oh?
16: Ja, van het gas.
18: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
19: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele gehoorzorg voor iedereen.
20: Ik twijfelde over mijn gehoor. Maar gelukkig kon ik snel terecht voor een gratis hoortest. De gediplomeerde audiciëns van Specsavers hadden dit zo gepiept. Mijn gehoor bleek inderdaad niet zo goed en de audiciën kwam met een prima hooroplossing. Daar had ik wel oren naar.
19: Weten hoe het met uw gehoor is? Laat even wat van u horen. Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat maken we graag een afspraak met u voor een gratis hoortest.
16: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
18: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
0: Jan Cooks for You, met Jan zelf.
21: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
0: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
22: Taxi Waaksma, al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
0: Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
23: Nou, Veralië, ben je er klaar voor?
24: Ik vind het zo spannend.
25: Hij is turbo en
24: hij is toch turbo en net?
23: Nou, even serieus. Alle jullie

0: goeie. Rijtsieren. Ik zeg ze altijd, lekker eten is een vorm van geluk. Een topgerucht begint met de beste ingrediënten. En die droomkeuken, ja, die begint bij Marines Keukens in Burgum. Kom eens deel bij Marines Keukens. Daar wordt alles creëers van A tot Z voor jou regelen.
1: Peppe, Mike, ik bij Bep op de stoel.
2: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxhotel.
1: baarsmazitcomfort.nl.
0: Marines Keukens in Burgum, een zaak van vertrouwen. Zoek maar op marinescheukens.nl.
3: Max Voordeel in het winkelcentrum in Den Bosch. Van kruiden tot gereedschap.
4: En van speelgoed tot feestartikelen.
3: 6 dagen in de week open en parkeren voor de deur. Zoek je betaalbare huishoudelijke spullen.
4: Max Voordeel in Den Bosch.
5: Snieën, sageerfetsend, mooi, noffelijk winterwaar, komt van een Noord.
6: TD Noord uit Jesternijtjerk. Heggerskieren, kettingzegen, pletblazers, houtklauwers, veegmachines en al het orenwinterzark. Wij hebben het en voor het onderhoud zitten jouw eggoedbuis. TD Noord. Service mooi het hert. Vakburg, ze altijd jet.
7: Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Autobedrijf Van der Ploeg in Kollumerswaag.
8: Dit is RTV NOF.
9: My No Gospel Time.
10: Ja, goeiemiddag. Fijn dat je er nog bij bent in de tweede orde Gospel Time. Op snijn 11 oktober. Mijn naam is Tjerkje Broersma. En doe eerst naar een programma Boren voor Gospelmuziek, actuele informatie en een blied biatskip. Ja, en dit is het tweede orde dat ik aan zijn weer een verhaal haar. Oer, ja, wat speurtjen in zijn lippen beleven had, doet er eigenlijk nog heel jong wie. En ik weer een stukje uit een dagboekje en een psalm, maar ik muziek. En daar begin ik mee. Het is, we zitten eigenlijk midden in het Bijbelse feest, het Loofhuttenfeest. Vandaar dat ik het volgende noem, koers, nou, wat er ook heet, Loofhuttenfeest.
11: Hey, zing je met ons mee? 1, 2, 3.

Ja, dat keer over het Loofhuttenfeest. Een Bijbelsfeest. En dat komt van een cd vol Bijbelse versjes die jaren bij de Bijbelse feesten. Het Loofhuttenfeest. Beautiful Savior. Ja, een Loofhut is eigenlijk ja, Husja, Jezus. Bij hem ben ik veilig. En oor hem keert het volgende feest. Het wordt zong door Darlene Check. Beautiful Savior.

Psalm 24. Een psalm van David. De hele aarde is van de Heere. Alles in deze wereld is van Hem. Hij drong het water terug, zodat droge land tevoorschijn kwam. Wie kan de berg van de Heere beklimmen en binnengaan in de plaats waar Hij woont? Wie kan voor de Heere staan? Alleen zij die schone handen en zuivere harten hebben. Die zich niet inlaten met oneerlijkheid en leugens. Zij zullen als een zegen van God zijn goedheid in hun leven ervaren. Die reikt Hij, hun Verlosser, hunzelf toe. Zij mogen voor de Heere komen staan en Hem, de God van Jacob, hulde brengen. Ga toch open, eeuwenoude poorten, en laat de geëerde koning binnen. Wie die geëerde koning is? De Heere, sterk en machtig, onoverwinnelijk in de strijd. Ja, zet de poorten maar wijd open en laat de geëerde koning binnengaan. Wie die geëerde koning is? Hij is de Heere van alle hemelse legers. Hij is de koning die alle eer toekomt.

dat je de Australische bent, The Sons of Cora, maar het noemen Lift Up Your Head. En ook is het Natasha Fordes, een noemer van haar cd, Wijs mij de weg. Mijn vader, dicht bij u.

weer. Natasja Voris, zij zong het nummer Mijn Vader Dicht Bij U. Ja, en ik had van een beetje, ik werd het dagboekje Emmanuel mijn naam. En hadden een stikje, dus je bobben een testament. En lees ik eerst even uit Galaten, een hoofdstuk 3. Mijn naam gaat het om vers 15. En dan doch ik even uit de Friese Bijbel. Galaten 3, vers 15. Broeren. En natuurlijk ik zussen, en dat is boven de wet en de belofte. Broeren, ik jou je een voorbeeld uit het duistig leven. Zelfs een testament van een meisje dat de goede vorm had, kan toch net één aan de kans koud worden en geen één kinder wat aan tafelje. Een testament. Ja, misschien hast u ook wel eens iets erfd. En terug een erfenis kiest ik niet een driek worden. Er binnen heel wat boeken waarin de mogelijkheid een belangrijke rol speelt. Maar wat moest eigenlijk doen om een erfenis te kunnen ontvangen? Nou, eigenlijk heel weinig. Normaal spritsen binnen de 2 voorwaarden om te erven. Ten eerste, doe moest in het testament staan. En ten tweede, de erflater moet sterren. Doe kist een erfenis net verzin je. Doe kreeg het haar gewoon. Wel, zei Paulus, zo is het ek, mijn Gods genade. Die kreeg het net, omdat die verzin je kist. Maar wat voor prestatie als dan levert, en wat voor goede dier als dan ek dorst. Die krijgt alleen nog maar terug Jezus. Hij zwaarge ervoor dat allebei de voorwaarden om erfgenaam te binnen vervuld worden. Ten eerste, als u leeft, maakt hij die een ben van God. Toekomst, in het testament is die der terug. En ten tweede, hij stoor. En der terug, maakt u erfgenaam wees van al Gods schatten. Net omdat u zelf zo goed bent, maar omdat Jezus u erfgenamen maakt. Erfgenamen terug geloof in hem. Elvin Slaughter, hij zong nou I Believe.

Ja, dat zijn twee nummers achter van de lijst. Erik en Tanja Lagerström. Maar ik ben een kind van God. En daarvoor koest Jerenij Alvin Sloten met het nummer I Believe. Ja, en ik had van een beetje ook weer een boekje van Tony Hunter, mijn naam. Hoe een spin het leven van een man redde. Dat is een boekje vol verhalen. Oerspeurtjes. Het is eigenlijk voor Ben. Maar ja, in wezen. Wat net zo, ik ben een kind van God. Daarmee al hier eigenlijk ben van God. En voor Orden dus ik wel heel leuk. Ik ben leuke stukjes om aan het denken te zetten. Van een beetje keert het oerspeurtje in de eerste gemeente. En dan lezen we eerst even Johannes 3, vers 36. Daar staat het volgende. Die het in de zon leeuwt, had eeuwig leven. Die net in de zon harkje, die net naar de zon harkje wil, zullen leven net zien. Gods griem bloot op hem. Gelaten 3, vers 36. Die het in de zon leeuwt, had eeuwig leven. Die het net naar de zon harkje wil, zullen leven net zien. Gods griem bloot op hem. Ja, hoe zie ik je dit in het Fries goed te vertellen? Tjalspeurtje. Ja, vorige week hadden we dat er preken ging. Je weer allemaal heel jong, maar je kreeg steeds vaker te preken. Een van de plakken werd er ook uitnodigen waard, dat wie Water Beach in Cambridgeshire. De meisjes daar, die jeden hem heel graag. En na een tiertje vielden ze dat de heren zeggen woe dat ze speurtje beroepen zouden. Hoewel had hij nog maar zontje hier weer. Zo was Water Beach Baptist Church, de eerste gemeente, waar dominee Charles Spurgeon. De eerste gemeente van dominee Charles Spurgeon. Toen hij er kwam, waren er ongeveer 40 mensen lid van deze gemeenschap. Maar vanaf dat moment groeide het aantal heel hard. Binnen 2 jaar hadden er al meer dan 400 mensen naar Spurgeon. En al die mensen pasten net eens meer in het gebouw werd zien zitten. Daarom waren de dwaren en de ruten eerbezet, zouden de mensen buiten speurtjes ek jaren koorden. De kerken

die doe in Waterbeach die weer namelijk volle liedsen in orde dan de kerk die er nou staat. En hoe wist het wel dat liedsen ben na het meetjes eten meestal toch even nog even sliepen gaan. Ik al de mensen doggen na het meetjes eten meestal even een liets sliepen. Nou waren er in de kerk van Waterbeach drie tjensen op een snijn houden. Eén in de miade, één in de meetjes en één in de jonne. En hoe rieken zeker af het speutje meetjes wel eens lijst van hier? Sommige mensen voelen tijdens de preking sliep. Het lukte hen dan net meer om wekker te blijven en naar het wut van de Heere te jaren. En speutje vond dat het even aan het dwaan moest. En op een snijde beetje zag Roen in de kerk tijdens het dienst. Hij zag alweer dat er een aantal mensen in sliep vallen werden. Maar hier plots klapt Robert, broen, broen. En speutje in een hele hutte stem en de meisjes moeten wel verschrikkelijk schrokken wezen. Ze sprongen oorijn, zeggen om maar in. Waar? Toen kwam het antwoord van speutje. In de hel, zei er. Voor zinners die de zaligmaker net oornemen. Ik denk dat de meisjes daarna wel wat beter hun best dien hebben om wekker te blijven. Ja, en dat doet wij echt dan. Want het had geen zin om naar de kerk te gaan als tijdens het dienst is te sliepen. Ik is beter thuis blijven. De Bijbel zei, en dat Galaten 3 vers 36, die het in de zon leeuwt, had eeuwig leven. Die het net naar de zon harkje wil, zal het leven net zien. Gods griem bloot op hem. Ja, en wij mogen dankbaar wezen dat er een verlosser is. En dat hij beloofd is te helpen. En dat we door hem het eeuwige leven vinden. Dat hij zal ons helpen om te zien al het kweert zit de zon ik in ons wat het dan wil om te vechten. We moeten gewoon op hem vertrouwen. Aan Poelstra, hij zong nou Vessel of Mercy.

Dat is Ann Polster, maar het nummer Vessel of Mercy. Een nummer van CCD, Masterpiece of Mercy. En dan heb ik nog een nummer klaarzet van Esther Timms. Ze zongt, mijn leven is zeker in Gods hand.

dat is weer Esther Timms. Maar je noemt maar, mijn leven is zeker in Gods hand. En Sela, zes jongen al, Jezus alleen, Hij is de rots.

Ja, dat is Sela, maar je noemt Jezus alleen. Hij is de rots. Ja, ik dit oren van Gospel Time zit er al bijna weer op. Maar nog één oren, maar we gaan. Dan heb ik straks nog even in het volgende oren. Ik zeg wat er in agenda zit. Nijs oren vervolgde broers en zussen. En ik werd een psalm en natuurlijk een heel soort muziek. Hast u iets voor dit programma of een mooi nummer? Maar stinks, nou, dat komt nooit voorbij, maar ik wil het wel graag eens een keer jaren. Stuur een berichtje naar gospeltime@rtvnof.nl. En ik kan ook iets voor de agenda insturen. Ik sluit oude mij. Er is hoop. En ik zou zeggen, graag, want straks, na je reclame en journaal.

0: Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Autobedrijf Van der Ploeg in Kollumerswaag.
1: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziekmeidje en van het beun. En al mijn spul, dat sla ik op in een zeecontainer van Fortibox.nl. Rap leveren, veilig en betaalbaar. Mijn buurman had er in je kacht. Fortibox.
2: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
3: De Friese Motorfiets.
2: Zoekt u een nieuwe motor of heeft u uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
4: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op de friesemotorfiets.nl.
5: Sporters uit Noordoost-Friesland scoren de beste deals in sport en lifestyle bij Plutosport.nl.
4: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
2: Wij hebben haal- en brengservice.
6: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerijn. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus, kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerijn. Onsien.
7: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
8: Zo, dat ziet er gaaf uit.
7: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
9: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
7: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
10: Zaken goed bijhouden, argieven vertrouwd van 90 litten. Al haast 30 hier, product.frl, Drachten. Binnen 24 uren alle gevoelige informatie voor goed wij.
11: Tromeesje mij in beheining.
12: Maar gewoon CA Plus, een certificering.
10: Digitaal en papier van bedrijf, de zorg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
13: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
14: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
15: Hé, wat een fietstocht. Ik ga echt zin in iets lekkers.
16: Dan is misschien tijd voor een pitstop, pleertstop bedoel ik, bij de Pleert in Burgum. Voor een lekkere lunch of diner op een fiets. Wees op zoek naar een mooi plakje om lekker te eten in de buurt van Burgum. Kom dan gezellig naar de Pleerts. www.depleerts.nl.
17: Freek, help! Het dekkleed moet voor de regen op het dak.
18: Ja, ja, maar safety first. Eerst de stijger maar even blad vrijmaken. Raasma levert echt alles om het najaar goed door te komen. Bladblazers, panhaken, dekkleden, werkkleding, maar ook helmen en verbanddozen.
19: Oh,
18: Jerek. Volgende keer wel even het valharnas omdoen.
19: Natuurlijk, ook verkrijgbaar bij Raasma.
18: IJzerhandel Raasma. IJzersterk sinds 1836.
20: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Fjouwer Oeren.
21: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
22: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws.
23: De Jemenitische Houthi-rebellen hebben opnieuw gewaarschuwd om Saoedische luchthavens en het luchtruim te vermijden. Dat gebeurt na een aanval op de internationale luchthaven van hoofdstad Riyadh, waarbij 12 mensen zijn omgekomen en ruim 300 mensen gewond zijn geraakt. De rebellen dreigen met nieuwe aanvallen zolang Saoedi-Arabië militair ingrijpt in Jemen. De politie onderzoekt incidenten tijdens de Pride Walk in Almere. Vrijdag zijn deelnemers aan de demonstratie uitgescholden en bespuugd. Ook zou een automobilist op de voorzitter van de wandeling zijn ingereden. Zij raakte niet gewond. De organisatie doet aangifte. De wandeling vraagt aandacht voor acceptatie en gelijke rechten voor LHBTI-personen. Paus Leo XIV wordt deze week geopereerd aan een kleine afwijking in zijn long. Artsen hebben die bij een medische controle ontdekt. Volgens de paus is de afwijking in een vroeg stadium gevonden en duidelijk begrensd. Het Vaticaan verwacht dat zijn herstel ongeveer een week zal duren. Bij een zwaar busongeluk in het westen van Turkije zijn zondag zeker 11 mensen om het leven gekomen. Minstens 27 anderen zijn gewond geraakt. De bus botste bij een oprit naar de snelweg tussen Bursa en Izmir op een vrachtwagen en kantelde. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend.
24: Het weer nog tot slot. Vanmiddag verloopt in het hele land aanzienlijk rustiger en droger. Met name het noorden houdt nog kans op een plaatselijke bui, maar op de meeste plaatsen schijnt geregeld de zon. De westenwind neemt af en het wordt 13 tot 15 graden. Iets koeler dan normaal. En tot zover het nieuws.
0: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: NofPC. Een nieuwe PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NofPC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NofPC, het adres in Noordoost-Friesland.
2: NofPC, NofPC, daar kun je wat mee.
1: NofPC.nl.
3: Jan Cooks for You, met Jan zelf.
4: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
3: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
5: Taxi Waaksma, al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
3: Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
6: Right here, bij Marines Keukens in Burgum, weten ze het hek. Lekker eten is een vorm van geluk. Bij Marines Keukens wordt alles van A tot Z kreis voor die regelen. Dus, wil je lekker eten in je droomkeuken? Mijn advies, zoek maar eens op marineskeukens.nl.
7: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werken. Oeral.
8: Een telefoon met een knopsnoer. Ja, die gaan werken.
7: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
6: Marines Keukens in Burgum. Een zaak van vertrouwen. Zoek maar op marineskeukens.nl.
9: Nou, verhalen je. Ben je er klaar voor?
10: Ik vind het zo spannend.
11: Hij is turbo, hè?
10: Ik is toch turbo, hè? Net?
9: Nou, even serieus. Alle

0: in Waterswaard.
1: Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Autobedrijf Van der Ploeg in Kollumerswaag.
2: Dit is RTV NOF.
3: My No Gospel Time.
4: Ja, goeiemiddag. Fijn dat je dit hoor ik weer bij bist. Doe jij Stijn Gospel Time, een programma Borden voor Gospelmuziek. Actuele informatie en een bleerd bejaardskip. En mijn naam is Tjerkje Broersma. Ik ben de allerstijntemietjes van 12 tot 4 uur live van de studio hier in de Westerijn op RTV NOF. En dit is alweer de laatste uur, dus dat betekent dat ik straks zeg wat er in de agenda zit. Ik heb nice, hoor eens vervolgde broers en zussen. En naast nek weer een psalm. Maar ik een heel soort muziek. En daar begin ik mee. Begin mij een nummer van Don Francisco. Somebody Loves Me.

Psalm 33. Zing een loflied voor de Heere, allen die met God leven. Het is goed als Gods kinderen hem loven. Zing een loflied voor de Heere met de citer. Zing een psalm met de harp. Zing een nieuw lied voor de Heere, begeleid door prachtig snarenspel. Want het woord van de Heere is betrouwbaar en uit al zijn daden blijkt zijn trouw. God houdt van oprechtheid en eerlijkheid. De aarde loopt over van de goedheid en de liefde van de Heere. De hemelen werden door het woord van de Heere gemaakt. Alles wat daarin is, ontstond door zijn adem. Hij brengt het water in de zeeën bijeen en slaat al het water op in zijn schatkamers. Laat de hele aarde ontzag hebben voor de Heere. Alle bewoners van de aarde moeten met eerbied voor hem buigen. Want God sprak en toen was het er. Op zijn gebod stond alles er. De Heere doorbreekt de plannen van de volken en voorkomt hun slechte voornemens. De wil van de Heere blijft voor eeuwig bestaan. Zijn gedachten worden van generatie op generatie overgedragen. Gelukkig is het volk dat de Heere als zijn God heeft. Het volk dat hij zich als erfdeel koos. De Heere kijkt uit de hemel neer en let op alle mensen. Vanuit zijn woning kijkt hij naar alle bewoners op de aarde. Hij, die hen zelf gemaakt heeft, weet precies waarom zij doen wat ze doen. Een koning kan niet voortbestaan dankzij zijn grote leger. Een held kan zich niet redden dankzij zijn grote kracht. Een paard kan de overwinning niet bewerken. Als het leger ontkomt, dan is dat echt niet dankzij de kracht van een paard. Let maar op. De Heere kijkt naar hen die ontzag voor hem hebben. Hij ziet de mensen die zijn goedheid en liefde verwachten. Ze weten dat zij alleen zo aan de dood kunnen ontkomen. Dat alleen de Heere hen bewaart voor de hongersnood. Wij verwachten de Heere van ganser harte. Hij helpt en beschermt ons. Ja, ons hele hart juicht van vreugde. En wij vertrouwen alleen op hem. Heere, laten uw goedheid en liefde ons nooit verlaten. En wij willen altijd

Heer, u bent heilig. Heilig, heilig. Zo zien wij u in de Bijbel hoe engelen u aanbidden met die woorden. Heilig, heilig, heilig. Ze roepen het elkaar toe. U die was en is en komt. Heer, u bent heilig. Heilig, heilig. Zo zien wij u in de Bijbel hoe engelen u aanbidden met die woorden. Heilig, heilig, heilig. Ze roepen het elkaar toe. U die was en is en komt. U komt alle lof, eer en macht toe, Heer onze God, want u hebt alles geschapen. Uw wil is de oorsprong van alles wat is. Wie zou u, Heer, niet vereren en uw naam niet prijzen? Want u alleen bent heilig. Alle volken zullen komen en zich voor u neerbuigen.

er is dus iets mis met deze cd. Hij pakt hem net. Ik zet even een oornummer in. All the Nations van de cd van Forever Worship.

Ja, het is weer het nummer All the Nations van Forever Worship. Ja, en dan heb ik van een beetje het verhaal van Tram. Zij komt uit Vietnam. En Tram, dat is net haar echte naam. Ze is zo'n 30. Ze wennen met haar man, Tang, en een vrouwbeen in de kuststreek van Vietnam. Tien jaar geleden bekeerde ze zich tot het christendom. Maar Tang, haar man, bleef zijn oude godsdienst aanhingen. En dat joeg spanningen in hun huwelijk. Tang vond het heel belangrijk om de voorouders van zijn familie op de juiste manier te eren. Als oudste zoon van de familie was hij verantwoordelijk voor een goed verin van de religieuze ceremonies dit hierbij jaren. Maar vanaf het moment dat zijn vrouw, dat Ram, christen werd, weigerde ze om nog langer deel te nemen aan deze ceremonies. En voor haar man was dit een onverdraaglijke vernedering. Om zijn vrouw terug te keren letten tot haar oude geloof, begon haar man haar stevig onder druk te zetten. En dat begon met scheldpartijen en beledigingen. En dat escaleerde al hieruit naar fysiek geweld. Maar ondanks het feit dat ze heel vaak mishandelen waard, Tram leu trouw aan Jezus. Toen zette Tangs familie Tram en haar vrouwbeen het hoes uit. En dat kwam als een grote schok voor haar. Ze vertelt, ik hier net verwachtte dat ze mijn been het hoes uit zette zoen. Ik voelde me schuldig omdat ik mijn been geen beter lipje bieden koe. Toch leeuw ik dat ik de juiste kan maken haar terug Christus te volgen. Ja, en omdat ze nergens oors terecht koe, zocht Tram onderdak in een vervallen hoes van haar heid. Maar zelfs daar bleef haar man haar lastig vallen. Hij sloeg haar weer en hij vernielde alles wat ze hier kapot. Hoewel Tang inmiddels wat minder geweld broekt, bleef hij zijn vrouw onder druk zetten om van hem te scheiden. Maar ze weigert de papieren daarvoor te ondertekenen. Ze vertelt, ik hoop dat mijn man op een dag ik Jezus aanneemt. Hij had redding nodig. Ik vind kracht in de gedachte dat hij ik ooit in God zal gaan leven. Nou, zo zei ze, bid voor deze vrouw. En dank ik dat ze nog steeds steen bloot. Maar bid ik om bescherming en voor haar been. Ja, ik ga het nu noemen, Claire zei, dat is het noemen. I have a promise. I trust in you.

Dat we Lara Martin might noemen. I have a promise. I trust in you. En Gerard Troost, dat jongt nou. Koning van mijn hart.

Gerard Troost weer uit mij, het nummer Koning van mijn hart. Ja, dan heb ik nog een agendapunt. Dat haal ik even van onze site rtvnof.nl onder het kopje agenda. En dan zeg ik iets tegen. Leukste uitje van de herfstvakantie. Musical van harte, samen met Amazing Kids. Aankomend zaterdag, zondje in oktober, om zo'n oren je de jongens in de Christel Grevemerkkerke, de Oase in Dokkum. En de takong is vergees. Het bekend kinderkoor Amazing Kids komt naar Dokkum en deelt het podium met kinderen uit de regio. De Amazing Kids, bekend van hun christelijke kindermusicals, die door het hele land te zien zijn, komen op zaterdag 17 oktober naar Dokkum. In Christelijk Gereformeerde Kerk de Oase spelen ze hun nieuwe musical van harte. Ze doen dat niet alleen. Het Dokkumer kinderkoor Blierensjongens en kinderen uit de regio staan naast hen op het podium. Voor de lokale kinderen is het een bijzondere ervaring. Ze repeteren de afgelopen weken met het koor om op 17 oktober samen met de ervaringcast van de Amazing Kids de voorstelling te spelen. Achter de Amazing Kids staan Gert-Jan en Hanneke Scherf uit Molenaarsgraaf in de Alblasserwaard. Ze brengen met hun groepen Bijbelse verhalen tot leven met zang, dans en toneel en brachten 10 albums uit met christelijke kinderliedjes. Hun vorige musical, Blauw Bloed, toerde 2 jaar door Nederland en werd meer dan 30 keer opgevoerd. Ook treden ze elke zomer op bij campings en kerken door het hele land. Van harte speelt zich af in een restaurant, terwijl 3 koks een bijzonder feestmaal voorbereiden.

rijden, gebeuren er mysterieuze dingen. Een postbode bezorgt uitnodigingen die zorgen voor verrassende ontmoetingen. Wie er uiteindelijk aan tafel zit, blijft tot het laatste moment een verrassing. De muziek put uit stijlen uit allerlei landen met nummers als Bon Appetit en Je bent veel waard. Optreden is altijd leuk voor de kinderen. Ze groeien er enorm van. De samenwerking met Amazing Kids is wel heel speciaal. Eerst met elkaar oefenen en dan het podium delen met zo'n inspirerende en enthousiaste groep kinderen. Aldus dirigente Carina Tjepkema van Bleris Jongens. De voorstelling valt op de laatste zaterdag van deze herfstvakantie en is geschikt voor alle leeftijden. Bleerders Jongens is een interkerkelijk kinderkoor uit Dokkum voor kinderen en tieners onder leiding van dirigente Karin Tjepkema. Het koor zingt modern christelijk repertoire en trad onder meer op tijdens de admiraliteitsdagen in Dokkum, het Pinksterfeest in Veenklooster, kinderkoren Festijnen in Drachten, Assen en Marum en in het televisieprogramma Geloof en Hoop Liefde. Ja, de musical van harte door Amazing Kids met kinderkoor De Bleerders Jongens. Aankomende zaterdag, zondag in oktober, begint de jongens om zo'n oren in CGK De Oase. Die staat onder Stationsweg 39 in Dokkum. Eltsnien is van harte welkom. Meer informatie kunt krijgen via de site bleerdersjongens.nl. Of even teruglezen op onze website rtvnof.nl. Onder het kopje agenda. Dan al eerst een stukje muziek en dan nog even 2 agendapunten in het volgende blokje. Jan Meinsma, hij zong het nummer He Died For Me.

Ja, dat weer Jan Meinsema, maar het nummer He Died For Me. Een nummer van zijn cd Coming Soon. Ja, dan heb ik nog twee agendapuntjes die ik voel op zijn site onder kopje agenda. Zondagavondzang op 18 oktober zien ze om zongen oren in Nieuw Perspectief in Hurrigarib. Dat is dus aankomende snijn, 18 oktober. De eerste zondagavond sinds van dit winterseizoen. Om deze dienst werk je met het christelijk beeldse mannenkoor met dirigent Adriana Westra en muzikale begeleiding van Peter Palstra. Marieke van der Meer begeleide samenzang. En Jonken, de versjes die de koor zongt, wordt er ook volop zong uit de Johannes de Heerbundel. Na je ouderen is er een collecte en deze is bestemd voor de voedselbank. Ja, je wordt alle keer uitnodigd deze dienst bij te wijnen. En neem ik gerust buren en familie bij. Na je ouderen in de koffie of thee voor Elsenier die het nog even gesnij praten wil. Ons zien op 18 oktober onstiende in Nieuw Perspectief in Hurrigarib. En dan, ik de snijs 18 oktober, is er weer een Johannes de Heer Zang Jonne. En die wordt houden in de Verbindingsterken, die staat onder Toerstraat nummer 1 hier in de Westerijn. En dan beginnen de jongens om 11:00. En ik deze jongen kennen we weer een heel soort mooie en bekende verskesjongen. Een kwarte oerdenking, zilverzwaar gebeurde terug, dominee Wabe Jan van Dijk, mij het thema. Jezus zegt, ik ben de waarheid, de weg en het leven. De muzikale begeleiding is in handen van Fouke Wiegersma op het orgel en Judith Cuperus op trompet. En nou, Aurin, kies nog genieten van een bakje koffie of thee. En ik, hier is de tagong vergees. Er wordt vol een collecte houden voor Bartimeus en de makkenonkosten. Ja, dit zijn een paar agendapuntjes die ik voel haar op onze site. Er staat nog volle meer op, dus voor het weten wat er al hier nog meer te doen is. Ja, zorg dan even onder een kopje agenda op de site van RTV NOF. Ja, en als je ook een item hebt, kun je altijd insturen naar agenda@rtvnof.nl. Want dan kun je dat ook plaatst worden op onze website. Ik toch wordt toepasselijk een nummer Jezus is de weg.

Ja, dat weer het nummer Jezus is de Weg. Een nummer van de CD Live, de allereerste uit de serie Opwekking voor Jongeren. Ja, maar in daarmee ben ik onkam onein. Van deze traaie oeren Gospel Time op Snijne Jonne, op Snijne Mietje. Ja, oren wikken natuurlijk weer een nieuwe Gospel Time vanaf 2 uur de Mietjes. Maar blue lekker jaren, want straks na reclame is journaal, dan is er nog een hele soort blibben op deze stuurder. Dan is eerst Harry Nieuws er weer met het programma Geloven en Beleven. Hij is er rond de klok van 6 uur. Van 6 tot 7 is hij er met het programma Woordklanken. En van 7 tot 9 uur van de jongen zit Jitses Gregardus hier met het programma RTV Metal Café. Dus nog een heel soort blibben je bloedrekker. Ja, dat zoek ze. Orenwieken snijden een beetje. Om 2 uur hoop ik u weer te wezen. Maar een nieuwe uitsturing van Gospel Time. Om de klok van 4 uur. En hast u iets voor dit programma? Misschien een mooi noemen was ik graag eens Jera Worst. Of ze denkt, hey, ik wil draaien later voor Ian. Of een item voor dit programma. Kist altijd een berichtje sturen naar gospeltime@rtvnof.nl. Ja, dan, ik vond het heel fijn dat ze van een beetje weer bij is. Dank wel daarvoor. Ik wens jullie nog een kort zegen voor deze dag, voor de komende weken. En ik zou zeggen, graag ons een horenkeer. En ik sluit al mij Joke Buis, veilig in Jezus' armen.

0: Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Autobedrijf Van der Ploeg in Kollumerswaag.
1: Wat een fietstocht. Ik heb echt zin in iets lekkers.
2: Dan is misschien tijd voor een pitstop, pleertstop bedoel ik, bij de Pleert in Burgum. Voor een lekkere lunch of diner op een fiets. Wees op zoek naar een mooi plakje om lekker te eten in de buurt van Burgum. Kom dan gezellig naar de Pleert. www.depleert.nl.
3: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
4: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
5: De Friese Motorfiets!
4: Zoekt u een nieuwe motor of heeft uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
6: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op defriesemotorfiets.nl.
7: Sporters uit Noordoost-Friesland scoren de beste deals in sport en lifestyle bij plutosport.nl.
6: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
4: Wij hebben haal- en brengservice.
8: De pannenkoektrein!
9: Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf braseren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
8: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
10: Baken? Zullen we even op een stoel?
11: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxfauteuil.
10: Baasmazitcomfort.nl.
12: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
13: De salderingsregeling stopt in 2027. Bent u er klaar voor? Met een slimme thuisbatterij of laadpaal haalt u meer uit uw eigen zonnestroom. Bij BVR Techniek kijken we naar uw situatie en adviseren we een oplossing die echt bij u past. Maak vandaag nog een vrijblijvende afspraak via bvrtechniek.nl.
14: Freek, help! Het dekkleed moet voor de regen op het dak!
15: Ja, ja, maar safety first. Eerst de stijger maar even blad vrijmaken. Raasma levert echt alles om het najaar goed door te komen. Bladblazers, panhaken, dekkleden, werkkleding, maar ook helmen en verbanddozen.
16: Oef, direct. Volgende keer wel even het valharnas omdoen.
17: Natuurlijk, ook verkrijgbaar bij Raasma.
18: IJzerhandel Raasma. IJzersterk sinds 1836.
19: Sneeën. Sageerfetchend, mooi, noffelijk winterwaar, komt van een Noord.
20: TD Noord uit Jesternijtjerk. Heggerskieren, kettingzegen, pletblazers, houtklauwers, veegmachines en al het orenwinterzark. Wij hebben het en voor het onderhoud zitten jou ook goed buis. TD Noord. Service mooi het hert. Vakburg, zo altijd jet.
21: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op 5 oeren.
22: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
23: Goedemiddag, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Ongeveer 250 demonstranten liepen in Amsterdam een stille tocht georganiseerd door Amnesty International van het Amstelveld naar de Dam. Ze droegen een namendoek van 6 meter breed en 36 meter lang. Daarop stonden ruim 21.600 namen van Palestijnse kinderen die omkwamen door Israëlisch geweld sinds 7 oktober 2023. Het doek werd door 550 mensen geschreven in Utrecht en Amsterdam. Het campagneteam van de Braziliaanse president Luiz Lula da Silva beschuldigt Meta van inmenging in de verkiezingen. Berichten op Instagram en Facebook zouden zijn geblokkeerd, waardoor het bereik werd beïnvloed. Het team vermoedt dat Meta hiermee de kandidatuur van Flavio Bolsonaro begunstigt. Meta ontkent alle beschuldigingen. De Jemenitische Houthi-rebellen hebben opnieuw gewaarschuwd om Saoedische luchthavens en het luchtruim te vermijden. Dat gebeurt na een aanval op de internationale luchthaven van hoofdstad Riyadh, waarbij 12 mensen zijn omgekomen en ruim 300 mensen gewond zijn geraakt. De rebellen dreigen met nieuwe aanvallen zolang Saoedi-Arabië militair ingrijpt in Jemen.
0: De politie onderzoekt incidenten tijdens de Pride Walk in Almere. Vrijdag zijn deelnemers aan de demonstratie uitgescholden en bespuugd. Ook zou een automobilist op de voorzitter van de wandeling zijn ingereden. Zij raakte niet gewond. De organisatie doet aangifte. De wandeling vraagt aandacht voor acceptatie en gelijke rechten voor LHBTI-personen. Dan nog het weer. Vanmiddag heeft Nederland te maken met zon, wolken en enkele buien. In het noordoosten is nog onweer mogelijk. In het zuiden blijft het meestal droog en wordt het ongeveer 14 graden. Vanavond vallen vooral in het noorden buien. In de komende nacht blijft het op de meeste plaatsen droog met plaatselijk mist. Het koelt dan af tot 10 graden. En tot zover het nieuws.
1: Tennissen, Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.

0: PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door Nof PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. Nof PC, het adres in Noordoost-Friesland.
1: Nof PC, Nof PC, daar kun je wat mee.
0: nofpc.nl.
2: Herberg Voestrum.
3: Herberg Voestrum Westergeest. Ook catering voor particulier of bedrijf.
4: herbergvoestrum.nl.
5: Mijn Toeken Camerabewaking, het oerzicht horen in en rondom Jo Bedril. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
6: Wat een mooie keuken. En wat een bijkeukenkast.
7: Ja, echt maatwerk.
8: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
9: SGmaatwerk.nl.
10: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
11: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
9: SGmaatwerk.nl. Uit Westergeest.
8: Keukens en kasten op maat.
12: Max Voordeel in het winkelcentrum in Den Bosch. Van kruiden tot gereedschap.
13: En van speelgoed tot feestartikelen.
12: 6 dagen in de week open en parkeren voor de deur. Zoek je betaalbare huishoudelijke spullen.
13: Max Voordeel in Den Bosch.
14: Dit is RTV NOF.
15: Mijn no, geloven en beleven.

Goeie met je harkers, welkom in geloven en beleven. Vermid je hakken ons al kwatte voordrachten, volgen troch geestelijke lierten. Ik begin met een intro, geprezen zij de Heer.

Het is een dramatisch verhaal. Aan de ene kant gaat het over een blinde man die steeds meer gaat zien. Jezus genas hem van zijn blindheid. Hij zag de mensen en de wereld om hem heen. Later ontdekte hij ook wie Jezus was. Aan de andere kant gaat het verhaal over de geestelijke leiders van Israël. Zij sloten hun ogen voor wat er gebeurde en vooral voor wie Jezus was. Ze wilden het niet zien. Jezus had de zieke op een heel opvallende manier genezen. Hij had modder op zijn ogen gesmeerd en hem bevolen naar het badhuis Siloam te gaan om zich daar te wassen. Het was een handeling voor fijnproevers, voor echte schriftgeleerden. Zij moeten geweten hebben dat God hen het volk met dichtgeplakte ogen had genoemd. En nu begon die Jezus weer. Hij had het op hen gemunt. Ze waren de mannen met de dichtgeplakte ogen. Deze genezing was een boodschap voor hun. Hun woede en verontwaardiging koelden ze op de genezen blinde. Ze veroordeelden de man. Hij moest maar uit de synagoge wegblijven. Zo liep de vraag van de discipelen, waarom die man toch blind was, op iets heel anders uit. Blind zijn had niets met zonde te maken, ook niet met zonde van zijn ouders. Aan zo'n blindheid kun je niets doen. Veel erger is het als je bewust je ogen voor God sluit. Dat is blind zijn door eigen schuld. Heer, open onze ogen steeds opnieuw en open de ogen van hen die tot nu toe bewust de ogen sluiten, zodat een ieder ziet wie u bent. Zoekend naar licht hier in het duister.

In het boek Spreuken staat: angst voor mensen is een valstrik. Wie op de Heer vertrouwt, wordt beschermd. Wordt hier een geestelijke angst bedoeld of een andere angst? Voorbeelden? Aaron, de man die tegenover Farao het woord durfde te voeren. Maar in de woestijn was hij bang voor zijn eigen volk. Hij beging een grote zonde. Hij maakte het gouden kalf. David bijvoorbeeld, de man die niet bang was voor de reus Goliath. David kwam ooit terecht in het land van de Filistijnen. Zijn leven werd een grote leugen. Door al die leugens werden vrouwen en kinderen ontvoerd en de stad waar hij woonde verwoest. Petrus was niet bepaald een bang mannetje. In Gethsemane had hij een zwaard bij zich om Jezus te verdedigen. In het huis van de hoge priester verloochende hij Jezus uit angst. Ten slotte Pilatus, de stadhouder van de grote keizer van Rome. Uit angst voor de bedreigingen van de schriftgeleerden veroordeelde hij Jezus. Hij liet Jezus kruisigen, terwijl hij vond dat hij onschuldig was. Wie op de Heere vertrouwt, wordt beschermd. Voorbeelden: de ouders van Mozes verborgen hun kind voor Farao. Ze vertrouwden op God. Mozes werd prins van Egypte en later leider van Gods volk. De vrienden van Daniël weigerden te buigen voor het afgodsbeeld. Zij werden in een brandende oven geworpen, maar God bewaarde hen. Daniël bleef God ook in de vreemde trouw dienen. Hij belandde in de leeuwenkuil, maar God spaarde hem. De voorbeelden zijn duidelijk. Toch beheerst de angst ook ons vaak. Wat wij niet allemaal voor mensen doen of laten. Laten we bidden dat de angst mag worden weggenomen. Het lied Ik vertrouw op u.

Prediker 11 begint met de woorden: werp je brood uit over het water. Als je brood op het water gooit, verdwijnt dat. De vissen hebben er wat aan, maar jij zelf niet. Zo zijn er mensen die heel makkelijk met hun brood, zeg maar ook hun bezit, omgaan. Ze geven het gemakkelijk uit. Ze verwachten niet altijd wat terug. Natuurlijk heb je ook andere mensen. Zij verdelen hun brood, hun bezit, zorgvuldig in allerlei porties. Zoveel voor dit en zoveel voor dat. Ze gaan op verantwoorde wijze met hun bezit om. Prediker schrijft dat je zou denken dat het slecht zal gaan met mensen die heel makkelijk met hun geld omgaan. En dat het goed zal gaan met mensen die alles van tevoren heel goed uitkienen. Maar wat zie je, zegt Prediker, ondanks het feit dat mensen hun brood uitgooien over het water, boeken ze nog resultaat ook. En die andere groep, de rekenaars, treft een kwaad dat ze nooit hadden verwacht. De meeste van ons zijn de mensen die hun bezit verdelen in 7 of 8 porties. Je brood uitgooien over het water vinden ze niet verantwoord. Toch zouden wij best wat kunnen leren van de woorden van Prediker. In onze maatschappij mag best meer aandacht komen voor werpen van brood op het water, voor zaken die geen geld opleveren. Niet voor niets willen doen levert niet altijd gelukkige mensen op. Een beetje meer van dat zorgeloze kan geen kwaad. Zomaar dingen voor een ander doen, zonder daarvoor iets te vragen, mag economisch gezien minder goed zijn, maar kan in geestelijk opzicht aan te bevelen zijn. Het levert geen geld op, maar er zijn ook andere vruchten, tussen aanhalingstekens. Het offer van Jezus kan elk mens inspireren. Levend brood, gezongen door Deo Cantemus.

Elke dag kent zijn vaste gewoonten. Eten en drinken vormen een hoofdbestanddeel. Maar er is meer, zeker voor een christen. Jezus was op bezoek bij Maria en Martha. Later zou blijken dat het zijn laatste bezoek was. Jezus wist dat. In feite was hij op weg om in Jeruzalem te gaan lijden en sterven. De vrouwen luisterden naar wat Jezus te vertellen had. Ook Martha. Maar ze had er nauwelijks tijd voor. Jezus kwam niet elke dag op bezoek. Eerst moest de maaltijd klaar en Maria bleef zitten. Martha ergerde zich daaraan. Ze vroeg Jezus om er iets van te zeggen. Maar dat deed Jezus niet. Nog sterker, hij prees Maria. Wat hij op dit moment nodig had, zo zei hij, was maar één ding, dat er naar hem geluisterd werd. Eten en drinken? Nu was het tijd voor iets anders. Zeker bij dit laatste bezoek. Uit het leven van Jezus weten we dat hij niet altijd van zijn discipelen vroeg om alleen te luisteren naar hem. Jezus heeft zijn discipelen ook op pad gestuurd. Hij gaf ze bijvoorbeeld ooit de opdracht om 5000 mensen eten te geven. Maar in het huis van Martha stond voorop zitten aan Jezus' voeten. Dat had hij juist heel hard nodig. Er zijn momenten dat er hard gewerkt moet worden. Ook als je gelooft, mag je eten en drinken en kan een maaltijd een feest zijn. Maar soms zijn er andere prioriteiten. Bijvoorbeeld de tijd nemen om in stilte te luisteren naar God. Wees stil voor het aangezicht van God.

Er is in de allereerste plaats een gewoon en alledaags voorwerp, maar de inhoud van een beker en de omstandigheden waarin wordt gedronken kunnen aan dit voorwerp een bijzondere betekenis verlenen. De Bijbel staat vol met verhalen over bekers, van de koninklijke beker van Jozef tot de beker van een arme man, die maar één lammetje had en dat dronk uit zijn beker. Drinken uit een beker heeft ook een overdrachtelijke betekenis. Psalm 23 spreekt over een beker die overloopt van vreugde. De geschiedenis van Christus' lijden is een beker gevuld met lijden. Jezus had met zijn discipelen het Pascha gevierd. Het begin van dat feest bestaat uit een maaltijd. Tijdens die maaltijd wordt de uittocht uit Egypte herdacht. En tijdens het eten gaan vier bekers rond. De beker van de heiliging, de beker van het oordeel, de beker van de verlossing en de beker van lofprijzing. Die avond heeft Christus ook het avondmaal ingesteld. In plaats van vier bekers was er toen maar één. We noemen in de kerk die beker de drinkbeker van de dankzegging. Christus heeft ons gevraagd die beker te drinken totdat hij straks uit de hemel is teruggekomen. Eén beker bleef voor ons over. Een andere beker, die van het oordeel, heeft Christus zelf leeggedronken. Het kostte hem ontzaggelijk veel pijn en moeite. De beker die wij verdiend hadden. Als wij in de kerken de hand uit mogen steken naar die ene beker, laat ons die andere nooit vergeten. Nog meer zal dan onze beker een beker van diepe dankbaarheid zijn. Jezus is de ware wijnstok.

Waar is God? Met het antwoord van Psalm 115 nemen velen in onze tijd geen genoegen. Daar wordt geantwoord: onze God is in de hemel. Hij doet wat hem behaagt. Het is voor velen te vaag. Men zegt er niets mee te kunnen. Jezus had het tijdens zijn leven op aarde ook over die vraag. Hij erkende volmondig dat de vraag naar God heel moeilijk te beantwoorden is. Niemand heeft ooit God gezien, zei hij. En hij vervolgde: wie mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien. Waar is God? In de hemel, maar ook op de aarde. Hij openbaarde zich in Jezus. Door Jezus weten we veel meer over God. Door Jezus kijken we in het hart van God. Door Jezus wordt God van een afstandelijke God tot onze Vader in de hemel. Jezus zong Psalm 115 ook tijdens dat laatste Pascha dat hij met zijn discipelen vierde. Misschien keek hij onder dat zingen zijn volgelingen aan. Weten jullie nog wat ik jullie leerde? Kort geleden vroeg een van hen nog: laat ons de Vader zien, Heer, meer verlangen wij niet. Toen zei hij: waarom vraag je dat? Geloof je niet dat ik in de Vader ben en dat de Vader in mij is? Jezus zong bij het laatste Pascha: vertrouw op de Heere, want Hij is uw hulp en uw schild. Daarna ging hij naar Gethsemane, de nacht van lijden en dood in. Lijden voor een ander. Zo is God. Zou u zich niet aan zo'n God toevertrouwen? Ik vertrouw op u.

Wat kan het donker zijn in ons leven? Tegenslagen, moeite en verdriet kunnen het leven enorm verduisteren. Zoiets kan elk kind van God overkomen. Koning David heeft Psalm 22 gedicht. Daar spreekt hij over het zich verlaten voelen door God. God kennen en toch in de duisternis zitten. Dat kan in heel sterke mate het geval zijn als mensen psychisch ziek zijn. Ze leven in het duister en zien het licht niet. Soms heeft een ziekte mensen zo in zijn wurggreep dat zij geen uitkomst meer zien. Ze kunnen het leven niet meer aan. De nacht in ons leven, onze heiland weet daar alles van. Hoe zwart was de donkere nacht van zijn lijden en sterven. De nacht in ons leven, daar kiest niemand voor. Je bent er stil van als je je realiseert dat Jezus bewust voor die nacht heeft gekozen. Bewust is het schip van zijn leven die inktzwarte nacht ingevaren. Zijn discipelen hadden daar groot bezwaar tegen. Jezus moest dat niet doen. Hij deed het wel. Zo voer zijn schip langs de levensschepen van velen die de nacht wel wilden, maar niet konden ontwijken. Ook al blijft het donker, je weet dat hij er ook dan is. We kunnen hen laten weten dat Jezus hen ook door het duister naar een eeuwig licht kan leiden. En zo gebeurt het wonder dat ook schepen die varen in het donker behouden aankomen. Zoekend naar licht in het duister.

zou binnen de Kamer het eind van deze uitsturing. Leerstelling en presentatie Harry Nienhuis. Ik wens je hem nog een hele goede snijn te jongen.

0: Ja, sugar is meesken. Lekker eten. In een keuken van Marinus Keukens. Daar is het lekker in.
1: Marinus Keukens?
0: Een topkeuken van Marinus Keukens. Sterke merken en ze regelen je daar alles voor die. Zoek maar eens een keer op marinuskeukens.nl.
2: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman heeft er een gekocht.
1: Fortibox.
0: Marinus Keukens in Burgen. Een zaak van vertrouwen. Zoek maar op marinuskeukens.nl.
3: Sporters uit Noordoost-Friesland scoren de beste deals in sport en lifestyle bij Plutosport.nl.
4: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
5: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
6: Zo, dat ziet er gaaf uit.
5: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
7: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
5: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
8: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd verneten gelitten. Al haar strieten hier, product.frl, Drachten. Binnen 24 uren alle gevoelige informatie voor goed wij.
9: Trommeestje maar in beheining.
10: Maar gewoon CA Plus, een certificering.
8: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
11: Peppe, Mike, ik bij Bep op de stoel.
12: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxpartij.
11: Baarsmazitcomfort.nl.
13: Hé, wat een fietstocht. Ik heb echt zin in iets lekkers.
14: Dat is misschien tijd voor een pitstop, pleetstop bedoel ik, bij de Pleet in Burgum. Voor een lekkere lunch of diner op een fiets. Wees op zoek naar een mooi plakje om lekker te eten in de buurt van Burgum. Kom dan gezellig naar de Pleet. www.depleet.nl.
15: Freek, help! Het dekkleed moet voor de regen op het dak.
16: Ja, ja, maar safety first. Eerst de stijger maar even blad vrijmaken.
17: Raadsma levert echt alles om het najaar goed door te komen. Bladblazers, panhaken, dekkleden, werkkleding, maar ook helmen en verbanddozen.
16: Oef, ja, rek. Volgende keer wel even het valharnas omdoen.
18: Natuurlijk, ook verkrijgbaar bij Raadsma.
17: IJzerhandel Raadsma. IJzersterk sinds 1836.
19: Sneeën. Sageerfetchend, mooi, noffelijk winterwaar, komt van een Noord.
15: TD Noord uit Jesternijtjerk. Eggerskieren, kettingzegen, pletblazers, houtklauwers, veegmachines en al het orenwinterzark. Wij hebben het. En voor het onderhoud zitten jouw eggoedbuis. TD Noord. Service mooi het hert. Vaakburg, ze altijd jet.
6: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op. Seis Oeren.
14: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boedeloon.
8: Goedemiddag, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Het Koreaanse containerschip Panstar Agro vertrok op 22 augustus uit Busan en keerde na 50 dagen terug via de noordelijke zeeroute langs Noord-Rusland. Het schip deed Rotterdam aan op 11 september en voer zonder ijsbrekers. Zuid-Korea wil reguliere verbindingen via deze route instellen vanaf 2030. Max Verstappen heeft voor het eerst de Grand Prix van Singapore gewonnen. De Nederlander heeft daarmee een perfect raceweekend bekroond. Hij startte vanaf pole position en heeft de race op het stratencircuit van Singapore gecontroleerd uitgereden. Met de overwinning heeft Verstappen opnieuw belangrijke punten gepakt in de strijd om het wereldkampioenschap. Ongeveer 250 demonstranten liepen in Amsterdam een stille tocht georganiseerd door Amnesty International van het Amstelveld naar de Dam. Ze droegen een namendoek van 6 meter breed en 36 meter lang. Daarop stonden ruim 21.600 namen van Palestijnse kinderen die omkwamen door Israëlisch geweld sinds 7 oktober 2023. Het doek werd door 550 mensen geschreven in Utrecht en Amsterdam. Het campagneteam van de Braziliaanse president Luiz Lula da Silva beschuldigt Meta van inmenging in de verkiezingen. Berichten op Instagram en Facebook zouden zijn geblokkeerd, waardoor het bereik werd beïnvloed. Het team vermoedt dat Meta hiermee de kandidatuur van Flavio Bolsonaro begunstigt. Meta ontkent alle beschuldigingen.
20: Dan nog het weer. Vanavond komen er vooral in het noorden enkele buien voor met tussendoor wat opklaringen. Komende nacht blijft het op de meeste plaatsen droog. In het oosten en zuidoosten kan mist ontstaan. Het koelt af naar 4 graden in het zuidoosten tot 10 graden aan de kust. En tot zover het nieuws.
21: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
22: Jan Cooks for You, met Jan zelf.
23: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
22: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
24: Love PC.
25: Een nieuwe PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NOF-PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NOF-PC, het adres in Noordoost-Friesland.
24: NOF-PC, daar kun je wat mee.
25: NOFPC.nl.
22: Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
26: Het is ineens koud in je huis.
27: Jaha, Minco Bouwmaterialen.
28: Met Minco Bouwmaterialen gaat u warm de winter in. Wij hebben goed isolatiemateriaal, juiste dakbedekking en ideale kit, purr of schuim.
29: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
30: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werk je. Oeral.
31: Een telefoon met krulsnoer. Ja, die gaan werken.
30: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
29: Warm de winter in? Menko Bouwmaterialen. Marconi staat reën in Boetenpost.
32: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
33: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
34: De salderingsregeling stopt in 2027. Bent u er klaar voor? Met een slimme thuisbatterij of laadpaal haalt u meer uit uw eigen zonnestroom. Bij BVR Techniek kijken we naar uw situatie en adviseren we een oplossing die echt bij u past. Maak vandaag nog een vrijblijvende afspraak via bvrtechniek.nl.
35: Bij u is in Den Woord, kies bij fitnesscentrum Way of Life vanaf 24,50 per maand sporten. Kom zo'n dagen per week los. Wil je extra met 50% korting? Ga naar fitnesswayoflife.nl/radio. Fitness Way of Life, waar sporten en gezelligheid samenkomt. Kom gerust los voor een gratis proefles.

Welkom bij Woordklanken, een uur geestelijke liederen. Een uur waarin u ook uw geloof in muziek kunt beleven. Nooit kan het geloof te veel verwachten. Des Heilands woorden zijn gewis.

sta op voor Jezus. Een lied gezongen met samenzang en braasbandbegeleiding.

Een lied met een hele korte naam. Kyrie. Koorzang met sopraanbegeleiding.

U hebt geluisterd naar het programma Woordklanken. Samenstelling en presentatie Harry Nienhuis. Ik wens u nog een hele goede zondagavond.

0: auto's keer en bepaalt dien verzekering west hinnemast, maar wist dat ik zelf kiezen meist. Als het om die auto gaat, was dat de keer goed hersteld wordt. Bij autoschade Den Hartog, in Rustenveen, staat kwaliteit voorop. Autoskeer, zoek snel op autoschadedenhartog.nl.
1: Nou verhalen, ben je er klaar voor?
2: Ik zit zo spannend.
3: Ik ga eens turbo en.
2: Ik is toch turbo en net?
1: Nou even serieus.

0: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Ruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Ruisterveen. Daar wil je zijn.
1: Oh, 11:30.
2: Hocus pocus. Time for focus.
3: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
4: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus, met de 4 in het midden.
5: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
4: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus, met de 4 in het midden.
6: Sporters uit Noordoost-Friesland scoren de beste deals in sport en lifestyle bij Plutosport.nl.
7: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
8: Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
9: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
10: Bakken? Zullen we even op een stoel?
11: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxpartij.
10: Baasmazitcomfort.nl.
12: Freek, help! Het dekkleed moet voor de regen op het dak.
13: Ja, ja, maar safety first. Eerst de stijger maar even blad vrijmaken. Raasma levert echt alles om het najaar goed door te komen. Bladblazers, panhaken, dekkleden, werkkleding, maar ook helmen en verbanddozen.
12: Oef,
13: ja, rijk. Volgende keer wel even het valharnas omdoen.
12: Natuurlijk, ook verkrijgbaar bij Raasma.
13: IJzerhandel Raasma. IJzersterk sinds 1836.
14: Sneeën. Sageerfetchend, mooi, noffelijk winterwaar, komt van een Noord.
15: TD Noordhuut Jesternijtjerk. Heggerskieren, kettingzegen, pletblazers, houtklauwers, veegmachines en al het orenwinterzark. Wij hebben het en voor het onderhoud zitten jou ook goed buis. TD Noord. Service mooi het hert. Vakburg, zo altijd jet.
16: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op. Zo'n oeren.
17: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
18: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een Litouwse man krijgt zijn 24.000 euro terug nadat de koninklijke marechaussee het geld eerder in beslag had genomen. De man had op 17 september een jackpot gewonnen in het casino, waarna hij te veel dronk. Hij sliep in zijn auto op een parkeerplaats in Venlo met motor en lichten aan. Belgische klanten van reisorganisatie TUI worden via WhatsApp benaderd door fraudeurs. Zij beschikken over persoonlijke gegevens zoals volledige namen, geboekte hotels en exacte reisdata. Nederlandse klanten lijken niet geraakt door dit datalek. TUI behandelt de kwestie met hoogste prioriteit, maar geeft geen details over de omvang of betrokken gegevens. Utrecht kampt met malafide verhuurders die de regels voor goed verhuurschap overtreden, maar legde in 2025 slechts één boete op. Rotterdam deelde dat jaar 25 boetes uit en ontving 667 meldingen, waardoor huren gemiddeld met €350 daalde. Utrecht onderzoekt nu of het de Rotterdamse aanpak kan overnemen. Het campagneteam van de Braziliaanse president Luiz Lula da Silva beschuldigt Meta van inmenging in de verkiezingen. Berichten op Instagram en Facebook zouden zijn geblokkeerd, waardoor het bereik werd beïnvloed. Het team vermoedt dat Meta hiermee de kandidatuur van Flavio Bolsonaro begunstigt. Meta ontkent alle beschuldigingen. Dan nog het weer. Vanavond komen er vooral in het noorden enkele buien voor met tussendoor wat opklaringen. Komende nacht blijft het op de meeste plaatsen droog. In het oosten en zuidoosten kan mist ontstaan. Het koelt af naar 4 graden in het zuidoosten tot 10 graden aan de kust. En tot zover het nieuws.
19: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport.
9: Essex, Nike en Brooks, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
19: Vakgarage van der Horst. Bedrijfswagens, personenauto's, occasions en nieuwe voertuigen. Wij verkopen en onderhouden alle merken en zijn specialist in Ford
20: en Opel.
21: Financieren en diverse leasevormen zijn mogelijk.
19: Ervaren en betrouwbaar. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
22: PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NOFPC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NOFPC, het adres in Noordoost-Friesland.
23: NOFPC, NOFPC, daar kun je wat mee.
22: NOFPC.nl.
19: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
24: in Ford
25: en Opel.
26: Mij toeken camerabewaking, het oer zegt horen in en rondom Jo Bedreuw. Oer al wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
27: Zaken goed bijhouden. Argieven vertrouwd vernietigen litten. Al haast 30 hier. Product.frl Drachten. Binnen 24 uren alle gevoelige informatie voor goed wij.
28: Dromeesje mij in beheining.
29: Maar gewoon CA Plus. Een certificering, hè?
27: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl Drachten.
30: Hé, wat een fietstocht. Ik heb echt zin in iets lekkers.
31: Dan is misschien tijd voor een pitstop, pleertstop bedoel ik, bij de Pleert in Burgum. Voor een lekkere lunch of diner op een fiets. Wees op zoek naar een mooi plakje om lekker te eten in de buurt van Burgum. Kom dan gezellig naar de Pleert. www.depleert.nl.
32: Het is hier eens per koud in je huis.
33: Ja, Minco Bouwmaterialen.
34: Met Minco Bouwmaterialen gaat u warm de winter in. Wij hebben goed isolatiemateriaal, juiste dakbedekking en ideale kit per of schuim.
35: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
36: Max Voordeel in het winkelcentrum in Den Bosch. Van kruiden tot gereedschap.
37: En van speelgoed tot feestartikelen.
36: 6 dagen in de week open en parkeren voor de deur. Zoek je betaalbare huishoudelijke spullen.
37: Max Voordeel, in Den Wald.
35: Warm de winter in? Minco Bouwmaterialen. Marconi staat rijden in Boetenpost.

0: RTV Metal Café. De kroeg waar je voor thuis blijft. Met achter de bar.
1: Goedenavond, metalvrienden en metalvriendinnen.
0: En vanavond aan de bar.
1: Haha, ik had de bar helemaal vol. Juurt, ik had de band. Nimue. Klopt dat?
2: Aardig, ja.
1: Aardig. En de organisatie van Fightfest.
3: Dat klopt.
1: Van mij. Maar even een beetje dichterbij.
3: Test.
1: Nee, hij doet het.
3: Nou.
1: Shit, dit begint van te mooi, hè. Wat zei zo?
4: Het ligt gelukkig een keer niet aan mij.
1: Nee. Stoest hem even een beetje. Die kant op. Nou ja. Je maakt maar even delen, een beetje.
2: Anders kom jij hier zitten, Dominique. Dan delen wij ook wel.
1: Ja, ken dat?
2: Ja, komt helemaal goed. Ja, zo, meestal zitten wij nooit zo dicht bij elkaar.
1: Het is even net hoor. Nou, hebben we nou al je geloerd?
5: Ja.
1: Nou, we zijn er. Van Fightfest. Dat is over een week in de neushoorn. Daar hakken, hoe je die mee. Tom en.
6: Milan.
1: En.
2: Tirza
1: en.
5: Dominique,
1: de drummer. Hartstikke welkom.
2: Dank je.
1: Het is even een heel complexe iets. Want symfonisch. Hardcore, punk. Dus ja, het wordt een heel veelzijdige show. Dus ik had er zin in. Ik wil aan zijn alles van je weten. Hij met weekend nummer 10. Ja, je bent onpromoten was natuurlijk.
2: Wij ben je nog aan het klussen west en Safar is een album release komende vrijdag.
1: Ja,
2: dus daar hebben we druk met wanden.
1: Ja, nou ja, en jij hebt ook een hele prachtige promotie, neem ik aan. Of?
6: Ja. Ja, zeker. Op Instagram en Facebook.
1: Oké, dus er moet natuurlijk wel wat dingen worden om, qua organisatie. Ik voor jij natuurlijk. Dat is nog wel een hele prachtige werk voor zelf.
2: Nogal, ja.
1: Ja, ik bedoel, een andere week is Safir. Heb je er wat zin in?
2: Ja.
6: Ja.
2: Ik wil.
1: Ja, ik bedoel, want jij bestaat van 2023. En jij haar voor de tijd ik nooit optreden. Ja, in Almelo had ik mee.
2: We hadden denk ik op één hond te tellen qua.
6: Drie of vier.
2: Of jouw shows hebben we die in. Almelo, we gaan in Bibelo in Dordrecht spelen. Is de eerste wie in in Stemwijk gaan we voor het eerst spelen.
1: Oké.
2: Dus we hadden eigenlijk helemaal nog net zo vol ervaring als Nimue. Maar we hadden ervaren, hebben we elkaar kennengeleerd in een Aryan tribute band. Daar gaan we een stuk of vier of zo in spelen.
1: Oké.
2: En daar hebben we volle ervaring op die en ze hebben elkaar kennengeleerd.
1: Oké, ja, mooi man. Het is nu gewoon een hechte. Is het een hechte band of is het meer een project? Hoe maakt dit begin? Van ja, nou ja, ik weet het net.
2: Ja.
6: Goeie vraag.
2: Ja, nou, we praten. Ik wil boeten band dingen. Oh, dat we gezellig een leuke ding doen.
1: Ja, nee, maar ik bedoel van, is dit gewoon een band of is dit gewoon een project en je maakt je gewoon een album en dan gaat iedereen weer.
2: Nee, het is wel echt een band. Ja, we gaan nog wel een groot project doen daarna, maar het is wel echt een band. Is in ieder geval de bedoeling.
1: Ja, dus, nou ja, nee, maar ik bedoel er mij om te zeggen er komen echt meer albums.
2: Absoluut, ja.
1: Oh, nou, dat is wie mijn vraag. Sorry.
2: Niks.
1: Dat maakt het ook helemaal niks uit. En Jem. Ja, over een week is dat hier. Heb je wat zin om? Ik bedoel, lekker beuken. Ja. De hoeveelste keer is dit Tom?
7: Dit is de vierde keer dat wij het organiseren. En volgens mij hebben we met een klein bedrag voor iedereen heel veel plezier georganiseerd.
1: Nou ja, dit is een goede band. Daar draaien wij sowieso. Ik wil even een peer van. Dus ja, ik hoop dat je met de oren wieken. Nou ja, knallen. Ik weet net zeker dat ik er zelf bij ben. Want ja. Dat hield ik voor jem. Ik hoop het voor allebei, maar we moeten even zien. Dus, zullen we eerst even muziek draaien? We draaien eerst een nummer van jem. Nummer Crossroads, via jem single.
2: Klopt, ja, is eerste.
1: Dat via jem eerste single. Dus, en wij draaien ook een nummer van Ocean's Turn Red. Dus, Ljouter band toch?
7: Ja.
1: Dus, bekend. Die had ik wel zwakker stien volgens mij. Of naar?
7: Niet bij ons, maar volgens mij wel op Hardcore Vrijdag.
1: Oh, ja, yeah, oké. Okay. En ik wil op Into the Void volgens mij, ja.
7: Dat weet ik ook niet.
6: Altijd goed is wel, ja.
1: Ja, volgens mij wel.
6: Volgens mij wel, ja.
1: Maar we gaan eerst luisteren naar Nimue. Crossroads van het nieuwe album Born from Dark Waters. Juster? Jij Juster, u dan toch?
2: Aron de Vreed, ja.
1: Aron de Vreed. Eerst de bands even. Ik ben er hier nog even eerst voor. wij zijn begaan met de Zweedse band Ram. Die haar 2 dagen geleden ook een nieuw album uitgebracht. Against en een nieuwe band van Nocturnal Culto van Darkthrone. Afrak. En dat is meer, ja, heel erg heavy metal. Cloaks of Power heette het nummer van het album Afrak. Mijn zoon, die had hem van het weekend kocht. Ik boem zelf wel. Kijk, maar hij wie mij te snel in de platenzaak. Nou ja, ik heb hem besteld. Komt helemaal goed. Maar eerst Nimue, Crossroads en daarna Oceans Turn Red, Born from Blood.

0: Ja, ja. Oceans Turn Red. Van het album Marmoire. Born from Blood. En daarvoor Nimue. Met My Crossroads. Heerlijke muziek. Van Jam Nimue. Ja, het is... With Them Temptation, Epica, ja, neem ze al jaren eigenlijk maar op. Dopbestek muzieklerares. Nou ja, dat had natuurlijk ook een hele prutte... Nou ja, de totstandkoming van dit album had daar natuurlijk ook wel een hele prutte invloed op gewoon. Dat is toch gewoon... Nou wist het precies was het voor eigen is. Het is gewoon echt dien project, toch? Of dien band?
1: Nou, ik ben wel de eerste west die zei, we matten wat van. Okay. Maar daarna, de gitarist had ik heel veel mij schreeuwen. Ik had zelf een klassieke achtergrond, dus daarom dat het symfonieorkest gewoon een heel grote rol spelen had in het koor. Maar onze gitarist die had ik wel heel veel mij dienen in de orkestratie. En ja, de rest van de jongens die hadden gewoon hun eigen, let ik het saus nemen, droehinnen dienen.
0: Ja, oké. Okay. Dus, ja, dus het is wel een maalkoor van... Al je ideeën en dat gooi je hem al je wol op een hoop.
1: Ja, we hebben wel al je ondernemers werken.
0: Ja, ja, ja. En nou ja, qua inspiratie, ik bedoel, voor elk bandlid leidt het weer over zichzelf.
1: Ja, we hebben best wel verschillende stijlen binnen de band. Ik ben heel erg van, ik luister volle Ginger, Lorna Shore. Dus wel echt wat bezwitterende dingen. Ik vind Epica echt wel heel erg vet. We gaan natuurlijk een achtergrond met Arjen, maar ja, jij luistert...
2: Rammstein, Iron Maiden, ja. Andere hoeken.
0: Ja. Oké. Okay.
1: En de gitarist die luistert wat meer ja, Prog, Periphery. Noem nog eens een band wat hij luistert. Ik weet het zo niet eens, maar Periphery is altijd eentje die ik onthoud. Dus ja, dus het is heel verschillend.
0: Oké. Okay. Nou ja, en dat wordt gewoon op een bult gegooid.
1: Dan
0: nou ja.
1: Komt er iets uit.
0: En dan komt er iets uit.
1: Ja.
0: Maar... er staan ook nog een hele paar nummers op de cd. Games wordt het hele album Orenwieken ook integraal helemaal spelen?
1: Ja.
0: Oké. Okay.
1: Van voor naar achter, maar alle gastzangers die op het album zongen. Het binnen de size. En die binden er eigenlijk al jaar. We hebben Ian invaller. En ja, die geven we gewoon van voor naar achter een spelen.
0: Poeh, dat is nog wel een hele grote taak. Ja, nou ja, ik bedoel... Oh. Ja.
2: Het is wat studeren.
0: Ja, nou ja, maar ik mijn koren en zo, doe je er echt alles bij? Of get dat alweer my born? Of is het gewoon echt live?
1: Nee, we gaan voor deze keer zijn eerst met zijn gastzangers genoeg. En we hopen in de toekomst dat we wel echt mooi orkest en koor optreden kunnen. Want ja, die contacten binnen er. De op het album had ik gewoon een koor mooi werken. Er zijn al je orkestmuzikanten west die mooi werken. Dus ja, die hoop leidt er natuurlijk wel dat we gewoon echt een show mooi alles erop en erom aan kennen.
0: Oké. Okay. Poeh. Ja. Ik hoop, jongen, dat ik over een week kom ik in. Ja, nee, echt. Ja, nee, maar dat... Ja.
3: Ja, we hebben een pre-party, dus wij kunnen niet. Ik vind het eigenlijk wel jammer nou. Inmiddels.
0: Oké. Okay.
3: Ik ben namelijk heel nieuwsgierig.
0: Ja, want Jem had eerst een pre-party voor het Fight Fest.
3: We hebben een Fight Fest.
0: Even een beetje dichterbij, Tom.
3: Met Fight Fest doen wij zeg maar de vrijdag voor ons feest. Zitten we in Mukkers met drie bands.
0: Ah, oké. Okay.
3: Als ze niet afblijven zeggen, in ieder geval.
0: Als ze niet afblijven? Over...
3: Ja, ziekte. Nou, ah, dat is blijft vervelend. Kan. Maar dan hebben wij een pre-party, zeg maar. Dus drie bandjes die eigenlijk bij ons horen te staan, zeg maar. Die mogen dan een kunstje vertonen, zeg maar. Even in een klein café en hartstikke gezellig. Leuk bier drinken, muziek luisteren. Flink mosje.
0: Mukkers, ik ken het. Ik heb daar in het verleden ook heel veel gestaan. Met mijn, nou ja, met mijn toenmalige band allemaal. Dus ik ben daar vorig jaar, kwam ik er voor het eerst weer. Was ik er in 20 jaar niet geweest. Ik stapte binnen en ik denk, boah, het is gewoon hetzelfde.
3: Nou ja,
0: dat is gewoon hetzelfde als 25 jaar terug.
3: Ja, daar kunnen we ongeveer wel zeggen.
0: Ja, werkelijk. Er was gewoon helemaal geen ene spat veranderd. Ik denk, boah, ik ga gewoon terug in de tijd.
3: Ja, je mag niet meer roken binnen. Dat is wel het verschil.
0: Nee.
3: Dat is soms ook wel eens jammer.
0: Wat allemaal niet mag. Hè?
3: Ja.
0: Ja. Laten we dat maar even in een grijs gebied houden. Hè? Dus, nee, maar ja, het Fightfest volgende week. Hebben jullie nog, nou ja, voor de zaterdag nog geen afzeggingen?
3: Nee, gelukkig niet. Nee. Want het is namelijk best wel heel erg moeilijk om op het laatste moment echt een band ergens bij te krijgen. En ook in ons genre, zeg maar, dan moeten ze weer van ver komen. Dus dan gaat het gage weer omhoog. En dat is best wel lastig, zeg maar, als we dat op het laatste moment allemaal nog moeten doen.
0: Ja.
3: En we hebben wel contacten. Dat we eventueel nog wel nieuwe bands of zo even ertussen kunnen schieten, zeg maar. Maar bij voorkeur niet. En zeker niet met de line-up die we nu hebben.
0: Nee.
3: We hebben wel echt ons best gedaan om er iets vets neer te zetten. Dus.
0: Sowieso. Nou ja, zoals ik zeg, ik hoop dat ik het zaterdag ook haal. Dan ga ik sowieso alleen een kijkje nemen.
3: Wij hopen ook op veel bezoekers. Dus.
0: Ja, ja, natuurlijk. Ja, maar dat zal wel goed komen. Toch? Dus, ieder jaar is het toch wel aardig goed gevuld, hoor.
3: Jawel, we hebben wel, alleen we willen nog meer vulling, zeg maar. Want de zaal is groot genoeg. We kunnen iets van tussen de 600 en 700 man kwijt.
0: Ja.
3: En dan, als we blijven hangen bij 300, dan is dat de helft. En hoe meer dat we dit jaar kwijt, of tenminste, meer kaarten dat we dit jaar kunnen kopen, kunnen we het volgend jaar, dan bestaan we 5 jaar, dus dan willen we uitpakken.
0: Ja, nou, natuurlijk. En dan kun je ook weer wat meer investeren, natuurlijk.
3: Dat. En dan kun je andere bands erbij zetten, grotere bands, leuke headliners, zeg maar.
0: Ja. Nou ja, we zullen zien. Ik ben afgelopen vrijdag even naar Iduna geweest. Ben ik even bij, ik heb er een t-shirt van aan, Soulburn. Geweest en bij de band Murk. En daar ga ik straks ook even muziek van draaien, want ik had Murk, daar ben ik echt al heel lang fan van. Noorse black metal. Maar nou ja, die speelden voor het eerst in Nederland. Dus ik denk heen. Ik heb ook al contacten met de zanger. Zanger-gitarist Thomas. En nou ja, ik heb hem net even gesproken. Het was heel leuk. Topconcert gehad. Dus ik ga er daar ook even wat nummers van draaien. An Impious Journey Through the Cathedral's Mouth van het album Quantifying Cosmic Doom van Soulburn en het nummer Torden van Murk van het album Monolith. Maar eerst Soulburn.

0: Ja, ja, Mark Torden en daarvoor Soulburn, An Impious Journey Through the Cathedral's Mouth. Nu heb ik hem wel goed.
1: Ja, lekker.
0: We hebben straks de luisterplaat. Normaal heb ik altijd ook wel wat nieuwtjes, maar ik zie aan de tijd, daar hebben we nu helemaal geen tijd meer voor. Dus doe ik ze ook niet. De luisterplaat die komt van jullie. Whispers of Despair. Is het een album met een verhaal?
2: Ja, het is zeker een verhaal. We hebben eigenlijk de legende van Arthur gepakt.
0: Oké. Okay.
2: We hebben hem verteld vanuit het oogpunt van Morgana. Omdat hij altijd als de slechte kant wordt afgezet. En de rol is nu eigenlijk omgedraaid van waarom heeft Morgana gedaan wat ze deed. Maar daar zit natuurlijk ook een verhaal achter.
0: Oké. Okay. Nou ja, nu ken ik dat hele verhaal niet, maar dat maakt verder ook helemaal niks uit. Maar het is wel gewoon een conceptplaat, om zo maar te zeggen.
2: Ja, van voor naar achter.
0: Oké.

0: En teksten, iedereen? Of doe jij die meer, Tiska?
1: Ik schrijf eigenlijk altijd de teksten. En ook de melodie, want ja, anders moet ik zo laag zingen als de mannen dat voor mij doen. Dat red ik helaas niet. Nee, maar ik schrijf meestal eigenlijk altijd de tekst. Er is één nummer waar Vincent, ons gitarist, de tekst heeft geschreven. Maar daar ben ik nog wel een beetje mee aan de haal gegaan. Maar ja, eigenlijk meestal ik, ja.
0: Oké, dus alle eer voor de teksten allemaal.
1: Weet ik niet hoor, maar...
0: Ja, nou ja. Kijk, de ene is hier goed in. De andere is daar goed in.
1: Precies, ja. Daarom drumt Dominique. en ik schrijf teksten, want als ik achter een drumstel ga zitten, nou, dan weet ik niet.
0: Ja, nou ja, precies.
2: En ik weet niet of mijn tekst nou echt aansluiten.
0: Ja, nou ja, dat is maar net waar ze over gaan.
1: Ja, dat is waar.
0: Oké. Nou ja, we gaan het straks horen. Whispers of Despair. 9 minuten epos, om sommer te zeggen. Het is ook het langste nummer van de plaat.
1: Klopt.
0: Oké. Nou ja, dat wordt dus de luisterplaat. Whispers of Despair. Ik heb het al even beluisterd. Het is prachtig. Ja, ik ben gewoon eerlijk. Dus ik vind het gewoon goed. Super, gewoon. Ja, die hele plaat is gewoon goed. Dus er markeert helemaal niks aan, vind ik.
2: Is ook veel tijd en liefde in gaan zitten.
0: Ja, nou ja. Missen ze ook wel 3 jaar, dacht ik.
2: Ja,
1: echt wel.
0: Dus, nou ja, en we eindigen met Trench War. Band uit... komt de band weg eigenlijk?
3: Heel Nederland.
0: Ja, dat is...
3: Inmiddels.
0: Ja, dat zijn ex-leden van Born From Pain.
3: Ja.
0: En Clit Eater... Dat komt uit Limburg.
3: Ja, dus Limburg. Klopt. Born for Pain is ook Limburg.
0: Oké. Okay.
3: Born for Pain is heerlijk.
0: Oh, okay.
3: Mijn streek ook.
0: Ja, nee, klopt. Oké. Maar hoe hebben jullie deze band weten te strekken? Ze bouwden gewoon zelf graag...
3: Ik ben verschillende keren naar Maastricht geweest. Naar Among the Angels. Dat is zeg maar in de muziekgieterij. En... daar stonden ze op een gegeven moment op te trainen. En ik kende de band niet. Maar een vriend van mij die zei van... Hey, die zanger die ken ik. Dat is de oude van Born for Pain.
0: Oké.
3: En toen heb ik even... Toen stonden ze buiten, zeg maar, de spullen in te laden. Toen ben ik even bij gaan staan praten, zeg maar. Nou, als je eigenlijk het kan regelen, kom je dan een keer naar Leeuwarden. Ja, natuurlijk als we... Prima, doen we. Dus toen heb ik ze lekker bruut aangeschreven van... ik organiseer een festival. Met nog een paar anderen.
0: Kom maar langs.
3: Wij willen jullie heel graag op het podium hebben. Wat kost het?
0: Zo gezegd, zo gedaan.
3: Ja, en zodoende zijn we aan Trench War gekomen. Ja,
0: ik vind het wel een hele vette band. Het is van een album Overlords of Cold. Het is van mij ook een nieuw album, toch?
3: Volgens mij hebben ze nog niet zoveel uit.
0: Dus, oh, oké.
3: Ze hebben album uit en volgens mij een EP. Maar dat...
0: hun debuut is dit. Ja, 18 september uitgekomen.
3: Ja.
0: Dus ook een nieuw. Komt mooi uit. En maar we zitten ook mooie partij. Dus ik begin met Nimue, Whispers of Despair. Daarna Dread of Death van Trench War. En tot in het tweede uur.

0: in wat is wat.
1: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
2: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
3: Oh, 11:30.
4: Hocus pocus. Time for focus.
5: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
6: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus, met de 4 in het midden.
7: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman heeft er een gekocht.
8: Fortibox.
6: Time for focus, ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for focus, met de 4 in het midden.

0: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerheen. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerheen. Hoentjen.
1: Herberg Voestrum.
2: Herberg Voestrum Westergeest. Wij verzorgen ook maaltijdservice vertrouwd aan huis.
3: Herbergvoestrum.nl.
4: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
5: Peppe, Mike, ik bij Peppe op de stoel.
6: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxfauteuil.
5: Baarsmazitcomfort.nl.
7: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Zeruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Zeruisterveen. Daar wil je zijn.
8: Freek, help! Het dekkleed moet voor de regen op het dak.
9: Ja, ja, maar safety first. Eerst de stijger maar even blad vrijmaken. Raadsma levert echt alles om het najaar goed door te komen. Bladblazers, panhaken, dekkleden, werkkleding, maar ook helmen en verbanddozen.
10: Oef, jerek. Volgende keer wel even het valharnas omdoen.
11: Natuurlijk, ook verkrijgbaar bij Raadsma.
12: IJzerhandel Raadsma. IJzersterk sinds 1836.
13: Sneeuw, sageerfetchend, mooi, noffelijk winterwaar, komt van een noord.
14: TD Noord uit Jesternijtjerk. Heggerskieren, kettingzegen, bledblazers, houtklauwers, veegmachines en al het orenwinterzark. Wij hebben het. En voor het onderhoud zitten jou ook goed buis. TD Noord. Service mooi het hert. Vakburg. Zo altijd jet.
15: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op 8 oeren.
16: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
17: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong.
18: Het Internationaal Energieagentschap wil dat lidstaten, waaronder Nederland, extra dieselvoorraden vrijgeven vanwege schaarste door de oorlog in het Midden-Oosten en schade aan Russische raffinaderijen na Oekraïnse aanvallen. Directeur Farid Birol riep landen op te bepalen hoeveel en wanneer diesel vrijkomt voorafgaand aan een vergadering op donderdag. Donald Trump heeft via sociale media bekendgemaakt dat Oekraïne en Rusland een energiebestand hebben gesloten. Dit houdt in dat beide landen elkaars energievoorzieningen niet meer aanvallen. Het bestand gaat volgens Trump per direct in. Verdere details ontbreken. Kiev en Moskou hebben het bestand nog niet bevestigd. Een Litouwse man krijgt zijn 24.000 euro terug nadat de koninklijke marechaussee het geld eerder in beslag had genomen. De man had op 17 september een jackpot gewonnen in het casino waarna hij te veel dronk. Hij sliep in zijn auto op een parkeerplaats in Venlo met motor en lichten aan. Belgische klanten van reisorganisatie TUI worden via WhatsApp benaderd door fraudeurs. Zij beschikken over persoonlijke gegevens zoals volledige namen, geboekte hotels en exacte reisdata. Nederlandse klanten lijken niet geraakt door dit datalek. TUI behandelt de kwestie met hoogste prioriteit, maar geeft geen details over de omvang of betrokken gegevens. Dan nog het weer. Vanavond komen er vooral in het noorden enkele buien voor met tussendoor wat opklaringen. Komende nacht blijft het op de meeste plaatsen droog. In het oosten en zuidoosten kan mist ontstaan. Het koelt af naar 4 graden in het zuidoosten tot 10 graden aan de kust. En tot zover het nieuws.
19: Relax, just do it. Koop nu een nieuwe Renault met het Relax-plan van ABD. Vanaf €280 per maand bent u straks de trotse eigenaar van een gloednieuwe Clio. Met volledige garantie en, alvast voor later, een gegarandeerde inruilprijs. Kijk relaxed, maar wel een beetje snel op abd.nl. Liever een andere Renault kopen voor een vast bedrag per maand? Het kan allemaal met het Relax-plan van ABD. Kijk relaxed, maar wel een beetje snel op abd.nl.
20: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
21: Jan Cooks for You, met Jan zelf.
1: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten. En van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
21: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You. Dat is catering.
22: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
23: Zo, dat ziet er gaaf uit.
22: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzernol, Koopmans en verkooppunt van Epifanes. Mengen in elke kleur is mogelijk.
24: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
22: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
25: Het is hier geen spruit koud in je huis.
26: Ja, Minco Bouwmaterialen.
27: Met Minco Bouwmaterialen gaat u warm de winter in. Wij hebben goed isolatiemateriaal, juiste dakbedekking en ideale kit, purr of schuim.
28: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
21: Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
28: Warm de winter in? Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
29: Bij u is in Den Voort, kies bij fitnesscentrum Way of Life vanaf 24,50 per maand sporten. Kom zo'n dagen per week los. Wil je extra met 50% korting? Ga naar fitnesswayoflife.nl/radio. Fitness Way of Life, waar sporten en gezelligheid samenkomt. Kom gerust los voor een gratis proefles.
30: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werk je. Oeral.
31: Een telefoonmaker als Noor. Ja, die gaan werken.
30: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
32: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
33: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialisten in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
34: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
35: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
36: Hé, wat een fietstocht. Ik ga echt zin in iets lekkers.
37: Dan is misschien tijd voor een pitstop, pleetstop bedoel ik, bij de Pleet in Burgum. Voor een lekkere lunch of diner op een fiets. Wees op zoek naar een mooi plakje om lekker te eten in de buurt van Burgum. Kom dan gezellig naar de Pleet. www.depleet.nl.

0: Ja, we zijn het tweede uur weer ingegaan. En mijn lekker heavy metal. We zijn begaan met de Zweedse band Century. Koth in een spel van het, ik denk, album Noel Strange Illusion. En daarna Gonna Tear Your Heart Out van het Engelse Savage van het album Hyperactive uit. Dat is misschien 1985 alweer. Savage, dat wie ooit een band die in een album Lose and Little. En die ging een nummer Left to Lose. En dat wie ooit coveren door Metallica in het begin. Dus ja. Deze band, Savage, bestaat al van nou een jongetje in 28 al. Dus die is liggen hard als ik. Om het samen te zeggen, ja. Ja, maar ze bestaat nou. Leuk. Ja. Toch?
1: Jawel, zijn wel leuke dingen.
0: Ja.
1: Oude bands.
0: Hebben jullie wel eens hele oude bands daar hebben, nou ja, die al wat jaartjes meegaan?
1: Ja, ik heb...
0: Ja, nee, maar die jullie wel eens op Fightfest hebben gehad.
1: Op Fightfest?
0: Ja.
1: Nou, hier in Nederland. Born from Pain. Ja. Die gaat al heel lang mee.
0: Ja, maar hoe lang gaat... Ja, dat is jaren 80.
1: Ja, dus eind jaren 80, begin jaren 90 al.
0: Oké. Okay.
1: En... Ancestral Sin hebben we gehad.
0: Ja?
1: Yep.
0: Ja, die bestaan
1: die,
0: ook
1: wel. Die waren 25 jaar, hebben ze niks gedaan en toen zijn ze weer begonnen.
0: Ja.
1: Klaas en Jacob. Dus,
0: ja, leuk.
1: En die worden super vet.
0: Ja, die mannen die doen het ook hartstikke goed. Hij heeft ook ooit in de band Room Number 13 gespeeld. Jacob. Ja.
1: Dat weet ik niet.
0: Ja, ik heb ooit toen eens een keer eens met hem samen gespeeld. Dus zodoende. Weet ik het. Long time ago. Nimue die zit hier ook nog. Het visuele aspect wat jullie doen. Hoe is dat allemaal tot stand gekomen? Wie heeft het allemaal bedacht?
2: Ja, dat is wel een beetje mijn schuld.
0: Oké. Okay.
2: Ja, ik bedenk
3: het. Daar trek ik mijn handen vanaf.
2: Ja, ik bedenk het en Dominique maakt het eigenlijk. Hadden we vandaag nog geconcludeerd.
0: Oh, oké. Okay. Ja. Dus jij zit eigenlijk ook in het... in het visuele aspect, om zo maar te zeggen.
3: Zeker. Dus je kan het zien als de architect en de technisch tekenaar. Zo gaan we erdoor.
0: Oké. Maar het is natuurlijk nog een hele verrassing. Want het zijn allemaal nieuwe dingen natuurlijk. Dus ja, je wilt er natuurlijk ook niet al te veel over loslaten.
2: Ja, de live show heeft wel echt een... we noemen onszelf natuurlijk ook Cinematic Progressive Metal.
0: Hoe was dat?
2: Sorry. Cinematic.
0: Gewoon cinematic. Okay.
2: Metal in het op zijn Nederlands. Dus bij ons is het cinematische aspect, dat kun je ook in de muziek echt wel terug horen. We hebben twee nummers waar, dat zou gewoon onder een film kunnen. Dat is echt gewoon een filmscore. En we zijn ook veel door game en filmmuziek geïnspireerd in de orkestrale stukken. En ook tijdens een live show. We hebben een film gemaakt die tijdens de live show wordt geprojecteerd, afgespeeld op een groot ledscherm. Dat geeft de kijker, luisteraar echt het gevoel dat ze op die plek zijn in Camelot. We zijn naar België geweest om te filmen. We zijn naar Luxemburg geweest om te filmen. Er is ook in Nederland dingen gefilmd. En dat draagt allemaal bij aan het verhaal wat we proberen te vertellen.
0: Okay.
2: Dus je wordt echt...
0: Ermee ingezogen,
2: ja,
0: zeg maar.
2: Dat is in ieder geval wel de bedoeling, ja.
0: Ja, lekker. Ja, ik ben benieuwd. Ja, ik krijg nu nog steeds veel meer in.
2: Dat is helemaal de bedoeling.
0: Ja, natuurlijk. maar we gaan eerst even naar de dikke prima schijf. Klopt het? Ik kan het mis hebben. Fightfest volgend jaar, Tsjechië, dat Fear Factory dus speelde.
4: Ja, dat klopt.
0: Nou, dat is ook de dikke prima schijf. Henk die kwam daar om 6 uur vanavond nog even mee aan. Slave Labor van het album Archetype. Archetype. Dus dat is nog met de oude zanger.
1: Ja.
0: Om zo maar te zeggen. Dankjewel Henk. En een nieuw nummer van Power Trip. Ken jullie Power Trip?
1: Ja.
4: Zeg nou niks.
0: Nee?
4: Nee.
2: Nou ja,
0: Riley, hoe heet die zanger ook alweer? dan, ja, dat is het. Hè.
1: Ja.
0: Ja.
4: Nou, wie is die eruit gekregen?
0: Riley Gale. Die is overleden dus. Maar ja, hij was eigenlijk de spil van de band van Power Trip met zijn stem. Maar ja, een andere zanger. En ze zijn, nou ja, dit is de eerste single na 10 jaar. Prescient Tree. Het is gewoon weer ouderwets. Maar, dus ja, ik zou zeggen, ja, jij kent het niet. Luister gewoon mee. Maar eerst Slave Labor van Fear Factory. Volgend jaar dus op Fyte Fest.
1: Tsjechië.

0: Ja, Priest and Tree van het Power Trip. Lekkere muziek. Heerlijk. Ja. Ik bedoel, Riley Gale is natuurlijk een topzanger, maar deze kent het ook wel.
1: Ja, meestal wordt het bij bands, wordt het de zanger wegvalt, wordt er niet gekeken van, goh, zullen we eens even naar een slechte zanger zoeken, zeg maar.
0: Nee, natuurlijk niet. Ik bedoel, zou jij er bij wegvallen, nou ja, dan komt zo iemand als Floor Jansen misschien wel, wie weet.
2: Dat zouden jullie niet erg vinden.
3: Ik ga er mijn geld niet op inzetten.
0: Nou ja, het is dan een hele mooie vergelijking. Of zeg ik nou te veel?
2: Dat is een heel groot compliment. Nou. Dus dank je.
0: Ja. Ja, nou, nee. Het is gewoon zo. Ja. We gaan even naar... We hebben straks even een rubriekje. Maar we gaan eerst even naar Fyte Fest Crippled Fingers. Dat komt uit Tsjechië.
4: Ja. Dat klopt, uit Tsjechië, ja.
0: Wie regelt Stoic Bands, Milan?
4: Of? Ik regel Bands zelf, ja. No is nog wel de wat lokalere bands, want ja, ik heb net heel veel ervaring mee. Nee. Maar ik wil eigenlijk wel wat gruttere bands proberen te regelen zelf.
0: Oké, okay. En dat is dus Crippled Fingers, dus Wurden?
4: Ja.
0: Oké, okay.
4: Ja.
0: En die haast ook regelen. Ze gaan natuurlijk wel op Fyte Fest Tsjechië spelen, neem ik aan. Is het voor hun vooral de allereerste keer in Nederland?
4: Of? Nee, dit is de 12e keer ik bij hun op Fyte Fest Friesland.
0: Oké. Okay.
4: Dat wie 2 Ilien dacht ik dat ze voor het eerst in Nederland spelen.
0: En, ja.
4: Dit is nou hun 12e keer en ze hadden er weer heel veel zin in.
0: Dat wil ik wel, jongen. Ja, natuurlijk. Ik bedoel, als het goed bevallen is, nou ja, dan word je natuurlijk wel weer. Het is echte groove, trash, hardcore.
4: Ja. Nou, precies dat, ja.
0: Ja, bestaan ik al even. 2000 al. Ja, dus het is ook al een band die ik wil wat langer mee get,
4: 15 jaar al.
0: 15 jaar al?
4: Poeh.
0: Ja. Hoe oud bestel?
4: Ja, 15.
0: Ik dacht al zoiets. Dus ja, succes maar.
4: Ja.
0: Ik bedoel, band is liek over de dagen, maar door helst je wel even heen.
4: Zeker.
0: En nou ja, nou hast het ervaren hoe wel lekker natuurlijk.
4: Ja.
0: Dat het gewoon helemaal zelf regelen hast.
4: Nou, helemaal zelf.
0: Nou ja, Maar ja, natuurlijk.
4: Ja, tuurlijk.
0: Ben je hem high te zongen trouwens?
4: Ja,
0: oké. Okay. Nee, dan hak ik even een beeld. Maar nou ja, ik bedoel, door regels normaal altijd de bands, Tom.
1: Wij zijn met z'n vijven.
0: Ja.
1: Dus Lars, Sian, Hendrik, ik en Milan. En we maken een longlist van bands die we willen hebben.
0: Ja.
1: Die we ooit een keer op Fyte Fest willen zien. En daar zetten we namen achter. Wie regelt wat? En dan wordt het gewoon mailen naar of een boeker of rechtstreeks. De meesten die hebben allemaal Instagram en zo. Dus
0: ja, dat gaat nog wel. Je wil een beetje makkelijker natuurlijk.
1: Ja, met social media is het vrij makkelijk, zeg maar. Dus je doet of via Facebook of via Instagram. En dan stuur je even een berichtje van bij wie moet ik zijn om te boeken.
0: Ja.
1: Of in ieder geval de uitvraag neer te zetten. En dan krijg je meestal... 2 dagen later krijg je de bericht van alsjeblieft dit mailadres even aanschrijven. En ik heb altijd een standaard mailtje met het verhaaltje van wat wij zijn, wat we doen, wat we willen. En of dus tijd en zin hebben.
0: Ja. Nou.
1: Meer is het niet.
0: Ja, nou ja. Crippled Fingers had wel weer tijd en zin.
1: Ja, ja, maar dit is wel... Ik heb hem wel een paar keer gesproken. De zanger van Crippled Fingers, zeg maar. Ook een ontzettend leuke vent. Heel toenaderbaar, zeg maar. Dus echt een goede frontman ook.
0: Oké.
1: Okay. Hij heeft samen met Death to Dead. Een nummer van Death to Dead heeft hij samen mee ingezongen, zeg maar.
0: Oh, oké. Okay. Dus hij heeft ook wel een beetje, nou ja, Nederlandse. Nou ja, roots ja, wil ik niet zeggen. Maar dat hij zich wel.
1: Ja. Hij heeft een hele leuke connectie. Nou ja, goed. Arend en de zanger van Crippled Fingers. Die passen wel heel erg goed bij elkaar qua stem.
0: Oké. Okay.
1: Dus ja, dat is al een super vet nummer geworden destijds. En we hebben het toegezien in Tsjechië vorig jaar. Dus,
0: ja, maar daar gaan jullie natuurlijk ook heen. Nee? Ja. Zo nu en dan eens even, nou ja, dan moet je even met...
1: Nou ja, goed.
4: Even op en
0: neer. Even op en neer.
1: Even op en neer.
0: Ja, nou ja, dat is maar lekker toch, dan ben je er ook even uit.
1: Voor de Biohazard, Fear Factory en de rest wat het staat, nou, wil je wel een keertje
0: ik bedoel, het
1: iets langer in een auto zitten voor een festivaletje.
0: Komt helemaal goed. Wij gaan het nummer Unbroken van een draaien.
1: Oh,
0: ja? Oh. Goeie keus?
4: Dat is een hele goede keus. Ja.
0: Nou, oké. Okay. Maar we krijgen eerst de...
5: Heavy metal heart, heavy metal heart. Heavy metal heart.
0: En nou ja, Eddie is dus, ook een vast rubriekje hier. Eddie's Metal Heart, die komt altijd ook even met een nummer. Maar meestal altijd met bands. Nou ja, ik heb er nog nooit van gehoord. Nou weer de band Anken uit Griekenland. Wie heeft er van gehoord? Ja, ik niet. Het is trash metal. Het is wel heel vet. Wij draaien het nummer The Underdogs van een album... Passive Aggression uit 2022. Dankjewel, Eddie. En daarna de band die op Fightfest staat. Staan ze als headliner, trouwens?
1: Subheadliner.
0: Subheadliner. Oké. Okay. Unbroken Crippled Fingers. Maar eerst is Anken.

0: Ja, ja, Crippled Fingers Unbroken en daarvoor Amken. Dat was de Eddie's Metal Heart. Lekkere band, hè, jongens, Crippled Fingers.
1: Heerlijk.
0: Ja. Heerlijk. Ik doe snel even wat, even een concertagenda en dan kom ik snel bij hem. Iduna, 16 oktober. Niet meer mee. Mai de Greene Born.
2: Als voorprogramma, ja.
0: Als voorprogramma, leuk. Volk.
2: Ja.
0: 24 oktober, The Bones, Murphy's Law, The Drowns en The Teflon Dance. Dat is al je punk. The Black Horizons. 24 oktober in de Mukkers, Wode, Lijkschouwer en de band Grease, die er oren wieken zet. 30 oktober, Drawn en Quartered en de band Norod en Necrotesk. En dat is in de Walrus. En 5 november de bands Sorcery, Cutthroat en Damnation. En dat is weer in de Iduna. De Neushoorn, 17 oktober. Fightfest, mij onder oren wat we niet zo zeggen. Crippled Fingers en Trench War en nog vele andere.
3: Ja.
0: 30 oktober, Hardcore Vrijdag met Disdain en From the Heart. In de Poort. Het bolwerk, het harde bolwerk, 16 oktober. Billstar en de Junkyard Dogs. En Billstar die gaat daarna naar Engeland. Gefeliciteerd, man. En 24.

0: oktober AC/DC. Dat is de van Tribute. SBS. De AC/DC coverband eigenlijk. En het Spider Rock Café in Balk. Die had Sontje in oktober. Spider Deathfest. En daar speel je de bands Rotten Remains, Anonymic en Stoffelijk Onderschot. Dat winnen de concerten. Wij gaan oer naar Nimue Fall From The Deep. Heerlijk nummer. Ja. Het is eigenlijk het laatste nummer wat we van hem nou aan zijn draaien. Dus ja, wij gaat het oer. Dus
1: Ja, het gaat eigenlijk over een kelpie. Dus dat is een soort van wetterhinder uit de, ja, wat is het, Ierse folklore. Ja. Die eigenlijk een soort van ban het wetter in locket.
0: Okay.
1: En dus het is eigenlijk al begonnen als een verhaal om ban te waskouien net dicht bij de wetterronde te komen. Omdat ze dan hinder die er dan inloeken kan. En in het verhaal komt de hoofdrolspeelster Morgana die kelpiet in. En die wil ze helpen omdat hij verwoenen is. En daar gaat het Veska eigenlijk over.
0: Okay.
1: Dus het is best wel een beetje folk-inspired. Er zitten John Williams-achtige orkestpartijen in en een lekkere breakdown aan het einde. Dus
0: en daarom de Ierse volk, de Green Warden, daar haal ik een beetje bij.
1: Ja, echt.
0: Dat is leuk.
1: Ja.
0: Ja, daarna de band Haywire, die speelt op Fightfest.
2: Yep.
0: Snel even, want we zitten een beetje met de tijd. Waar komt de band bij?
2: Duitsland? Ja.
0: Hardcore punk, natuurlijk.
2: Precies.
0: Oké, ze hebben een volle nieuwe album. Dit Rotten Earth. Dat nieuwe?
2: Ja, volgens mij wel, ja.
0: Oké, wij draaien het nummer Struggler. En daarna de plaat van de maand. Die is deze maand van Dark Angel. Van het album Leaves Scars draaien wij The Death of Innocence. En daarna zit het erop. Dan is het
2: jammer.
0: Dien.
2: Oh. Jammer.
0: Dus ja, 16 oktober komt dat zien in de Iduna.
1: Absoluut.
0: 16 oktober komt dat zien in de Neushoorn. Ik wil je hem hartstikke bedanken. Voor je komst. Dat was heel gezellig.
2: Zeker.
0: En we gaan vast meer van jem jaren. En hoor hier 44 bestaan. Jem geen knal. Zullen we dat al praten?
2: Ja, praten we al.
0: Oké. Okay. En ik hou oren weken dus Gries in de studio. En ik zeg van mijn kant, tot oren weken. Ahoy.

0: That's it. Screw you guys, I'm going home.
1: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Ruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Ruisterveen. Daar wil je zijn.
2: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden.
3: Wij onderhouden
4: en verkopen
3: alle merken en zijn specialist in Ford en Opel.
2: Ervaren en betrouwbaar. Bij alle reparaties krijgt u eerst een prijsopgave. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
5: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
2: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
4: in Ford
3: en Opel.
6: Oh, 11:30.
7: Hocus pocus. Time for focus.
8: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
9: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus met de 4 in het midden.
10: PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NOF PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NOF PC, het adres in Noordoost-Friesland.
11: NOF PC, NOF PC, daar kun je wat mee.
10: NOFPC.nl.
9: Time for focus, ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for focus, met de 4 in het midden.
12: De pannenkoektrein!
13: Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
12: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
14: Sneeën, sageer fetchend, mooi, noffelijk winterwaar, komt van een noord.
15: TD Noord uit Jesternijtjerk. Heggerskieren, kettingzegen, pletblazers, houtklauwers, veegmachines en al het orenwinterzark. Wij hebben het en voor het onderhoud zitten jou ook goed buis. TD Noord. Service mooi het hert. Vakburg, sa altijd jet.
16: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Njoggen Oeren.
17: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
18: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Het stopzetten van Europese steun aan Sierra Leone kan gevolgen hebben voor onderwijs en voedselzekerheid. Op die manier loopt het land 18 miljoen euro mis. Volgens minister Van Wil houdt dat verband met de weigering om drugscrimineel Bolle Jos uit te leveren. De Europese Commissie zegt dat administratieve fouten de reden zijn. Nederland wil ook de steun voor volgend jaar schrappen. Het Internationaal Energieagentschap wil dat lidstaten, waaronder Nederland, extra dieselvoorraden vrijgeven vanwege schaarste door de oorlog in het Midden-Oosten en schade aan Russische raffinaderijen na Oekraïnse aanvallen. Directeur Farid Birol riep landen op te bepalen hoeveel en wanneer diesel vrijkomt voorafgaand aan een vergadering op donderdag. Donald Trump heeft via sociale media bekendgemaakt dat Oekraïne en Rusland een energiebestand hebben gesloten. Dit houdt in dat beide landen elkaars energievoorzieningen niet meer aanvallen. Het bestand gaat volgens Trump per direct in. Verdere details ontbreken. Kiev en Moskou hebben het bestand nog niet bevestigd. Een Litouwse man krijgt zijn 24.000 euro terug nadat de koninklijke marechaussee het geld eerder in beslag had genomen. De man had op 17 september een jackpot gewonnen in het casino waarna hij te veel dronk. Hij sliep in zijn auto op een parkeerplaats in Venlo met motor en lichten aan. Dan nog het weer. Vanavond komen er vooral in het noorden enkele buien voor met tussendoor wat opklaringen. Komende nacht blijft het op de meeste plaatsen droog. In het oosten en zuidoosten kan mist ontstaan. Het koelt af naar 4 graden in het zuidoosten tot 10 graden aan de kust. En tot zover het nieuws.
19: Relax.
4: Just do it.
19: Koop nu een nieuwe Renault met het relaxplan van ABD. Vanaf €280 per maand bent u straks de trotse eigenaar van een gloednieuwe Clio. Met volledige garantie en, alvast voor later, een gegarandeerde inruilprijs. Kijk relaxed, maar wel een beetje snel op abd.nl.
20: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
19: Liever een andere Renault kopen voor een vast bedrag per maand? Het kan allemaal met het relaxplan van ABD. Kijk relaxed, maar wel een beetje snel op abd.nl.

0: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijk Optiek in de Westerijn. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerijn. Hoentjeen.
1: Herberg Voestrum. Herberg Voestrum Westergeest. Voor lekker eten, drinken en slapen. Kijk op
2: herbergvoestrum.nl.
3: Baken. Zullen we even op een stoel?
4: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxhotel.
3: Baasmazitcomfort.nl.
5: De salderingsregeling stopt in 2027. Bent u er klaar voor? Met een slimme thuisbatterij of laadpaal haalt u meer uit uw eigen zonnestroom. Bij BVR Techniek kijken we naar uw situatie en adviseren we een oplossing die echt bij u past. Maak vandaag nog een vrijblijvende afspraak via bvrtechniek.nl.
6: Het is hier geen spruit koud in je huis.
7: Ja, Minco Bouwmaterialen.
8: Met Minco Bouwmaterialen gaat u warm de winter in. Wij hebben goed isolatiemateriaal, juiste dakbedekking en ideale kit, purr of schuim.
9: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
10: Bij u is in Den Voort, kies bij fitnesscentrum Way of Life vanaf 24,50 per maand sporten. Kom zo'n dagen per week los. Wil je ook starten met 50% korting? Ga naar fitnesswayoflife.nl/radio. Fitness Way of Life, waar sporten en gezelligheid samenkomt. Kom gerust los voor een gratis proefles.
9: Warm de winter in? Minco Bouwmaterialen. Marconi staat treien in Boetenpost.
11: Autoskeer? En bepaalt dien verzekering West Hinnemast? Maar wist dat ik zelf kiezen meist? Als het om die auto gaat, was dat de skeer goed hersteld wordt. Bij Autoschade Den Hartog in Seruusteveen staat kwaliteit voorop. Autoskeer, zorg snel op autoschadedenhartog.nl.

daar is hij weer. Het is weer zondagavond. Het is 9 uur geweest. Weer de hoogste tijd voor het draaien van een aantal grijze wijze oude taaie plaatjes uit de vergetelheid. We beginnen trouwens met wederom even een herinnering aan de maand oktober.

als je het zo hoort, dan denk je bij jezelf dat we schokken naar het eind van het jaar. Dat we als hier afkomstig uit Zeeland. Wuf. Een vertolking over het nummer oktober. Afgelopen maandag waren de Shadows onze artiesten van de week. En we hielden natuurlijk weer wat over. Twee zelfs dit keer. En die heb ik beloofd om die vanavond te gaan draaien. En ik begin gelijk maar met de plaat genaamd Mary Ann. Next Time I See Mary Ann. Componist van dit nummer is Jerry Lorden. Die ook garant stond voor de succes voor Apache. En niet weer die andere, A Wonderful Land. Ja, maar na een groot aantal instrumentals hoor je de groep nu versterkt met hun vocalen.

Vocale geluiden van deze Engelse romantie, The Shadows, dit keer met de begraand Next Time, Ice Tea, Marianne. Straks doen we nog één. Zoals beloofd dus. Afgelopen 27 september overleed Mighty Sparrow. Ja, als je dat vertaalt, een machtige mus. Het is de artiestennaam van Slinger Francisco. En hij komt uit Granada. Ja, hij is overleden in New York trouwens. En deze Mighty Sparrow had in ons land samen met Byron Lee en de Dragonairs één hit in de jaren 60. Juist, Only a Fool. De man met 91 jaar, deze Mighty Sparrow. Zo gek nog niet dus.

0: Only a Fool, dat was die grote hit voor Mighty Sparrow en Byroni and the Dragonaires.
1: Much more music.
0: Ja, over Fools gesproken. Soms nog een thema houden. Ik heb het er gek mee vandaag. Vandaag, I'm a Fool, I'll play the Fool. Dat kan natuurlijk, maar daar hebben we het over, dokter.

Ja, ik zei de gek. Maar alle gekheid op een stokje. We hebben er meer van die gekke platen. Dat is die van Connie Francis. Ja, groot hit geweest ook nog. Everybody's somebody.

0: Een van die veiligheden die deze dag gemaakt heeft in de tijd. Een van deze heette natuurlijk Everybody's Somebody's Fool. En we hadden het over die gekheid. Nou, de Shirelles kunnen er ook wat mee. De Shirelles met Foolish Little Girl.
1: You broke his heart and made him cry. And he's been blue since then. Now he's found somebody new. And you want him back again.

Maar die mensen die kun je heel makkelijk voor het lapje houden, zeggen ze wel eens. More Music Radio. I'm Her Fool. Dat is ook zo'n plaat, maar dan wel in de uitvoering van Billy Swan.

0: I'm a fool, Willy Swan. Ja, onderbouw van liefde maakt blind, dan word je wel eens voor gek uitgemaakt. Love's made a fool out of you.
1: Yesterday.
0: Rit in de rij voor Buddy Holly.

Want we hebben het weer even goed gek gemaakt. Is er een waaltje? En die vullen we in met het geluid, als ik had het beloofd, van de Shadows. En dan gaan we Stingray, een nummer geschreven weer door de Amerikaanse componist en arrangeur Klaus Ogerman.

0: Stingray. En laten we in ieder geval de formatie die Shadows. Voor reacties op dit programma kunt u mailen naar martin.vandervelde@rtvnof.nl. Ja, dan zeg ik bij deze.
1: Let's go, go, go, go, go.
0: Ook de tijd voor de nieuw binnenkomers in de Muziek Express Top 50. De nieuw binnenkomers in oktober 1966. We beginnen met QB.
1: 1966.
0: En de Blizzards. Op 43 met Back Home.

0: Dat werk je dat het laatste werk voor Dick Beekman achter de drums. Die werd dan opgevolgd door Hans Waterman. Dat even terzijde, want we gaan snel door naar nummer 42. Een nummer dat geschreven is door Jagger en Richards. Bekend natuurlijk van de Rolling Stones. Maar in de uitwerking van Chris Farlow werd dat er niet.
1: 1966.
0: Out of Time.

0: Baby, baby, you're out of time. Ja, maar zit er nog steeds in het jaar 1966. De periode dat de soulmuziek ook favoriet was natuurlijk. Dat vinden we terug op nummer 40, want daar staat Wilson Pickett.
1: 2, 3. 1966.
0: 1, 2, 3. As a land of thousand dances.

Ja, niet voor in de Land of Thousand Dancers op de dansvloer. Dat allemaal in de uitvoering van Wilson Pickett. Wat werd dat binnenkomt op nummer 40. Gaan we van 40 naar 39, komen we terecht bij Jacques Dutronc. 1966.

0: Maximaal hit en wat allemaal voor Jacques Dutron met zijn uitvoering van het nummer dat mini, mini, even mini. Het volgende, maar dat is de formatie Episode 6. En dat is eigenlijk de bakermat geweest voor de formatie Deep Purple. Want in Episode 6 komen we tegen zanger Ian Gillan en bassist Roger Glover. En Episode 6 had een nieuw binnenkomer.
1: 1966.
0: In de maand oktober met het nummer gedaan Here, There.

Nou, de band heeft het uiteindelijk nog volgehouden tot 1974, maar dan wel zonder Ian Killen natuurlijk en Roger Glover. Dit was dit, die nu binnenkwam op nummer 38 voor de formatie Episode 6. Here, There and Everywhere. En Everywhere vinden we 35, Bob Dylan. 1966. Wij vrouwen were just like a woman.

0: Nieuw binnen op nummer 35. Dat was Bob Dylan's succesgenaamd Just Like a Woman. En dan waren er weer 6 stuks. Nieuw binnen in de Muziek Express top 50. En volgende week, volgende dag weer. Onderhand is het weer zover. Het is de allerhoogste tijd. Ik zeg bij deze.
1: Ik doe de deur dicht.
0: Niet getreurd. Morgen, dan ben ik er weer. Wat draaien we nu? Een programma met muziek in vele soorten en van alle tijden. Iedere maandagavond op RTV NOF. En morgenavond dus op de maandag tussen de klok van 8 en 10 uur. Als artiest van de week. Nou mag ik wel zeggen, natuurlijk een album van de week. Het album Rubber Soul van de Beatles. Dus ik zeg graag tot morgen.

0: je benieuwd?
1: It's getting hot in here.
2: Wat een stoo, jong.
1: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van aan.
2: Oh?
1: Ja, van het gas.
3: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
4: NofPC. NofPC.
5: Een nieuwe PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NofPC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NofPC, het adres in Noordoost-Friesland.
4: NofPC, NofPC, daar kun je wat mee.
5: nofpc.nl.
1: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
3: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
2: Wat een mooie keuken! En wat een bijkeukenkast!
6: Ja, echt maatwerk!
7: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
8: SGmaatwerk.nl.
9: Mijn Toeken Camerabewaking, het oerzicht horen in en rondom jouw bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
8: SGmaatwerk.nl. Uit Westergeest.
7: Keukens en kasten op maat.
10: Right here, bij Marines Keukens in Burgum weten ze het hek. Lekker eten is een vorm van geluk. Bij Marines Keukens wordt alles van A tot Z kreis voor die regelen. Dus, mooi jou lekker eten in je droomkeuken? Mijn advies, zoek maar eens op marineskeukens.nl.
11: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
12: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
10: Marines Keukens in Burgen. Een zaak van vertrouwen. Zoek maar op marineskeukens.nl.
13: Hé, wat een fietstocht. Ik heb echt zin in iets lekkers.
14: Dan is misschien tijd voor een pitstop, pleertstop bedoel ik, bij de Pleert in Burgum. Voor een lekkere lunch of diner op een fiets. Wees op zoek naar een mooi plakje om lekker te eten in de buurt van Burgum. Kom dan gezellig naar de Pleert. www.depleert.nl.
15: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet de tiert op, tsien oeren.
16: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
17: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft Campus wordt vanavond om 9 uur hervat. Dat is 2 uur eerder dan gepland. ProRail heeft de herstelwerkzaamheden bij Rotterdam-Delfshaven sneller afgerond. Zaterdagochtend was daar brand gesticht bij een spoorbrug. Daardoor raakten 35 kabels beschadigd, waarvan er 15 volledig zijn doorgebrand. Ook het treinbeveiligingssysteem raakte beschadigd. Het stopzetten van Europese steun aan Sierra Leone kan gevolgen hebben voor onderwijs en voedselzekerheid. Op die manier loopt het land 18 miljoen euro mis. Volgens minister Van Wil houdt dat verband met de weigering om drugscrimineel Bolle Jos uit te leveren. De Europese Commissie zegt dat administratieve fouten de reden zijn. Nederland wil ook de steun voor volgend jaar schrappen. Het Internationaal Energieagentschap wil dat lidstaten, waaronder Nederland, extra dieselvoorraden vrijgeven vanwege schaarste door de oorlog in het Midden-Oosten en schade aan Russische raffinaderijen na Oekraïnse aanvallen. Directeur Farid Birol riep landen op te bepalen hoeveel en wanneer diesel vrijkomt voorafgaand aan een vergadering op donderdag. Donald Trump heeft via sociale media bekendgemaakt dat Oekraïne en Rusland een energiebestand hebben gesloten. Dit houdt in dat beide landen elkaars energievoorzieningen niet meer aanvallen. Het bestand gaat volgens Trump per direct in. Verdere details ontbreken. Kiev en Moskou hebben het bestand nog niet bevestigd. Dan nog het weer. Vanavond komen er vooral in het noorden enkele buien voor met tussendoor wat opklaringen. Komende nacht blijft het op de meeste plaatsen droog. In het oosten en zuidoosten kan mist ontstaan. Het koelt af naar 4 graden in het zuidoosten tot 10 graden aan de kust. En tot zover het nieuws.
18: Peppe, Mike, ik ben Peppe op de stoel.
19: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxfauteuil.
18: baarsmazitcomfort.nl.
20: De salderingsregeling stopt in 2027. Bent u er klaar voor? Met een slimme thuisbatterij of laadpaal haalt u meer uit uw eigen zonnestroom. Bij BVR Techniek kijken we naar uw situatie en adviseren we een oplossing die echt bij u past. Maak vandaag nog een vrijblijvende afspraak via bvrtechniek.nl.
0: Bij u is in Den Voort kies bij fitnesscentrum Way of Life vanaf 24,50 per maand sporten. Kom zo'n dagen per week los. Wil je ook extra starten met 50% korting? Ga naar fitnesswayoflife.nl/radio. Fitness Way of Life, waar sporten en gezelligheid samenkomt. Kom gerust los voor een gratis proefles.
21: Autoskeer? En bepaalt dien verzekering west hinnemast, maar wist dat ik zelf kiezen meist? Als het om die auto gaat, was dat de skeer goed hersteld wordt. Bij Autoschade Den Hartog in Seruusteveen staat kwaliteit voorop. Autoskeer, zoek snel op autoschadedenhartog.nl.
16: Dit is RTV NOF.
22: My No New Age.

Goedenavond, beste luisteraars. Het is weer tijd voor het programma New Age, Nieuwe Tijdse Muziek bij RTV NOF. En we zitten op deze 11e oktober, en aflevering 1599. Dus volgende week de 1600ste aflevering. Maar we gaan eerst luisteren naar Carlos Vrechtman. En die heeft een nummer gemaakt, of althans een hele cd, met allemaal stukken van de Beatles. En ik heb hier het nummer Eleanor Rigby.

Ja, u heeft het wellicht herkend, deze melodie van de Beatles. En dat was Eleanor Rigby. En dit is gemaakt door Carlos Vrechtman. We gaan verder met Shocky Rot. En ik heb er een nummer van, dat was track 8, In the Chamber.

Ja, u hoorde hier van Chalk Erot het nummer In the Chamber. En ja, toch wel een mooi instrumentarium die hij gebruikte. Nou, in ieder geval gaan we verder met een nummer waarvan ik de maker niet weet. Maar ik heb hier een album voor me, Amazon Raindance. En dat is allemaal, ja, gaat de muziek over de Amazone. En dat is natuurlijk in ja, bij Zuid-Amerika. En ik heb daar meerdere cd's van. En ik heb in dit geval cd 1, track 3. En de titel is I Choir. En ja, ik weet niet wie het gemaakt heeft, maar we gaan gewoon luisteren.

Ik zei bij de aanvang van dit nummer, I Quare, maar het is All Quare. Nou, het was toch wel leuke muziek om naar te luisteren. En we gaan verder met een nummer, ja, dat is ook een leuk stukje muziek. En dat is van Andrew Stewart. En ik heb daarna nog een keer een nummer van Andrew Stewart. Maar in ieder geval, dit nummer wat ik nu wil laten horen, dat is getiteld Twinkle, Twinkle, Little Star.

Ja, een bijzonder nummer. Twinkle, twinkle, little star. En dit staat op een, ik heb 3 cd's. Een doos van 3. En dat zijn uit de Duitse taal. En dat nummer wat u zojuist hoorde, dat was van de eerste cd. En ik heb van de 3e cd, en dat is natuurlijk ook van Andrew Stewart. En de titel daarvan is Row, Row, Row Your Boat.

En zo hoorde u een heel mooi nummer trouwens, Row, Row, Row Your Boat. Dat is van Andrew Stewart en van de derde cd uit die serie van Slaaf Schön en zo verder. En we gaan verder met een nummer van, ja, eigenlijk Reiki. Dat is eigenlijk een soort muziek. En The Healing Flow, track 2. En dat is Honoring the People. En dat is gemaakt door Kuna Sangha.

U luistert nog steeds naar het programma New Age, Nieuwe Tijd en Muziek bij RTV NOF. Ja, en dat was een heel mooi nummer van Kuna Sangha. En dat is eigenlijk muziek voor Reiki. Eigenlijk een Oosters methode. En het album is The Healing Flow. En daarvan track 2. En dat is Honoring the People. We gaan verder met Whiter Shade of Pale. Dat is een bekende melodie trouwens van Daniel Kobialka. Nou, die heeft het gespeeld, maar het is natuurlijk door een ander gecomponeerd. Maar we gaan gewoon luisteren naar dit eigenlijk wel bekende stukje muziek.

Ja, dit was toch wel een mooi stukje muziek van Daniel Kobielka. En de titel was A Whiter Shade of Pale. En nu krijgen we ook weer een stukje muziek die uit een album komt van lekkere luistermuziek, rustgevende muziek. En het is aromatherapie. En dat is natuurlijk als je therapie ondergaat, dan is natuurlijk rustgevende muziek daar dus mooi bij. De titel van dit nummer is Fang Yin.

En dit was dus die aromatherapie met het nummer Fang Yin. Ja, en dan gaan we naar het laatste nummer van dit eerste uur. En dat is getiteld Entranced. En de maker daarvan is Henny Becker. En daarna gaan we gewoon over in de tune, ook van Henny Becker.

Ja, zo dadelijk is het natuurlijk 11 uur. En dan is er eerst nieuws. En na het nieuws dan ben ik er natuurlijk weer. En we gaan nu nog eventjes luisteren naar de tune. Totdat dus de reclame begint. En de tune is natuurlijk June Dance. Van het album Summer Breeze van Henny Banger. En ik zou zeggen, tot zo.

0: Relax, just do it. Koop nu een nieuwe Renault met het Relax-plan van ABD. Vanaf €280 per maand bent u straks de trotse eigenaar van een gloednieuwe Clio. Met volledige garantie en, alvast voor later, een gegarandeerde inruilprijs. Kijk relaxed, maar wel een beetje snel op abd.nl. Liever een andere Renault kopen voor een vast bedrag per maand? Het kan allemaal met het Relax-plan van ABD. Kijk relaxed, maar wel een beetje snel op abd.nl.
1: Wat een mooie keuken! En wat een bijkeukenkast!
2: Ja, echt maatwerk!
3: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
4: SGmaatwerk.nl.
5: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: SGmaatwerk.nl. Uit Westergeest.
3: Keukens en kasten op maat.
6: Nou, sugar is meesken. Lekker eten. In een keuken van Marinus Keukens. Daar is het lekker
7: in. Marinus Keukens?
6: Een topkeuken van Marinus Keukens. Sterke merken en ze regelen je daar alles voor die. Zoek maar eens een keer op marinuskeukens.nl.
8: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werken. Oeral.
9: Een telefoon met krasnoer. Ja, die gaan werken.
8: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
6: Marinus Keukens in Burgen. Een zaak van vertrouwen. Zoek maar op marinuskeukens.nl.
10: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
11: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
12: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Olven Oeren.
13: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boeteloon.
14: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Rusland heeft opnieuw Oekraïnse energievoorzieningen aangevallen, dat meldt president Zelensky. Dat gebeurde nadat de Amerikaanse president Trump een bestand had aangekondigd om aanvallen op energievoorzieningen te stoppen. Zelensky zegt dat Oekraïne bereid is om de aanvallen op Russische olieraffinaderijen te staken als Rusland ook stopt met aanvallen van Oekraïnse energievoorzieningen. Moskou heeft het bestand nog niet bevestigd. De Noorse koningin Sonja heeft de mensenrechtenprijs Jenteprijzen niet gewonnen. Ze was samen met haar kleindochter, kroonprinses Ingrid Alexandra, genomineerd voor de prijs. Die prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan iemand die zich inzet voor de rechten van meisjes en gelijke rechten voor mannen en vrouwen. In totaal waren er 68 genomineerden. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft Campus wordt vanavond om 9 uur hervat. Dat is 2 uur eerder dan gepland. ProRail heeft de herstelwerkzaamheden bij Rotterdam-Delfshaven sneller afgerond. Zaterdagochtend was daar brand gesticht bij een spoorbrug. Daardoor raakten 35 kabels beschadigd, waarvan er 15 volledig zijn doorgebrand. Ook het treinbeveiligingssysteem raakte beschadigd. Het stopzetten van Europese steun aan Sierra Leone kan gevolgen hebben voor onderwijs en voedselzekerheid. Op die manier loopt het land 18 miljoen euro mis. Volgens minister Van Wil houdt dat verband met de weigering om drugscrimineel Bolognese uit te leveren. De Europese Commissie zegt dat administratieve fouten de reden zijn. Nederland wil ook de steun voor volgend jaar schrappen. Dan nog het weer. Vanavond komen er vooral in het noorden enkele buien voor met tussendoor wat opklaringen. Komende nacht blijft het op de meeste plaatsen droog. In het oosten en zuidoosten kan mist ontstaan. Het koelt af naar 4 graden in het zuidoosten tot 10 graden aan de kust. En tot zover het nieuws.
13: Dit is RTV NOF.
15: Mino New Age.

Welkom terug in het programma New Age, Nieuwe Tijdse Muziek bij RTV NOF. En we zijn op deze 11 oktober in het tweede uur, aflevering 1599. En we gaan beginnen natuurlijk met een nummer van het album Weegschaal. En dat is de 7e track daarvan, van Chris Claarsfield. De titel is Blackbird.

Na dit nummer van het album Libra, oftewel Weegschaal, van Chris Glasfield, hebben we dus gehoord Blackbird. En we gaan verder in het eerste tussennummer. En dat is van Henny Becker. En de titel is Costa de la Luz.

Henny Becker met zijn nummer Costa de la Luz. Ja, en dan gaan we naar het volgende nummer van het album Weegschaal. En dat is track 8. En de titel daarvan is Lullaby. En ik heb nog wel even een karakteromschrijving. Weegschaal is het teken van het evenwicht. Het huwelijk der tegenstellingen dat ze wel schitterend verenigt. Nou, en ik heb ook nog een paar sterreninformatie. En we gaan kijken naar 12 oktober. De kleine planeet Mercurius bereikt vandaag zijn grootste schijnbare afstand ten oosten van de zon. De verschijning aan de westelijke avondhemel is echter zeer ongunstig. Mercurius verdwijnt kort na de zon al onder de horizon. Dan 18 oktober, eerste kwartier om 18:12 aan het begin van de avond tegen 8 uur, zie je de half verlichte maan boven de zuidelijke horizon in het dierenriemsterrenbeeld Boogschutter. En tot zover dus de sterreninformatie voor de komende week, als het tenminste helder is dat je het dan kunt zien. Ja, en we gaan verder met Chris Klaas Hield natuurlijk met de achtste track, Lullaby.

U hoorde Lullaby van het album Weegschaal met Chris Klaarsfield. We gaan naar Matsumi luisteren. En dat is een tweede tussennummer natuurlijk, tussen de weegschaalnummers. De titel van het nummer van Matsumi is Ancient Prayer.

Zo klonk Ancient Prayer van Matsumi. We gaan verder met natuurlijk het negende track van het album Libra, oftewel Weegschaal. En dat is getiteld Libra, dus eigenlijk ook Weegschaal.

Zo hoorde u van Chris Klaasfield van het album Weegschaal, het nummer Weegschaal, oftewel Libra. U luistert trouwens ook nog naar het programma New Age, Nieuwe Tijdse Muziek bij RTV NOF. En we gaan verder met een nummer van, Volkszong is de titel van het album. En de titel van het nummer is Henry Martin. En het is gemaakt door Lauren Armichaud als zangeres, Rink en Eybert de Jong. En we gaan luisteren naar dit nummer, Henry Martin.

Ja, dit is wel even een bijzonder nummer uit het album Folk Song van Lauren Armisjoe, Rink en Eybert de Jong. En daar vind ik toch wel even leuk om naar te luisteren. We gaan naar Matsumi. Daar hebben we zo net ook even een nummer van gehoord. Maar we gaan nu luisteren naar de 10e track van het album wat ik hiervoor had. En dat is de Migration.

Dit was Matsumi met The Migration. En we gaan verder met een heel bekend muzici. Het is een trio. En het is een trio van Louis van Dijk. Ja, heel bekend. En hij speelt ook altijd heel mooie piano. Schitterende dingen daarin. En hij heeft nu op een album... Ja, een heel lange titel. Thema's en variations uit Aha Fu Dirai Je Maman. Nou, we gaan luisteren naar deze lange titel.

Dit is werkelijk schitterend stukje muziek van het trio Louis van Dijk. En, er zijn verschillende stukken in te horen geweest. En, we begonnen met een heel bekend stuk. En ja, ik heb er in ieder geval weer van genoten om hiernaar te luisteren. En ik hoop u ook. En dat betekent dat we dus weer gaan naar het laatste track van dit programma. En we gaan luisteren naar een album getiteld Visions of Peace. En het is ook Simply Relaxation, CD 1 en track 5. En dat is Lasting Reflection. En ik heb er geen titel bij van of namen van degene die dat gemaakt heeft. Maar het is gewoon Visions of Peace. Ja, de visie van vrede.

Dit was wel weer het laatste nummer van deze aflevering, 1599. En ja, volgende week is het natuurlijk 1600. En dat is een mijlpaal, zou ik kunnen zeggen. Maar we hebben natuurlijk lekker geluisterd. Ik hoop dat u er ook van hebt genoten. Ik in ieder geval wel. En als u wilt reageren, dan kan dat natuurlijk altijd. En dat is natuurlijk altijd via een e-mail. En dat is newage@tv.nof. En die NOF, dat betekent natuurlijk Noordoost-Friesland. Ja, en ik zou zeggen voor straks welterusten. En tot horens, tot de volgende week.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op tolve oeren.
1: RTV NOF. Mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een prominente republikeinse senator in de Verenigde Staten denkt dat president Trump mogelijk de wet overtreedt met zijn deal over Russische diesel. Trump heeft de sancties op Russische brandstof tijdelijk versoepeld, zodat Rusland diesel kan leveren aan de wereldmarkt. Volgens senator Tom Tillis kan dat de Amerikaanse veiligheid schaden. De Amerikaanse minister van Financiën verdedigt de deal en zegt dat die deal de brandstofprijzen moet verlagen. Rusland heeft opnieuw Oekraïnse energievoorzieningen aangevallen, dat meldt president Zelensky. Dat gebeurde nadat de Amerikaanse president Trump een bestand had aangekondigd om aanvallen op energievoorzieningen te stoppen. Zelensky zegt dat Oekraïne bereid is om de aanvallen op Russische olieraffinaderijen te staken als Rusland ook stopt met aanvallen van Oekraïnse energievoorzieningen. Moskou heeft het bestand nog niet bevestigd. De Noorse koningin Sonja heeft de mensenrechtenprijs Jenteprisen niet gewonnen. Ze was samen met haar kleindochter, kroonprinses Ingrid Alexandra, genomineerd voor de prijs. Die prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan iemand die zich inzet voor de rechten van meisjes en gelijke rechten voor mannen en vrouwen. In totaal waren er 68 genomineerden. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft Campus wordt vanavond om 9 uur hervat. Dat is 2 uur eerder dan gepland. ProRail heeft de herstelwerkzaamheden bij Rotterdam-Delfshaven sneller afgerond. Zaterdagochtend was daar brand gesticht bij een spoorbrug. Daardoor raakten 35 kabels beschadigd, waarvan er 15 volledig zijn doorgebrand. Ook het treinbeveiligingssysteem raakte beschadigd. Ten slotte nog het weer. In de nacht vallen in het noorden enkele buien. Elders blijft het droog met plaatselijk mist in het oosten en zuidoosten. Het koelt af tot 4 graden in het zuidoosten en 10 graden aan de kust. Morgenochtend schijnt geregeld de zon. In de middag neemt vanuit het westen de bewolking toe, maar het blijft droog. Het wordt morgen zo'n 13 tot 16 graden. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op in je oren.
1: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
2: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De Israëlische premier Netanyahu wil een onderzoek naar de anonieme bronnen van de bekroonde documentaire NASA over de oorlog in Gaza. In de film vertellen 24 Israëlische militairen over aanvallen waarbij veel burgers gedood zouden zijn. Netanyahu vermoedt dat er geheime informatie is gelekt. Het Israëlische leger betwist de beschuldigingen in de documentaire. Bij een luchtaanval op een goudmijn in het noorden van Soedan zijn 10 mensen om het leven gekomen. De mijn ligt vlakbij de grens met Egypte. Volgens lokale bronnen is de aanval uitgevoerd door het Soedanese leger. Het is niet duidelijk hoeveel slachtoffers er precies zijn gevallen en wie het doelwit van de aanval was. Een prominente Republikeinse senator in de Verenigde Staten denkt dat president Trump mogelijk de wet overtreedt met zijn deal over Russische diesel. Trump heeft de sancties op Russische brandstof tijdelijk versoepeld, zodat Rusland diesel kan leveren aan de wereldmarkt. Volgens senator Tom Tillis kan dat de Amerikaanse veiligheid schaden. De Amerikaanse minister van Financiën verdedigt de deal en zegt dat die deal de brandstofprijzen moet verlagen. Rusland heeft opnieuw Oekraïnse energievoorzieningen aangevallen, dat meldt president Zelensky. Dat gebeurde nadat de Amerikaanse president Trump een bestand had aangekondigd om aanvallen op energievoorzieningen te stoppen. Zelensky zegt dat Oekraïne bereid is om de aanvallen op Russische olieraffinaderijen te staken als Rusland ook stopt met aanvallen van Oekraïnse energievoorzieningen. Moskou heeft het bestand nog niet bevestigd. Ten slotte nog het weer. In de nacht vallen in het noorden enkele buien. Elders blijft het droog met plaatselijk mist in het oosten en zuidoosten. Het koelt af tot 4 graden in het zuidoosten en 10 graden aan de kust. Morgenochtend schijnt geregeld de zon. In de middag neemt vanuit het westen de bewolking toe, maar het blijft droog. Het wordt morgen zo'n 13 tot 16 graden. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het hier op 2 uur.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De Israëlische premier Netanyahu wil een onderzoek naar de anonieme bronnen van de bekroonde documentaire NASA over de oorlog in Gaza. In de film vertellen 24 Israëlische militairen over aanvallen waarbij veel burgers gedood zouden zijn. Netanyahu vermoedt dat er geheime informatie is gelekt. Het Israëlische leger betwist de beschuldigingen in de documentaire. Bij een luchtaanval op een goudmijn in het noorden van Soedan zijn 10 mensen om het leven gekomen. De mijn ligt vlakbij de grens met Egypte. Volgens lokale bronnen is de aanval uitgevoerd door het Soedanese leger. Het is niet duidelijk hoeveel slachtoffers er precies zijn gevallen en wie het doelwit van de aanval was. Een prominente Republikeinse senator in de Verenigde Staten denkt dat president Trump mogelijk de wet overtreedt met zijn deal over Russische diesel. Trump heeft de sancties op Russische brandstof tijdelijk versoepeld, zodat Rusland diesel kan leveren aan de wereldmarkt.